0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in noorden nog enkele buien, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Het is maandag 12 oktober. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Goedemorgen, Marcel.
2: We beginnen aan een week vol moeilijke omstandigheden. Ja, de hele week hoor je over hoe weerbaar Overijssel is.
3: Ja, wat er nog ontbreekt aan noodvoorzieningen en waar het al goed gaat.
2: Dan ontbreekt bij jou nou die noodradio?
3: Ja, dan
2: die
3: moet je luisteren.
2: Dan gaan ze weer weggegeven, hoor. En verder hoor je vanochtend ook over rattenoverlast.
3: Ja, we kijken ook terug op het afgelopen voetbalweekend. De herstart van de Eredivisieclubs verliep niet heel soepel.
2: Nee, niet heel soepel inderdaad. Het weer voor deze week hoor je het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio
2: Oost. Beginnen we wel lekker deze week, deze maandag. Dit is Stevie Wonder en Seduc.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-bril van Meta weren vanwege privacy-risico's. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor jezelf. En uit de kast komen, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben in het bulletin. En de Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is vanaf vandaag 5 dagen dicht voor doorgaand verkeer.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten? Voor op de Volkskrant zien wij een man met een petje op en een koptelefoon op. Het is een Amerikaan. Zijn vrachtwagen vol tanken in Texas. De diesel deal is een cadeau voor Poetin. Ja, het kwam uit de lucht vallen. Trump heeft met Poetin dus een deal gesloten over diesel. Daar is Zelensky van de Oekraïne natuurlijk weer boos over, want zo krijgt Rusland weer meer geld om oorlog te voeren. Het was ook wel weer een aparte move van Trump. Maar ja, die doet alles voor de verkiezingen om die dieselprijs omlaag te krijgen.
1: Ja, was het nou dat hij zijn eigen sancties had geschrapt voor eventjes?
0: Ja, dat moet wel haast. Ja.
1: Ja, dat is toch bijzonder.
0: Ja, dat is de kop ook in trouw. Met de verkiezingen in aantocht sluit Trump een deal met Poetin. Ja, nou, hier dus, daar heb je hem. Ja.
1: Kijk aan. Ik heb het AD voor me. Preventiecampagne Levens tot Stilstand gaat vandaag beginnen. Want ja, nadat de trein tot stilstand is gekomen, ... staat er als kop. Elk jaar overlijden er zo'n 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Vandaag komen NS, regionale vervoerders, ProRail en 113 voor het eerst met een landelijke preventiecampagne. Want hoe raakt het hen? Er zijn verschillende verhalen van mensen die dus bij het spoor werken, hoe dat hen raakt. Nou ja, mocht je natuurlijk altijd denken, ja, tenminste wil je hulp, dan kun je natuurlijk altijd in contact komen, hè, met de 113 of chatten op 113.nl.
0: Opvallende kop nog in Trouw. Klimaatverandering zorgt voor meer nierschade. Dat door het warmere weer dreigen nieraandoeningen fors te verergeren, stellen hittedeskundigen. Goede maatregelen werken wel. Sinds het hitteplan er is, neemt de relatieve sterfte bij hitte af, zegt een thermofysioloog.
1: Doe maar weer. Ook het AD. Jonge ouderen onderschatten nut van de griepprik. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt beland. Net iets meer dan de helft van de gegadigden laat zich dit jaar vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld bijna 5000 mensen in ons land aan de griep.
0: Ik heb de uitnodiging ook liggen. Ik ga hem wel halen.
1: Jij gaat hem wel halen.
0: Ik ben ook een jonge oudere.
1: Ja.
0: Nadruk op
1: jongeren.
0: Zijn
1: jou ligt het niet.
0: Wij liggen het niet. Wat gebeurt er dan vandaag? Nou, de Tweede Kamer debatteert over het afschaffen van het lage btw-tarief op bloemen en planten. Het kabinet wil er vanaf. En dat zou betekenen dat er weer 21% btw komt op die bloemen en planten. Nu is dat nog 9%. Of er een meerderheid is in de Kamer, dat moet vandaag blijken. Ander btw-tarief zou dan vanaf 1 januari volgend jaar ingaan.
1: Er worden vandaag 2 nieuwe rapporten over vrouwengezondheid gepresenteerd. Die laten allebei zien dat er in de zorg voor vrouwen nog heel veel knelpunten zijn. En dat hun gezondheid lang niet altijd bespreekbaar is op het werk of op school.
0: We hebben nog 1 Nobelprijs te gaan. De Nobelprijs voor de Economie wordt vandaag toegekend aan iemand die zeer bijzonder werk heeft geleverd op het gebied van economische wetenschappen.
1: In Staphorst wordt vandaag het monument voor meester Pauptit onthuld. Meneer Pauptit was tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Staphorst. Bijna 900 dagen zaten er 2 Joodse vrouwen ondergedoken bij het gezin van de meester. En daar kwam later nog een derde vrouw bij. En werden er 3 Duitse soldaten in huis ingekwartierd. De onderduiksters werden nooit verraden en overleefden de oorlog.
0: Dat is wel een bijzonder verhaal.
1: Heel bijzonder.
0: Ja. Dan is het Wereldreuma-dag om aandacht te vragen voor mensen met reuma en spierziekten. De impact daarvan op hun leven en het belang van een vroege diagnose. In ons land zijn er ruim 2 miljoen mensen die een vorm van reuma hebben.
1: Ja, echt heel veel. Dan nog landelijke week van het praatje. Mensen voelen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger op dagen dat ze een praatje maken met een onbekende. Via schermen op stations en in winkelcentra kun je een gratis praatkeur op straat volgen. Op sommige stations komen gele praatvlakken. Wie daarin gaat staan, staat open voor een praatje. Op het station van Deventer is morgen zo'n praatvlak ingericht.
0: Ja, of je schakelt in op Radio Oost en dan hoor je ons praatje.
1: Praatje maak je
0: iedere dag.
1: Ja, natuurlijk ook.
0: Nou, wij doen iedere dag een praatje. Dus je bent van harte welkom bij ons om te luisteren.

0: met Sheeran om ruim 17:15 op Radio Oosten. Perfect.
1: Het krantenoverzicht.
0: Tune begint met een kleine hapering. Dat zit hem in het systeem. Denk niet dat we iets hier verkeerd doen, maar het ligt niet aan uw toestel. Laten we het zomaar zeggen. De eerste blik hadden we net al in de Volkskrant. In de Volkskrant, die heb ik voor me. In de kranten van vanochtend allemaal nemen we ze natuurlijk nu wat uitgebreider.
2: Klopt, ik heb de Tubantia voor me staan. Die staat Twente-route nu al aan het verzakken. Want wie over de N18 tussen Eibergen en Groenlo rijdt, heeft het al gemerkt. Er zitten zulke hobbels in de snelweg dat maximumsnelheid is verlaagd van 100 naar 70 km per uur. De nieuwe Twente-route blijkt nu al aan het verzakken te zijn. De overlast gaat nog lange tijd duren. Met de personenauto voel je de verzakkingen en hobbels in de weg al flink. Voor een vrachtwagen zijn die nog extremer en kan het zelfs gevaarlijk zijn. Reden voor Rijkswaterstaat dus om die maximumsnelheid aan te passen. Op een aantal plekken op de N18 bij Groenlo zijn oneffenheden in het wegdek ontstaan, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om verzakkingen, ook wel zonken genoemd. Op een van de locaties geldt uit voorzorg dus die lagere maximumsnelheid. Verzakkingen hebben hebben verschillende oorzaken. Op één locatie heeft in het verleden een vuilstort plaatsgelegen. En op andere locaties hangen de verzakkingen samen met voormalige sloten en watergangen die destijds bij de aanleg van de N18 zijn verwijderd, omdat deze de nieuwe weg kruisten, aldus Rijkswaterstaat.
0: Voor op de Volkskrant een foto van een huis. Een beetje jaren 30 huis, om het zo te zien, met een erker. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de poster die voor het raam hangt. Het is de Samenleven poster. Oh, met dat hart erop. Wij hadden het ook al eerder geconstateerd. Er wordt weer veel aangevraagd.
2: Ja, in Zwolle naar verhouding de meeste.
0: Ja. Zo is het. En ze zijn steeds vaker achter de ramen te zien. Heeft ook de Volkskrant geconstateerd. Samenleven posters. De Volkskrant belde aan. Benieuwd naar de motivatie. Maar ik heb uitgebreid zitten bladeren in de krant. Ik kan hem niet vinden. Oh ja, hier. Hier ben ik er nu eindelijk helemaal achter in de krant. Opgehangen met de reden. Posters over samenleven. Een paar mensen die dan reageren zeggen: we hebben iets nodig dat ons verbindt. Met een poster kun je dat uiten. En verder zegt iemand: Jezus deed dit radicaal anders. In Zwolle trouwens, zegt iemand dat. Nou, dat is mooi. Ik vond het slap dat ik de poster had weggehaald, zegt de mevrouw uit Balk. En uit Schiedam zegt de mevrouw: mijn boodschap is ook vluchtelingen zijn welkom.
2: Kijk aan. Volgens mij, wat was het? Iets van 100.000 waren er aangevraagd de afgelopen maanden.
0: Dat is nog niet veel natuurlijk, 100.000 huizen, maar toch.
2: Het loopt natuurlijk allemaal op. Telegraaf, die heeft een kort artikeltje over een grote AI-fabriek in Rotterdam. Gigantische AI-fabriek zelfs. Nederland krijgt een eigen AI-gigafabriek. In de Rotterdamse haven komt een enorm datacenter met tienduizenden van de krachtigste AI-chips ter wereld. Daarmee kunnen bedrijven op grote schaal kunstmatige intelligentie ontwikkelen en gebruiken. Alleen al de eerste fase vergt een investering van 7 miljard euro. Zo'n AI-fabriek staat nog nergens in de Europese Unie, zegt de topman, initiatiefnemer en ontwikkelaar. Het Amsterdamse Nebius heeft zich als eerste grote klant vastgelegd en maakt daarmee de start van de bouw mogelijk. Het eerste deel moet eind 2029 of begin 2030 klaar zijn.
0: In Trouw, een pagina groot artikel, alhoewel dat vooral in beslag wordt genomen door foto's. Maar dat gaat over de anti-smartphone-beweging.
2: Ja.
0: Ik wist niet dat we die hadden, maar blijkbaar wel. Deze vier mensen zijn er blijkbaar van. Kinderen moeten buiten spelen, niet thuis zitten achter een schermpje. Maar ja, hoe begin je dan met andere ouders het lastige gesprek over een smartphone?

0: met die smartphone-vrije generatie eens is. Dat is Eus, zie ik in de krant. Ja.
1: Nou, ik zeg ook niet dat ik er niet mee eens ben, maar
0: Volgens
1: mij draaien we dit niet meer terug.
0: Maar in ieder geval wie het daar ook volkomen mee eens is, dat is Eus uit het mooie Deventer. Want mooi hoor zo'n smartphone, maar Uskan Akyol en zijn vrouw Anna willen hun kinderen niet aan de vele deprimerende gevolgen blootstellen. Tot hun 16e krijgen ze geen mobieltje. Nou, is dat onjuist of juist verstandig?
1: Succes,
0: staat op de voorpagina.
1: Eus. Ja. Succes.
0: Heel veel succes. Inderdaad. Maar wie weet.
1: Zeker. Het streven is goed.
0: Ja, het streven is zeker goed.
1: We hebben mijn dochter nog tot de 12e kunnen rekken, maar
2: Dat gaat met mijn zoon niet.
0: Nee, dat wordt al lastig.
1: Lukken. Dat is, ik had, denk is ik, al niet gelukt.
0: In de eerste klas, tweede helft van de eerste klas had ik een mobieltje. Dus op zich, ik vond het nog redelijk.
1: Ja, maar jij bent alweer een andere generatie. Hè?
0: Ja.
1: Dat is al.
0: Klopt. Nou, sommigen hadden in groep 7 of 8 al een mobieltje. Vond ik echt veel te vroeg.
1: Ja, dat is zeker. Oh ja, er waren ook kinderen bij die kregen bij hun geboorte gewoon standaard een laptop, een iPad of een pad, een, hoe heet het, tablet.
0: Die werden meegeboren.
1: En een telefoon in de hand.
0: Zo vroeg al.
1: Ja.
0: Nou, dus,
1: dat lijkt me dan ook wel wat.
0: Lijkt me die beste. Nee.
1: Heb je nog één dingetje?
0: Ik heb nog een Bruce Springsteen nieuwsje.
1: Nou.
0: De boss
1: wordt
0: opa.
1: Oh.
0: Ja, Jessica Springsteen van 34, dochter van rocklegende Bruce Springsteen van inmiddels 77, is zwanger van haar Belgische vriend Nicolas Philip Aert van 33. Zo meldt ze op Instagram. Het is voor de beide Olympische springruiters het allereerste kindje.
1: Woont zij nog in Nederland?
0: Weet ik eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Jessica Springsteen misschien inmiddels wel in België met haar Belgische vriend.
1: Dat zou kunnen. Of
0: kunnen.
1: De Belgische vriend is hier.
0: Kan natuurlijk ook.
1: In ieder geval hadden ze allebei in Hungry Hearts.

0: Lois Lane hoorde je en Tonight. Vanmorgen en iets over 6:30 tijd voor het belangrijkste nieuws. Kijk je van Benjamin.
1: Een gevaarlijke situatie in de trein van Hengelo naar Oldenzaal zorgde er afgelopen vrijdagavond voor dat iedereen de trein uit moest. Volgens een ooggetuige zette iemand een pistool tegen het hoofd van een passagier, meldt Tubantia. Woordvoerder van Arriva bevestigt een incident waar de politie aan te pas moet komen. Volgens de politie speelde het incident in de relationele sfeer. In de trein is een korte zoektocht geweest. Meer hierover is niet bekend. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor jezelf kunnen zijn en uit de kast komen. Om die reden was de gevel van het politiebureau in Enschede gisteravond verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. Bij politiebureaus door heel het land werd de vlag gehezen. Naast dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, vroeg de politie aandacht voor discriminatie en geweld waarmee LHBTI'ers te maken krijgen. En Lego is nog altijd enorm in trek onder jong en oud in onze provincie. Afgelopen weekend was er een grote Lego-beurs in Losser, waar duizenden bezoekers op afkwamen. Op die beurs bleek dat Lego, dat bijna 100 jaar oud is, met zijn tijd meegaat. Het wordt steeds een beetje digitaler, vertelt deze Lego-fan.
2: Ik stuur de treinen aan met een DCC-protocol. Dat is gewoon van de modelbouwtrein eigenlijk. En ik heb het samengevoegd met Lego-treinen. Dan kan je dus uiteraard de baan digitaal maken. En ja, dan krijg je iets meer leven in je baan. Hè? Bijvoorbeeld spoorwegovergang kan je meesturen, je kan verlichting meesturen. Je kan treinen laten volgen, je kan treinen laten wachten op elkaar.
1: Toch is er ook een punt van kritiek, want Lego is niet goedkoop. Voor een kleine Lego-set ben je zo'n €70 kwijt. Maar ook voor mensen die iets minder te besteden hebben, heeft de organisator iets bedacht.
3: Ik heb hier ook een stand hier in de hal, die verhuren Lego. Daar kun je een abonnement nemen. En als je dan een wat mindere, een kleinere portemonnee hebt, je hebt er niet zoveel voor over, dan kun je een maand een grote doos huren en die na een maand weer terugbrengen.
1: En deze kinderen vertellen nog maar eens waarom zij Lego zo leuk vinden.
4: Dat je gewoon mooie projecten kan maken.
5: Ja, je kunt allemaal leuke dingen ermee bouwen en het zit allemaal, je kunt het helemaal zelf combineren.
6: Dat je mooie dingen kan bouwen. Je kan er iets heel moois van maken.
1: Op de Lego-beurs kwamen zo'n 2000 bezoekers af. Volgens mij heb je ook nog wel mooie Lego-herinneringen, denk ik.
7: Nee, ik zat me net af te vragen of ik de reclamepingel in moet starten of dat je het zelf doet nu. Ik was geen bouwer.
1: Was geen oh
7: nee.
1: Liet je wat anders doen. Jij ging niet meer spelen.
7: Mijn broer wel, maar ik had er niet zoveel mee. Nee. Maar nu laatst liep ik langs een winkel van dit merk met van de Zweedse bouwblokjes en zag ik een setje staan. Dacht ik, die moet ik hebben.
1: Ja,
7: de raket van Kuifje.
1: Ja, dan ben je wel direct heel veel geld kwijt.
7: Ja, €130.
1: €130.
7: Viel daar echt wel erg mee, hoor.
1: Ja, vergeleken met andere dingen. Dat is het laatste nieuws in ieder geval. Ja. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je natuurlijk op oost.nl en de Oost-app.
7: Maar houd in op je salaris, hè, dat weet je.
1: Ja.
7: Goed zo.
1: Het staat op de site, ik lees gewoon voor wat er staat.
7: Oh, je leest gewoon voor. Even kijken wat we van het weer kunnen bouwen. Vanochtend, Giet Spannenburg. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, speel jij ook nog met blokjes?
8: Met blokjes?
7: Nee.
8: Nee, maar het lijkt me als ik een heleboel van die blokjes hier in mijn weerkamer zou hebben, zou ik er wel mee spelen.
7: Oh, wat leuk.
8: Ja, als het voorhanden was, dan ging ik echt aan de slag. Ja.
7: Heel goed, Giet. Nou, bouw er maar eens even aan het weer van vandaan, want ik zie niks. Het is pikken donker.
8: Ja, nou, in ieder geval zijn we de buien kwijt van het afgelopen weekend.
7: Mooi.
8: Zo, er zijn een heleboel over ons heen gekomen. Ook prachtige opklaringen. En deze week ziet er anders uit. Deze week brengt weer flink wat zonuren, ook vandaag. Nou ja, duurt even voordat de zon opkomt. 8 uur ongeveer komt hij boven de horizon. We gaan hem zeker zien. En op dit moment trekken er nog wat restwolkenvelden over delen van Twente oostwaarts weg. En daarna is het eigenlijk helder. Zien we overal de sterren flink. En zullen de temperaturen ook nog wel wat omlaag gaan de komende paar uur. Zitten nu tussen de 7 en de 9 graden. Ik denk dat op veel plekken de temperatuur ook nog wel kan dalen naar een graad of 5. En dan kan er lokaal wat mist ontstaan. Dus lokale mist, die gaat er snel uit. En als er zon erbij is, veel zon vandaag. In de loop van de ochtend ook vorming van wat stapelwolken. Blijft droog, heel kampjes met de wind. En de temperatuur gaat vanmiddag naar 16 graden.
7: Kijk eens aan. En dus een redelijk rustige week voor de boeg.
8: Een redelijk rustige week. De echte buienfronten blijven uit de buurt. Komt morgen wel een soort rest-out front over ons heen. Dat betekent dat er vrij veel bewolking morgen hangt. Er kan soms een spatje vallen of een klein buitje. Maar het wordt wel 16, 17 graden. Dus voorwaar niet koud. En de dagen daarna, woensdag en donderdag, hoge druk weer, zon en stapelwolken en temperaturen die naar 17, 18 graden gaan. En donderdag mogelijk naar 19 graden.
7: Zo, gaan we toch weer de lucht in.
8: We gaan weer de lucht in. Ja,
7: en redelijk droog.
8: Ja, redelijk droog. We hebben aardig wat neerslag gehad op veel plekken. Ja. Dus wat dat betreft zitten we even weer goed. En de enige spatjes die vallen zijn morgen. En vrijdag kan er ook een beetje regen vallen.
7: Mooi. Gita, dankjewel.
8: Alsjeblieft.
7: Tot over een uur moeten wij nog even terugkomen op Petra, onze krantenbezorgster, die ons altijd het weerbericht iedere ochtend gaf. Maar ze was gestopt met de kranten bezorgen. Van een collega van haar, van Jacqueline, horen we dat het niet zo goed gaat qua gezondheid met Petra. Dus we wensen haar veel beterschap en sterkte. Tot zover. En ik hoop dat ze blijft luisteren. Natuurlijk. Bijvoorbeeld naar Chris Isaak met Wicked Game. Prachtig nummer.

0: Chris Isaak. In die tijd had hij nog een grote hit met Blue Hotel. Dit was Wicked Game.
1: De Oosttribune.
0: 6:50 geweest. Tijd voor de sport, Benjamin.
2: Heb jij het allemaal weer gekeken?
0: Nee.
2: Niet?
0: Ik heb niet veel. Ik heb wel veel sport gekeken. Ik heb Max zien winnen.
2: Oh,
0: ik
2: ja.
0: heb de HSV zien winnen in Duitsland.
2: Ah.
0: Maar Pek Zwolle heb ik niet gezien. En daar was ik achteraf niet rauwig om.
2: Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Wel andere mooie sportprestaties gezien, dus maar niet Pek. Zollenaren hoopten tegen SC Cambuur op de ommekeer, maar liepen in de slotfase in het mes. Trainer Henry van der Vecht was hij na afloop van het met 1-0 verloren duel goed ziek van.
3: Ik voel me slecht. Dus ja, kijk, als je zo'n dreun krijgt, terwijl je zelf het gevoel hebt dat je de wedstrijd had kunnen beslissen. Die doen wel pijn, ja. En dat was ook in de rust het verhaal. Het is het enige verwijt is dat we die ballen niet binnenschieten. En voor de rest doen we eigenlijk alles wat we met elkaar bespreken en afgesproken hebben. En is er nog steeds wel dingen in ons spel dat echt wel nog wel beter kan en wat rustiger kan soms. Maar ja, als je ziet hoe we makkelijk die kansen eigenlijk bij elkaar spelen. En hoe moeilijk we het maken om uiteindelijk die goal te maken. Dat is wel vervelend.
0: Ja, dit zijn hele dure punten die Pek hier misloopt. Overzo, de herstart van de Eredivisie verliep niet soepel voor de Overijsselse clubs. Twente kwam op bezoek bij Fortuna ook niet verder dan 1-1. Joël Drommel kiepte vanwege de blessure van Lars Unnerstal. Zag dat zijn ploeg dan ook niet meer verdiende dan een punt.
4: We hebben niet heel veel gecreëerd. Ik heb niet heel veel dreigementen gezien. Dus we hebben het verdiend. Je wilt altijd winnen, maar we hebben het verdiend. Denk ik niet. We waren niet goed genoeg vandaag en waren slordig. Maar soms heb je wel zo'n wedstrijd in het seizoen en moet je gewoon weer de rug rechten en met elkaar zitten en gewoon weer focussen naar de volgende wedstrijd.
2: Nou, waren het wel 3 punten voor Go Ahead Eagles dan? Nee, ook niet. Go Ahead Eagles speelde tegen Sparta Rotterdam voor het 4e duel op rij gelijk. In de Adelaarshorst werd het spectaculair 3-3. En daar baalde trainer Jozef Oosting zichtbaar van. Al vond hij wel een complimentje dat Sparta zich aan zijn ploeg aanpaste.
5: Vervolg van een compliment is dat we ons dan niet te comfortabel moeten voelen. We zijn nog steeds Go Ahead, waarin we gewoon knetterhard moeten werken voor hetgeen van wat we graag willen. En als je dan 3 goals maakt en je krijgt 3 tegen... dan is het lastig, hè, om wedstrijden te winnen.
0: Tja, pakt er dan helemaal niemand 3 punten? Jawel. In Almelo deed Heracles wat het moest doen. De ploeg van Vincent Heilman versloeg RKC Waalwijk met 3-0... en pakte zo de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie.
6: Ik denk dat het natuurlijk het is een periode. Dus het is een mooie beloning voor hetgeen wat je in die eerste weken weggezet hebt. Ik denk dat het echt een groot compliment is richting de jongens. Want het is niet makkelijk geweest met zoveel verschillende spelers. Overal die van vandaan kwamen, moeten dit oudsher niet vergeten. Want dat zat er gewoon nog in. Dat hebben we er eerst uit moeten krijgen. Ja, dat is wat ik vaker zeg. Dat hebben de oudere garde heeft daar een hele grote rol in. En uiteindelijk wedstrijden winnen, dat helpt natuurlijk. Maar ik vind het ook wel terecht. Uiteindelijk in die eerste periode vind ik dat wij het verdiend hebben om uiteindelijk met die prijs op te staan.
0: Dat schildje is binnen van de eerste periode.
2: Ja.
0: Dus die hebben ze maar vast. De eerste prijs van het seizoen voor Heracles. We gaan napraten over het voetbal. Ik denk dat het vooral over Pek zal gaan. Straks na 7:30 met Tijmen van Wissing.

0: West End Girls, The Pet Shop Boys, hoorde je met...
1: West End Girls, ja, een heerlijk nummer.
0: Zit even naar de tijd te kijken.
1: Zo'n fijne plaat als ik in de auto aan het rijden ben.
0: Oh, mooi. Ja. Nou, heel goed. Dan kon die lekker even harder. Het is inmiddels 7:08. Gaan we nog gauw vertellen wat er gebeurt vandaag?
1: Ja, nou, vandaag wordt er nog niet gestaakt in ons land, in Overijssel. Ga je daar dus ook nog niks van merken, maar dat gaat woensdag wel gebeuren. Blik al wel vast vooruit op wat er in België gaat gebeuren, want daar wordt wel gestaakt, ook in het openbaar vervoer, ook in het onderwijs, bij hulpdiensten en bepaalde zorg- en overheidsdiensten. De staking is gericht tegen de federale regering van premier Bart De Wever. Die wil bezuinigen op de openbare diensten.
0: Ja, en ook de collega's van de Vlaamse Omroep VRT leggen het werk neer, maar dan uit protest tegen bezuiniging door de Vlaamse regering. Ja, het blijft een lastig land. Die wil ook bezuinigen, namelijk...
1: Ja, en waar je zo meteen meer over gaat horen is het volgende. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het afschaffen van het lage btw-tarief op bloemen en planten. Het kabinet wil er vanaf en dat zou betekenen dat er weer 21% btw komt op de planten en bloemen. Nu is dat nog 9%. Of er in de Kamer een meerderheid voor dit plan is, dat moet vandaag dus blijken. Een ander btw-tarief zou van 1 januari volgend jaar ingaan.
0: Er worden vandaag 2 nieuwe rapporten over vrouwengezondheid gepresenteerd. Die laten allebei zien dat er in de zorg voor vrouwen wel heel veel knelpunten zijn. En dat hun gezondheid lang niet altijd bespreekbaar is op het werk of op school. Eén rapport heeft de uitkomsten van een onderzoek onder 14.000 Nederlandse vrouwen en meisjes over hun gezondheid. Andere rapport inventariseert ruim 5000 meldingen en ervaringsverhalen van vrouwen die vastlopen in de zorg door langdurig en onverklaarde klachten.
1: Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaan vandaag een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland aannemen. Er komen 1650 namen van mensen of bedrijven bij op die sanctielijst. Bijna allemaal mensen die betrokken zijn bij de Russische productie van onder meer raketten. Het is de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Als je op de lijst staat, krijg je een reisverbod, worden tegoeden bevroren en is er een verbod op het verstrekken van financiële middelen.
0: Ja, is lekker dat Trump dan een deal sluit met Poetin. Ja. Dat helpt het ook wel heel erg. Nou, goed. Nog 1 Nobelprijs te gaan. Die gaat zeker niet naar Donald Trump. De Nobelprijs voor de Economie wordt vandaag toegekend aan iemand die bijzonder werk heeft geleverd op het gebied van economische wetenschappen.
1: Dan in Staphorst wordt vandaag het monument voor meester Pauptit onthuld. Meneer Pauptit was tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Staphorst. Bijna 900 dagen zaten er 2 Joodse vrouwen ondergedoken bij het gezin van de meester. En daar kwam later nog een derde vrouw bij. En werden er 3 Duitse soldaten in huis ingekwartierd.
0: Zou dit toch gebeuren?
1: Ongelooflijk, hè? Onderduiksters werden nooit verraden en overleefden de oorlog. Het verhaal is lange tijd vergeten, maar heeft door onderzoek, scholenprestaties en een wandelroute door Staphorst weer bekendheid gekregen.
0: Nou, dat is inderdaad een bijzonder verhaal. Ja. Het verdient ook een monument, al is het wat laat.
1: Ja,
0: dat zou ik denken. Maar toch maar. Toch. Dan is het de landelijke week van het praatje. Hebben we natuurlijk al veel aandacht aan besteed, ook de afgelopen weken. Maar dit is dan de landelijke week. Die is in het leven geroepen naar aanleiding van een onderzoek van de Vrije Universiteit. Daaruit blijkt dat mensen zich gelukkiger voelen, minder eenzaam en sociaal moediger op dagen dat ze een praatje maken met een onbekende. Deze week worden we uitgenodigd om onze sociale moed te vergroten. Via schermen op stations en in winkelcentra kun je een gratis cursus op straat volgen. Op sommige stations komen gele praatvlakken. Wie daar dan in gaat staan, die staat open voor 1 praatje.
1: Wauw, ik ben heel benieuwd hoeveel mensen daar dan ook in gaan staan.
0: Ook in onze provincie, Deventer, daar is morgen zo'n geel vlak. Ja. Als je erin gaat staan, krijg je een praatje. Of maak je een praatje.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik hoop niet dat er maar 1 zo'n praatvlak staat. Want dat ziet er dan weer zo...
0: Ja, dan wordt het zo verplichting.
1: Ja,
0: ja, dat is ook weer zo.
1: En als er dan iemand ingestaan, dan ziet het ook weer zo sneu uit. Misschien gaat het wel gebeuren.
0: Ons praatje straks, na 7:00, gaat over noodsituaties.
1: Zo is het.
0: Hele week lang hoor je berichten over de weerbaarheid van Overijssel, waar het nog aan schort en waar het misschien al wel op orde is. En in ter gelegenheid daarvan geven wij ook een noodradio weer weg.
1: Ja, we gaan weer beginnen. Er zijn er heel veel al de deur uit gegaan. Maar
0: ja, zoveel gaan we niet meer doen. Nee, het werd ons iets te duur. De baas hier zei van jongens, minder noodradio zeggen.
1: Inderdaad.
0: Nee hoor, je kunt ze nog uitgebreid krijgen. We gaan het geluid straks weer laten horen en dan weet je wat je moet doen. Dat allemaal straks na 7:00. Tot die tijd nog REO Speedwagon en Keep On Loving You.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-bril van Meta weren vanwege privacyrisico's. Een gevaarlijke situatie in de trein van Hengelo naar Oldenzaal zorgde er afgelopen vrijdagavond voor dat iedereen de trein uit moest. En vanwege Coming Out Day gisteren was de gevel van het politiebureau in Enschede verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
2: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
4: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
2: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Radio Oost met de... Ja, want ik zie het net binnenkomen... Verkeersinformatie. Zo vroeg al op de maandagochtend en dat ook nog in de herfstvakantie. Maar de N36 staat vast, komt net binnen. Om richting Almelo, tussen Almelo en Wierden. Het is geen bijzondere file, want hij staat er wel vaker. 6 kilometer file met 7 minuten aan vertraging.
1: Goedemorgen met Oost.
5: En straks Radio Oost, dan hebben we het over noodsituaties. De hele week lang hoor je over moeizame omstandigheden. Over noodpakketten, over de stroomuitval, over heftige weersomstandigheden en over... noodradio's.
0: Zo is het. Hoe goed is Overijssel voorbereid? Hoe goed ben jij voorbereid? Nou, heb je nog geen noodradio, ben je niet zo heel goed voorbereid, denk ik. Moet je gewoon lekker blijven luisteren, want dan kun je die noodradio winnen.
5: Zo is het. Kijken terug op het afgelopen voetbalweekend. En je hoort de burgemeester van de dag vanochtend, die van Zwarte Waterland. En muziek straks van Simply Red en van Chic.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: aan het begin van je maandag hoorde je Chic en La Freak.
1: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen.
0: Hé, dat is nou vreemd. Nu is onze pingel opeens verdwenen.
2: Dat komt zo meteen.
0: Ja, dat komt zo meteen, inderdaad. Maar goed, ik probeer nu wel even iets terug te halen.
2: Iets enthousiast natuurlijk, hè, op de maandagochtend. Maar over dat nieuws gaan we zo meteen meer praten.
0: Nee, je moet praten even vol, want ik moet onze pingel zoeken. Wat is dat nou toch weer?
2: Dat, ja, dat komt helemaal goed. Straks een mooi nieuwsoverzicht. Al het nieuws van gisteravond en van vanochtend gaan we even voor je op een rijtje zetten. We gaan natuurlijk ook bellen met onze verslaggever Jeroen over de resultaten van zijn eigen onderzoek. Want hoe is de Overijsselaar voorbereid op een noodsituatie? En misschien, ja, als jij een noodradio wil, moet je gewoon even blijven luisteren.
0: Zo is het.
3: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Ja, inmiddels bijna 9 minuten over 7. De pingel was opeens verdwenen. Joh. Nou ja, kan gebeuren. In ieder geval, we zijn begonnen aan je maandag. Je hoorde Freak van Le Freak van Chic. En dus over die noodsituaties. Benjamin zei het gelukkig al. En we hebben het over ziekenhuizen die liever geen ongewenste pottenkijkers hebben.
2: Ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-bril van Meta verbieden vanwege privacyrisico's. Met de bril kunnen ongemerkt foto's en video's worden gemaakt die later bijvoorbeeld op sociale media belanden. Medisch Spectrum Twente gaat het verbod opnemen in de huisregels. ZGT en het streekziekenhuis Koningin Beatrix bekijken of hun bestaande regels duidelijk genoeg zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen adviseert ziekenhuizen om de bril te weren. Ook in Den Haag wordt gesproken over strengere regels. Noorwegen heeft inmiddels besloten de brillen op bepaalde openbare plekken te verbieden.
0: Verder in het nieuws vanochtend. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf gaan praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Afgelopen jaren ging het bij ernstige kindermishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, vertelt deze NOS-verslaggever.
1: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
0: Bijvoorbeeld de kinderombudsman vindt al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden. Maar ja, die zijn soms betrokken bij die mishandeling. En dat was dus ook het geval in Vlaardingen en Stadskanaal.
2: Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenfabrieken zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar ja, doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek.
4: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je, ja, vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Maar dat je de echte stap naar verduurzamen gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: Dan de Tweede Kamer debatteert vandaag over het afschaffen van het lage btw-tarief op bloemen en planten. Het kabinet wil er vanaf en dat zou betekenen dat er weer 21% btw komt op die planten en bloemen. Dat is nu nog 9%. Deze bloemist in Enschede is niet blij met de aangekondigde verhoging.
5: Ja, heel erg jammer. We zijn als bloemisten zijn we heel erg creatief en we willen altijd een zo groot mogelijk, zo vol mogelijk boeket maken voor een leuk bedrag natuurlijk. Ik denk dat bloemen wel steeds een stukje luxe gaan worden. Ik kom zeker dat mensen echt bloemen blijven kopen. Mensen hebben altijd het verhaal bij bloemen. Bloemen zijn wel emotie. Om iemand sterkte te wensen voor verjaardagen. Ik weet zeker, bloemen blijven altijd.
0: Winkelend publiek in Enschede denkt verschillend over duurdere bloemen.
6: Het wordt steeds duurder, dus dan is bloemen een echte luxe die je bijna niet meer kan veroorloven.
7: Voor mij zal het niet zoveel uitmaken. Ik kan me dat nog wel veroorloven. Maar ik denk voor mensen die wat minder bij kas zitten, bij wijze van spreken, dat die daar best moeite mee hebben.
8: Hij zal kijken wat de bloemen al kost. En dan ook nog eens een keer duurder wordt. Ja, en ik vind het heel jammer voor de bloemist. Dat vind ik gewoon heel erg triest.
9: Als andere dingen maar goedkoper maken, de postkamer. Maar die zijn hartstikke duur.
0: Nou, de Kamer heeft dus het laatste woord in deze. Dat is meestal het geval. Het kabinet wil af van dat lage tarief. Maar de Kamer beslist uiteindelijk.
2: Vandaag start de aanmeldingsperiode van de Overijsselse Vrijwilligersprijs. De provincie zet personen en organisaties in het zonnetje die een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld de plaatselijke sportclub, het buurthuis of organisatie. Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden is een van de winnaars van vorig jaar. De prijs heeft hen veel gebracht.
10: Een enorme opsteker, ook naar de omgeving toe, van nou, heel belangrijk werk wat we doen eigenlijk.
11: Je merkt dus ook heel erg, we hebben bijvoorbeeld de eerste week nadat we de prijs hebben gewonnen, hebben we elke dag taart gegeten. Dus er was wel echt een gezamenlijk gevoel van euforie. En dat was echt heel mooi voor de samenhorigheid ook.
2: Ja, aanmelden voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs kan via overijssel.nl/vrijwilligersprijs.
0: Ja, en dan sport nog afgelopen weekend. PEC Zwolle is ook de herstart van de Eredivisie slecht begonnen. Thuis verloor PEC van Cambuur. En dat zijn hele dure punten die daar verloren gingen. Trainer Henry van der Vecht is er dan ook goed ziek van.
12: Goh, voel me slecht. Ja, kijk, als je zo'n dreun krijgt, terwijl je zelf het gevoel hebt dat je de wedstrijd had kunnen beslissen. Die doen wel pijn, ja. Als je ziet hoe we makkelijk die kansen eigenlijk bij elkaar spelen. En hoe moeilijk we het maken om uiteindelijk die goal te maken. Dat is wel vervelend.
0: Nabeschouwen doen we na 19:30 met Tijmen van Wissing. En zo dadelijk hoor je dus meer over die nieuwe campagne over noodsituaties. Denk vooruit. On a train.

0: Stella Lefty met het bewijs dat country er helemaal in ging. Al ging dit over Boston. En dat is volgens mij niet een plaats waar ze veel country spelen. Nee. Maar goed, het is 7:15 geweest. En om mensen voor te bereiden op noodsituaties is vandaag de landelijke campagne Denk Vooruit gestart. Georganiseerd door de Rijksoverheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
1: Hey, hebben we wel genoeg eten en drinken in huis voor het geval dat?
2: Dat regel ik.
3: Als we niet meer kunnen pinnen, hebben we dan genoeg contant geld in huis?
1: Dat doe ik. En bij noodweer? Wie checkt er even bij de buurvrouw als ze niet naar buiten kan?
4: Dat doen wij.
5: En wie vangt eigenlijk de kinderen op als de treinen stilstaan?
6: Wie doet wat in een noodsituatie? Bespreek het met elkaar. Denk vooruit.
0: Ja, Nederland moet weerbaarder worden, beter voorbereid zijn op noodsituaties. Dat is nu nog niet het geval. Het kabinet stelt daar wel geld voor beschikbaar, tientallen miljoenen zelfs. Maar dat is volgens Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, niet genoeg.
7: We hebben bijvoorbeeld ook communicatiemateriaal nodig, portofoons, satelliettelefoons, aggregaten om bijvoorbeeld ook bij stroomuitval wel zelf stroom te kunnen blijven bieden. Dat moet door heel Nederland heen uitgerold worden. Daar is nu 35 miljoen voor. Ja, als je dat echt goed wil doen. Alleen daar vooral zullen we wel meer nodig hebben, schat ik in.
0: Hele week hebben we daar aandacht voor bij RTV Oost. We geven ook noodradio's weer weg. Hoor je straks al meer over. En we hebben een enquête gehouden onder inwoners van Overijssel. Daarin geeft bijna 90% aan nog geen volledig noodpakket in huis te hebben. Daar gaan we over praten met verslaggever Jeroen Kuiper, die het onderzoek heeft gedaan en op pad is geweest om allerlei verhalen te verzamelen. Jeroen, houdt het ons wel bezig, die weerbaarheid?
8: Ja, het houdt ons inderdaad wel redelijk bezig, want dat hebben we wel gevraagd. Ongeveer 60% van de mensen zegt dat ze zich daar mee bezighouden en wel enigszins zorgen maken. Een kleine 10% maakt zich echt wel de nodige zorgen. Maar het is wel iets wat ons bezighoudt en niet zozeer inwoners, maar vooral wel bedrijven en instanties en de mensen die daar werken en daar weer de familie van. Zo verspreidt het zich wel.
0: Ja, je bent de hele provincie doorgetrokken. Je hebt allerlei mensen, instanties ook gesproken. Wat is jouw indruk? Is Overijssel goed voorbereid?
8: Nou, we zijn er in ieder geval wel heel erg mee bezig. Dus dat lijkt wel een positief iets. Want je moet je natuurlijk wel iets voorbereiden op iets wat mogelijk kan gebeuren. Zo was ik ook bij ziekenhuis Isala van de week. Daar heb ik gesproken met Martin Zinke. Die is van de cyberafdeling. En dan denk je, ja, een ziekenhuis, nou, komt daar iets van een dreiging op af. Nou ja, cyberdreiging is wel een heel groot probleem, vertelde hij. Want luister maar eens hoe vaak er op de deur wordt geklopt.
9: Dat er op de deur geklopt wordt of gekeken wordt of we de zaak goed op slot hebben, dat gebeurt meerdere malen per minuut. En dan moet je denken aan duizenden malen per minuut. Dus er wordt voortdurend automatisch gekeken of wij de zaak op slot hebben zitten, of we geen foutjes hebben gemaakt, of onze software up-to-date is. Dus dat gaat continu door. Soms is dat een leverancier die wil checken of iets wil, of iets wil aan ons wil verkopen. Soms is dat zo'n hobbyist die zegt van ik waarschuw jullie, er zit een gat in jullie beveiliging. Maar nou, soms zijn dat ook hackers die dan verder proberen te komen.
0: Ja, klinkt best wel ernstig, Jeroen. En dat is iets wat eigenlijk iedere dag natuurlijk gebeurt. Deze dreiging. Als ik aan dreiging, noodsituatie denk, is het misschien het eerste wat er in me opkomt. Uitval van de stroom, van de elektriciteit.
8: Ja, dat is ook wat de meeste mensen in ons onderzoek antwoorden. Ongeveer 26% geeft aan dat, of 28% geeft aan oorlog. En 26% langdurige stroomuitval. Ruim 15% zegt dat ze helemaal niet bang zijn voor een noodsituatie. We hebben het onderzoek gehouden en dan kon je op het einde ook aangeven van of je nog iets kwijt wilde. En de meeste mensen zeiden van nou, het is belangrijk dat we er aandacht voor hebben, maar er waren er ook een aantal die zeiden van ah joh, het is een poppenkast, we moeten ons niet zo druk maken, er is niet zoveel aan de hand. Dus dat merk je dat toch ook wel bij een kleine groep mensen zo leeft.
10: Ja, en wat mij ook nog wel opviel, we zeiden het net al, bijna 90% heeft geen volledig noodpakket in huis. Tegelijkertijd zegt 1 op de 5 wel te weten wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld iets ernstigs gebeurt. Is het misschien zo dat we onze kennis misschien een beetje overschatten?
8: Nou, dat denk ik niet, want ik weet niet hoe het bij jou zit, Benjamin, en bij jou, Marcel. Maar hebben jullie een volledig noodpakket in huis?
0: Nope.
10: Nou ja, het is dat mijn vriendin bij de veiligheidsregio werkt. Dus wij zijn redelijk goed voorbereid.
0: Ik niet hoor. Maar ik heb laatst wel gekeken. Ik heb in ieder geval geïnformeerd naar een gaskookplaatje. Oh, ja. Kookdingetje. Want ik denk, ja, straks heb ik al die blikjes en dan niet te eten.
8: Nee, precies. Nou ja, ik weet ook wel wat je moet doen bij een noodsituatie. Maar ik heb zelf ook niet het volledige noodpakket in huis. Want ik mis bijvoorbeeld nog zo'n fluitje. Die heb je nodig als er wat gebeurt. Oh. Dan kun je de hulpdiensten of anderen laten weten waar je bent in geval van nood.
0: Stond dus, niet boven aan mijn lijst, moet ik eerlijk zeggen, Roel. Maar goed dat je het zegt. Goed dat je het zegt.
8: Nee, maar jij en ik wonen allebei in Zwolle. Stel dat er in de toekomst een keer hoog water is. En de IJssel overstroomt en jouw huis stroomt onder. Dan is het wel handig als je met een fluitje nog iets kunt laten weten waar je bent natuurlijk. Hè?
0: Maar ja, dan moet ik ook een rubberboot hebben. Die zit ook niet in mijn kelder.
8: Nee, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Nee, en wat ik zelf nog wel opvallend vind, en dat is denk ik ook huiswerk voor onszelf. De rampenzender in geval van de noodsituatie in Overijssel, dat zijn wij natuurlijk, Radio Oost. Maar 63% van de ondervraagden zegt dat ze niet weten wat de rampenzender is. Dus
0: oh jee,
8: ik denk

0: beveiligd wordt. We hebben een kijkje achter de schermen daar gekregen. We zijn bij de ziekenhuizen in Overijssel geweest, want die moeten natuurlijk ook gewoon doordraaien als er een noodsituatie is. Want ja, patiënten moeten wel opgevangen kunnen worden, zeker als het om spoedsituaties gaat. Basisschoolkinderen van groep 8 krijgen tegenwoordig in Twente weerbaarheidstraining. Is nu ongeveer een jaartje aan de gang. En we gaan eens kijken hoe, wat de conclusies zijn na dat jaar, of het ook goed werkt. En we zijn bij een informatieavond geweest over noodsteunpunten. Want dat is iets wat de komende weken in IJsselland en Twente door de veiligheidsregio's getest gaat worden. En onlangs was er zo'n avond in Zalk.
1: Waar we in ieder geval nu mee gaan oefenen is dat een noodsteunpunt een locatie is in een dorp of gemeenschap of stad waar inwoners naartoe kunnen in het geval van een noodsituatie. Voor informatie bijvoorbeeld of voor het doen van noodhulpmeldingen.
2: Het kenmerk van Zalk is dat ze het vaak zelf doen, saamhorig doen en ook zelfverzekerd doen. En dat is eigenlijk de reden dat we gezegd hebben, als we een noodsteunpunt moeten gaan inrichten, dan beginnen we in Zalk. Want de kans is groot dat het dorp ons gaat vertellen wat ze nodig hebben en eigenlijk al heel ver daarin is. En vanavond wordt dat bewezen door de hoge opkomst, maar ook door de slechts 3 korte vergaderingen die ik als burgemeester had met het dorpsbelang. En hier met het dorpshuis, omdat ze eigenlijk heel snel zeiden, de burgemeester, dat gaan we doen. En we doen het op onze eigen manier. En daar heb ik eigenlijk alle vertrouwen in.
3: Al dus de burgemeester van Kampen. Ja, die noodsteunpunten. Werkt die al een beetje, Jeroen? Wat is jouw indruk?
0: Nou ja, die gaan ze de komende weken mee testen. Dus het waren echt nog die voorbereidende avonden. En vanaf eind oktober, 26 oktober, wordt er in Zalk daadwerkelijk geoefend. En 2 december is er een grote oefening in Twente met uit mijn hoofd 6 gemeenten.
3: Mooi. Hele week hoor je er meer van, onder andere van de hand van Jeroen, over hoe Overijsselaars denken over noodsituaties en hoe we met name zijn voorbereid op dat soort noodsituaties. In dat kader geven we straks nog een noodradio weg.
4: Ja,
3: zeker. Blijf erbij.

0: van de dag. Ook over noodsituaties en de opvang van vluchtelingen, want er is maar weer een beroep gedaan op de gemeenten. Straks eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Let's go!
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
5: Ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-bril van Meta verbieden vanwege privacyrisico's. Met de bril kunnen ongemerkt foto's en video's worden gemaakt die later bijvoorbeeld op sociale media belanden. Medisch Spectrum Twente gaat het verbod opnemen in de huisregels. ZGT en het streekziekenhuis Koningin Beatrix bekijken of hun bestaande regels duidelijk genoeg zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen adviseert ziekenhuizen om de bril te verbieden. Ook in Den Haag wordt gesproken over strengere regels. In Zwolle is vannacht een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse, maar de auto raakte zwaar beschadigd. De politie vermoedt brandstichting en doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is vanaf vandaag 5 dagen dicht voor doorgaand verkeer. De asfaltlaag binnen de bebouwde kom worden vervangen. Het verkeer moet daarom tot vrijdagmiddag omrijden. De werkzaamheden vinden plaats op de hoofdrijbaan tussen de kruispunten. De kruispunten zelf blijven open om over te steken. En ook de fietspaden blijven toegankelijk. En de handbalsters van Kwiek hebben gisteren de laatste 32 van de European Cup bereikt. De ploeg uit Raalte won vorige week in eigen huis al ruim en won ook de return in Bosnië en Herzegovina. Het werd 23-33. In de rust stond het nog 14-16, maar na de rust werden de verschillen groter. Kwiek liep al snel uit en kwam niet in gevaar. Morgen weet de ploeg uit Raalte wie hun volgende tegenstander wordt. Dan wordt er geloot voor de derde ronde. De wedstrijden in die ronde worden gespeeld op 7 en 8 en 14 en 15 november. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen.
4: Aan de ene kant van de studio is het nog egaal grijs. De andere kant zie ik wel iets van een zonsopkomst. Kan dat kloppen?
6: Het begint wel te dagen.
4: Ja, en precies. Het begint te dagen.
6: En dat heb je vooral als het heel helder is. Dan zie je dat natuurlijk aan de oostelijke horizon wat beter dan als er een laaghangende bewolking boven hangt. Op de meeste plekken is het nu dan ook helder. De gloed van de zon komt langzaam tevoorschijn. Om 8 uur komt de zon echt boven de horizon. En gaan we die veelvuldig zien? Ik denk dat het een mooie dag wordt met veel zon. Misschien een enkel mistveldje in de vroege ochtend. Maar voor de rest zon. En vanaf later vanochtend ook een paar stapelwolken die ontstaan. En dan gaan we van 6, 7 graden op dit moment vanmiddag naar een graad of 16 toe. Bij weinig wind is dat een hele fraaie nazomerdag. Hoe moeten we dat noemen? Een fraaie herfstdag met veel zon.
4: Mooi, inderdaad. Ja. Jan stuurt de foto uit Hasselt. Met de elektriciteitsmasten op de achtergrond als silhouetten tegen. Inderdaad, het dagen. Daarboven hangt nog wel een grijs wolkendek. Inderdaad. Maar daaronder zie je duidelijk de zons opkomen in tinten die variëren van geel tot oranje. Nou,
6: dus, feeriek.
4: Ja, feeriek. Nou, met die elektriciteitsmasten valt dat wel mee. Maar goed, Tinkerbell vliegt er nog niet doorheen. Maar inderdaad, het bewijs is daar. De zon komt erbij. Dus een vriendelijke dag. Ook een vriendelijke week.
6: Ja, een hele vriendelijke week met fraaie temperaturen. In 2018 zaten we in deze fase soms op zomerse waarde. 13 oktober 2018 haalden we in Twente zelfs 27,9. Het zijn ook hoge temperaturen. Zo hoog gaan we niet uitkomen. Maar het is wel warme lucht die zich over ons uitstrijkt. Morgen ook. Dan wordt het 16, 17 graden. Alleen morgen gaat het wel gepaard met vrij veel bewolking. En af en toe zo'n beetje regen of een spetterbui. Dus morgen qua weerbeeld niet zo lekker, omdat het zo bewolkt is en wat grijzig. Als dat dan voorbij is, komt op woensdag en donderdag de zon er volop bij. Zon, wat stapelwolken, wat hoge sluierwolken en temperaturen die richting de 18 graden gaan. En donderdag naar 19. Misschien, als het mee zit, dat we ergens een afgeronde 20 gaan krijgen.
4: Nou, Tony Morsing stuurt ook nog snel een foto uit. De Lutte inmiddels opgeklaard, zegt hij. Een staalblauwe lucht zien we dan daar. Kijk. Met wat wolkjes nog aan de horizon. Maar het geeft aan dat het wolkenvrij aan het worden is.
6: Gita, ja, en die wolkjes die trekken weg.
4: En die trekken dan weer weg. Ja. Nou, dat is prachtig. We zien ernaar uit, Gita, dankjewel.
6: Tot straks.
4: Tot straks. Tot over een uur nog een keer. Dan heb ik nog verkeersinformatie. Valt erg mee met de files natuurlijk. Het is herfstvakantie. N36 staat wel vast. En die stond die vanochtend heel vroeg ook al. En nu nog steeds om en richting Almelo. Tussen Almelo en Wierden. 7 kilometer file met ook 7 minuten aan vertraging. Hadden we het over de opkomende zon. Over het dagen. Nou, hier is Simply Red en Sunrise.

0: Simply Red hoorde je. En Sunrise. Ja,
1: dat
0: de hele week. Dat is hem, ja. De tune van de noodsituaties. Hele week, we hoorden net al even van Jeroen Kuiper, onze verslaggever. Ga je verhalen horen over noodsituaties en hoe wij daarop voorbereid zijn? Of nog niet op voorbereid zijn?
1: Nee, natuurlijk. Volgens mij zijn heel veel mensen nog niet voorbereid. Want wat zeiden we? Bijna 90% van Overijssel heeft nog geen volledige noodsteunpakket.
0: Nee, precies. En wat denk je dan aan? Meeste mensen denken inderdaad aan oorlog of aan stroomuitval. Maar we hoorden net ook al iemand van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Hacken kan ook voorkomen. Nou, het bewijs wordt maar weer geleverd, landelijk Benjamin.
1: Ja, het komt er net binnen, want er is een storing op de websites en apps van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Het lijkt inderdaad te gaan om een IT-incident. Albert Heijn heeft er zelf ook al iets over gezegd. Ze hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-incident. Is zojuist naar buiten gekomen dus. We hebben direct maatregelen genomen, zegt Albert Heijn, om onze IT-omgeving te beschermen. Onderdeel daarvan is het preventief tijdelijk uitschakelen van een aantal systemen.
0: Ja, ik heb een app van een niet nader te noemen supermarkt, maar die ook is aangesloten bij het Ahold concern. Werkt niet.
1: Nee, ik heb hem inderdaad ook.
0: Nee, en dan kijk jij maar even. Komt inmiddels meer nieuws binnen. Het zijn natuurlijk allemaal ketens die bij het Ahold concern zijn aangesloten. Aantal systemen zijn uit voorzorg uitgeschakeld. Websites, apps, klantenservice zijn niet beschikbaar. Geen online bestelde boodschappen kunnen worden bezorgd. Oh jee, je zult maar zitten te wachten op je krat.
1: Ja.
0: Winkels blijven wel open. Dus daar heeft het blijkbaar geen invloed. Vloed op.
1: Dan heb je altijd nog weer het menselijke contact. Hè? Dat blijft toch weer mooi in de winkels.
0: Ja, precies. Nou, dan moet je naar de winkel inderdaad. Ja. Nou,
1: mijn app werkt ook niet.
0: Jouw app werkt ook niet. Nou, dan klopt het bericht. We hebben het gecheckt voor je. Check en dubbelcheck. Want anders is het niet waar. Nou ja, in dit soort gevallen, nu treft ons dit misschien niet heel erg in de ziel of in ons dagelijks leven. Alhoewel, je zult inderdaad de boodschappen maar zitten te wachten op de boodschappen. Maar de stroom kan ook uitvallen. Er kan inderdaad andere onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden. En dan is het toch mooi dat je een noodradio hebt.
1: Dat je naar ons kan luisteren.
0: Zeker. En dus gaan we die weer weggeven in deze hele week, waarin wij ons dus aansluiten op die landelijke campagne. Natuurlijk. Dus dan geven we die noodradio weg. Ja, ja. Je kent het principe nog wel.
1: Ja, als het goed is wel. Ook als je meekijkt op TV Oost, dan zie je het op ons scherm al voorbij komen. Af en toe hoor je het signaal. App dan heel snel naar de studio.
0: Ja, en dus Peter, niet nu al appen, want we hebben het signaal nog niet laten horen.
1: Kijk, heel scherp wel.
0: Je bent er vroeg bij, maar zo werken wij niet natuurlijk.
1: Nu mag je appen.
0: Nee, nu, dat is hem nog niet. Het is nog steeds een bedje. Nee, dat is hem nog niet. Ik dacht hij was afgelopen. Ik start het muziekje nog even door. Mocht je het geluid straks horen, meld je dan via de app. En van al die inzenders, en dat zijn er veel, we weten het, gaan we er eentje uitkiezen. En die krijgt de noodradio van ons. En zo de hele dag door. En de hele week ook door. Niet meer ieder uur, maar wel veel.
1: En hopelijk aan het eind van deze week kunnen we zeggen 100% van Overijssel heeft een noodradio.
0: Zo is het. En nu draaien we door.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. En zo draaien we door.
3: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
2: Dit is de Nieuwe Oost.

0: met Nuri. Emma Annelie, zo draaien we door. Ze is de nieuwe oogst voor deze week. Tot vrijdagmiddag hoor je haar regelmatig voorbij komen. Met dit liedje, leuk liedje, zo draaien we door.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd bellen wij in Overijssels burgemeester. Op de maandag is dat Judith Campagne. Ze is de burgemeester van Zwarte Waterland. Mevrouw Campagne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, bent u ook al helemaal in de sfeer van Denk Vooruit, de campagne voor noodsituaties?
2: Nou, niet de hele dag, maar we zijn er wel inderdaad mee bezig.
0: Nee. Nee, u heeft nog meer te doen natuurlijk. Hè? De hele week hoor je bij ons verhalen over hoe Overijssel, hoe de gemeenten, hoe wij zelf zijn voorbereid. En of we wel zijn voorbereid en of we voldoende zijn voorbereid. Als u dat voor de gemeente kunt inschatten, Zwarte Waterland, hoe staat het daarvoor?
2: Nou het is net even welke invalshoek je kiest. Want ik zag dat jullie onderzoek ging over de vraag wie heeft er een noodpakket in huis.
0: Ja, onder meer.
2: Dat durf ik niet voor onze inwoners te zeggen. Maar wat we wel concreet al aan het doen zijn, is in gesprek met de verschillende kernen. Van hoe gaan we dat vormgeven en gewoon eens oefenen als er een keer wat gebeurt. En dat kan de stroomuitval zijn. Hè, of dat we geen communicatiemogelijkheden meer zijn. Dat kan door water, hè, door overstromingen. Wat gaan we dan doen? En het leuke is, we proberen dat heel concreet en laagdrempelig te maken. We zijn al in gesprek en binnenkort op zaterdag 7 november gaan we ook echt twee concrete pilots doen die dag. En dat je moet je voorstellen op de Kampen Zeedijk. Dat is echt een hele kleine dorpsgemeenschap met een mooi dorpshuis. En daar zit ook een school in, een bibliotheek. En dat gebouw wordt ook echt het fysieke noodsteunpunt.
0: Kijk.
2: En wat daar ook de pilot is, is dat we daar een mobiele een noodstroomvoorziening bij zetten. Dus, want dat kan dus, hè, want dat kan ook de stroom in het hele gebouw valt dan misschien uit.
0: Uh-huh.
2: En dan hebben we vanuit de veiligheidsregio IJsseland. En dat is nieuw, daar gaan we mee oefenen. Dus dat mobiele noodstroompunt, wat een rotwoord.
0: Noodstroomsteunpunt. Ja, nee, ik snap het. Ja,
2: ja. Die gaan we daar aansluiten. En dan gaan we gewoon samen met de inwoners kijken van oké, stel je voor, dit is het scenario. En vindt nu, de stroom valt uit. Wat gaan we dan doen op de Kampen Zeedijk? Echt concreet, wie doet wat? Wat gebeurt er? Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? En dat gaan we die dag gewoon eens oefenen, juist om ervan te leren. En ook om inwoners ervan bewust te maken dat het kan gebeuren.
0: Precies.
2: En dan hebben we hetzelfde, dat we ook diezelfde dag een pilot doen in Hasselt. Dat is natuurlijk weer een iets grotere kern. En daar gaan we echt kijken, gaan we veel meer gebruik maken van de lokale inwonersnetwerken. En dan heb ik het concreet over WhatsApp-groepen. Dus buurtpreventie-apps. Hebben we nu al een afspraak gemaakt van, goh, mogen we die ook gebruiken om te kunnen communiceren als er wat aan de hand is. Maar ook dat iedereen weet, waar moet je dan naartoe in Hasselt als er inderdaad wat gebeurt.
0: Precies.
2: Nou ja, dat. En dus zodat we kunnen kijken van, hoe kan je dan bijdragen aan de continuïteit van de informatievoorziening en de onderlinge hulp.
0: Heel goed. Ik zag een reportage over inderdaad die app-groepen. En er kwam niemand toen er een oproep werd gedaan. Ja. Dus het was een beetje sneu. En ik hoorde verhalen over inderdaad die noodaggregaten. Want je hebt je dan nodig als er stroom uitvalt. Maar er waren mensen wel weer vergeten de diesel ook naast te zetten. Dus het was dan ook wel een klein tipje.
2: Maar daar kan je beter dus droog oefenen dan
0: zeker.
2: Op het moment dat het zich voordoet. Hè?
0: Ja, nee, ja, absoluut. VNG, de voorzitter van de VNG, Sharon Dijksma, heeft opgeroepen daar meer geld voor beschikbaar te stellen. De overheid heeft er wel volgens mij 35 miljoen voor beschikbaar gesteld. Maar ze zegt dat is lang niet genoeg als het ook om communicatie gaat, als het om die aggregaten gaat. Heeft u er wel geld
2: Klopt.
0: Voor? Nee, dus, denk ik dan.
2: Nou ja, klopt wat u zegt. We hebben daar wel geld voor gekregen van het Rijk. Maar dat is ook nog tijdelijk, dus maar voor een paar jaar. En voorlopig redden we ons daar wel mee in de zin wat we nu aan het voorbereiden zijn. Maar ja, het is wel een taak die er ook bij komt voor gemeenten. Dus daar moeten we wel klaar voor zijn. En dan hebben we inderdaad bij het VNG-congres opgeroepen. Dus een motie ook breed aangenomen. Om toch op te roepen dat Sharon Dijksma voor de VNG weer eens opnieuw met het kabinet in gesprek gaat. Dus. Alle gemeenten zijn het daar wel heel erg met elkaar eens. Dat ik denk echt, als er wat gebeurt, dan moet het echt van de gemeente, met de gemeenschap en de samenleving samen, moet het er echt van komen. Dan moeten wij voor elkaar klaarstaan. En hebben we het Rijk natuurlijk wel nodig. Maar ik denk dat het echt lokaal moet gebeuren.
3: Ja, u zegt het al, het moet ook met de gemeenschap. In het onderzoek bij waar we het net over hadden, ook op oost.nl is het te lezen, dat toch de inwoners hebben er niet altijd door hoe belangrijk het is. Heeft u het bij de Zwarte Waterlander een beetje door? Hoe hebben zij het een beetje door hoe belangrijk het is?
2: Ik ben daar wel positief over. Want nou ja, sowieso, hè, denk ik, sowieso voor onze hele regio, ook voor Twente en voor IJsseland. Mensen zijn op zich echt nog best wel geneigd om wat voor elkaar te doen. Dat zie je ook gewoon dat sportclubs en kerken en zo hier nog wel actief zijn. En ik merk dat ook in Zwarte Waterland. Er zijn gewoon al kerkgemeenschappen die ons vragen: goh, kunnen we ook meedoen met die pilot? Sportverenigingen die enthousiast zijn. Dus ik ben daar eigenlijk best wel heel ontspannen in. Ik bedoel, ik hoop natuurlijk nooit dat er een crisis komt. Maar eigenlijk weten we wel dat het een keer gaat gebeuren. En dan denk ik juist in een omgeving als die van ons hier in Overijssel, staan mensen echt wel voor elkaar klaar dan. En wat ik net zei, die WhatsApp buurtpreventiegroepen, ja, de bereidheid in Hasselt was juist groot om die te gebruiken als er wat gebeurt. En dat gaan we dus ook gewoon oefenen.
0: Nou, mooi. Er kwam ook nog een andere brief binnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met de oproep om zo snel mogelijk een noodopvang aan te bieden voor asielzoekers, omdat mensen in Ter Apel buiten al moeten slapen. Dus de gemeente, de Vereniging Nederlandse Gemeenten roept op die noodopvang snel in te richten. Voldoet u dan aan? Voldoet u daaraan? Kunt u iets doen?
2: Ja, die noodopvang, dat is niet iets om aan te voldoen. Dat is gewoon
0: nee,
2: of je op dat moment
0: ik.
2: Als gemeente...
0: Wil,
2: daar
0: of,
2: hebben we een plek voor, ja of nee.
0: Ja, dat heeft u niet, hoor ik al. Dus,
2: nou, die hele vraag, ik ken hem, maar hij is ook zo recent dat we het in het college nog niet hebben besproken.
0: Oké, okay. Ja, want u staat al onder verscherpt toezicht natuurlijk.
2: Dat klopt, maar dat telt dat is echt heel administratief bijna, maar dat telt deze opvang dan niet voor mee.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dus
0: dat
2: dit
0: snap
2: is wat je tijdelijk doet.
0: Ja, oké, okay, maar ik hoor toch dat ze nog even niet in Zwarte Waterland moeten zijn.
2: Nee, oprecht, daar hebben we gewoon nog niet over gesproken. Dus ik kan daar nu geen ja of nee, op zeggen.
0: Nou, heeft u dan nog iets leuks in de gemeente? Wilt u er ergens over? Ja? Kom maar door.
2: Ja, hebben we. Nou, dat wil zeggen, we gaan vandaag met de delegatie vanuit de regio Zwolle. En ik weet dat Twente ook gaat en de Stedendriehoek en Achterhoek. We gaan met heel veel regio's naar Brussel toe. Daar is deze week de European Week of Regions and Cities. En
0: sterker nog,
2: vanavond.
0: Daar zijn wij ook. Ja, nou, wij niet. Ik niet persoonlijk, maar wel wij van RTV Oost.
2: Op de bijeenkomst onder andere van OostNL,
0: ik
2: morgen.
0: Ja.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja, want ik vind het ook echt heel nuttig, hoor. Wij gaan echt lobbyen ook. We hebben echt goed voorbereid over waterweerbaarheid. Oh, weer over weerbaarheid. Maar inderdaad, hoe ga je om met droogte, maar ook met overstromingen in onze regio. En we gaan het heel erg hebben over havens met de Europese Commissie en andere organisaties. Om het vervoer over water veel meer mogelijk te maken.
0: Ook belangrijk. Zeer belangrijk.
2: Ja,
0: zeker.
2: Heel belangrijk.
0: Goed, dan wens ik u vruchtbare dagen in Brussel. Dat het mag wat op mogen leveren, mevrouw Campagne. En dan bellen wij volgende week weer. Heeft u trouwens al een noodradio?
2: Hebben we, ja, klopt. En batterijen, ook niet onbelangrijk. Ja,
0: ook
2: en dan
0: niet
2: kunnen we altijd naar Radio Oost.
0: Heel goed. En dat is de bedoeling. De frequentie weet u ook uit uw hoofd. Daar ga ik u nu niet naar vragen. Dat lijkt mij logisch. Mevrouw Campagne, dank u wel. Goeie reis naar Brussel.
2: Jullie ook bedankt.
0: Tot volgende week. We hebben inmiddels heel veel aanmeldingen binnengekregen op de noodradio. De winnaar maken we bekend straks na 8 uur.

0: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-brillen van Meta verbieden vanwege privacyrisico's. Met de bril kunnen ongemerkt foto's en video's worden gemaakt die later bijvoorbeeld op sociale media belanden. In Zwolle is vannacht een auto in brand gevlogen. De politie gaat uit van brandstichting en doet verder onderzoek. En de Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is vanaf vandaag 5 dagen dicht voor doorgaand verkeer.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
15: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
14: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
16: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
14: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen met Oost.
2: En straks op Radio Oost dan hoor je over het afgelopen voetbalweekend bijvoorbeeld. Hoe moet het verder met PEC Zwolle? Want als dit zo doorgaat, zit er niet veel toekomst in.
17: Nee,
2: daar in Zwolle, in de hoofdstad.
17: Jouw clubpie.
2: Ja, mijn club daarvoor. Ja, zeker.
17: Jawel, hè.
2: Is dat mijn stadsgenotenclubpie. Ja, hoe gaat het? Daar gaan we zo over praten. Beschouw het voetbalweekend zo dadelijk. En de prestatie van Kwiek. Zo dadelijk met de Tijmen van Wissing. En we hebben het natuurlijk nog over de noodsituaties de hele week.
17: Ja, hoe goed is Overijssel voorbereid op een noodsituatie? Hoe goed ben jij voorbereid? Nou, aan de app te zien hebben heel veel mensen nog geen noodradio.
2: Nee, maar eentje heeft er straks wel. Gaan we straks bekendmaken.
17: Inderdaad.
2: En je hoort muziek straks van Teddy Swims en van China Easton.
18: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
22: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: He works from 9 to 5. Sheena Easton hoorde je in The Morning Train.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Ja, daar moet je dan wel op gaan springen als je aan het werk moet vandaag. 7:07. Op maandag de 12e van oktober. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Hoe moet het verder met PEC Zwolle? Want als dat zo doorgaat daar in Zwolle, dan gaat de ploeg degraderen. Er zijn ergere noodsituaties te bedenken, maar daar moeten we dan wel op voorbereid zijn.
3: Slechts 1 op de 5 mensen uit Overijssel zegt te weten wat ze moeten doen bij een noodsituatie. Dat blijkt een onderzoek van ons, van RTV Oost. Het onderwerp is veel in het nieuws de laatste tijd. Ook kwam de overheid met een oproep om een noodpakket in huis te hebben. Maar 12% van de huishoudens in onze provincie heeft dat. Maar het onderwerp noodsituatie leeft wel bij mensen uit Overijssel, zegt verslaggever Jeroen Kuiper.
4: Ongeveer 60% van de mensen zegt dat ze zich daar mee bezighouden en wel enigszins zorgen maken. Een kleine 10% maakt zich echt wel de nodige zorgen. Maar het is wel iets wat ons bezighoudt. En niet zozeer inwoners, maar vooral wel bedrijven en instanties. En de mensen die daar werken en daar weer de familie van. Zo verspreidt het zich wel.
0: Gemeenten moeten zich er ook op voorbereiden. Dat doen ze wel, maar ze krijgen daar niet genoeg geld voor van de Rijksoverheid. Sommige gemeenten gaan noodsituaties oefenen, alvast naspelen. Volgende maand bijvoorbeeld het dorpshuis van Kamperzeedijk. Dan is daar een pilot, zegt de burgemeester van Zwarte Waterland.
5: En dan gaan we gewoon samen met de inwoners kijken van oké, stel je voor, dit is het scenario en vindt nu, de stroom valt uit. Wat gaan we dan doen op de Kamperzeedijk? Echt concreet, wie doet wat? Wat gebeurt er? Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? En dat gaan we die dag gewoon eens oefenen, juist om ervan te leren en ook om inwoners ervan bewust te maken dat het kan gebeuren.
0: Hele week hoor je bij ons verhalen over noodsituaties en hoe we daarop voorbereid zijn of nog niet op voorbereid zijn.
3: Dan het stroomnet, ook wel een noodsituatie te noemen inmiddels. Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten in de problemen. Want voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen. Het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar ja, doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek.
6: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: En verder in het nieuws vandaag. Ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-bril van Meta verbieden vanwege privacyrisico's. Met die bril, je weet dat inmiddels, kunnen ongemerkt foto's en video's worden gemaakt. En die kunnen dan weer op sociale media belanden. Medisch Spectrum Twente gaat het verbod opnemen in de huisregels. ZGT en ook een streekziekenhuis in de Achterhoek gaan bekijken of bestaande regels duidelijk genoeg zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen adviseert ziekenhuizen om inderdaad die bril te verbieden. En ook in Den Haag wordt er gesproken over strengere regels.
3: Ja, over Den Haag gesproken. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het afschaffen van het lage btw-tarief op bloemen en planten. Het kabinet wil er vanaf en dat zou betekenen dat er weer 21% btw komt op de planten en bloemen. Nu is dat nog 9%. Het winkelend publiek in Enschede denkt verschillend over duurdere bloemen.
7: Het wordt steeds duurder, dus dan is bloemen een echte luxe die je bijna niet meer kan veroorloven.
8: Voor mij zal het niet zoveel uitmaken. Ik kan me dat nog wel veroorloven. Maar ik denk voor mensen die wat minder bij kas zitten, bij wijze van spreken, dat die daar best moeite mee hebben.
9: Hij zal kijken wat de bloemen al kost. En dan ook nog eens een keer duurder wordt. Ja, en ik vind het heel jammer voor de bloemist. Dat vind ik gewoon heel erg triest.
10: Als andere dingen maar goedkoper maken, de postkamer. Maar die zijn hartstikke duur.
3: Ja, het moet vandaag allemaal gaan blijken of er in de Kamer een meerderheid is voor de btw-verhoging op de bloemen. Een ander btw-tarief zou vanaf begin volgend jaar ingaan.
0: Ja, en winkelend publiek in Enschede krijgt ook steeds te maken met ratten. Overlast is er ook in Enschede dus. En dat is vervelend als dat ook nog op een van de drukste winkelpleinen van Oost-Nederland is, namelijk het Van Heekplein. Vervelend, maar niet heel raar, zeggen deskundigen.
11: Het is niet leuk dat er ratten zijn op dit moment in de binnenstad. Exacte oorzaak weten wij niet. We hebben allemaal testen gedaan om te kijken of het riool bijvoorbeeld kapot was, of dat daar iets uit zou komen. We hebben rooktesten voor uitgevoerd. Dat is het gelukkig niet. Wat we wel zien, en ook, dat hebben we ook het beeld terug vanuit Twente-milieu. Heel veel mensen die hier met alle goede bedoelingen ook andere dieren, met name vogels, proberen te voeden met stukjes broodresten. Ja, dat trekt ook andere ongedierte aan. En dat kan een van de oorzaken meerder zijn.
2: Enschede heeft ook last van mensen die illegaal de prullenbak openmaken. Op zoek naar blikjes of flesjes met statiegeld. Als we een van hen filmen, wordt hij boos.
12: Je draait daar en draait hier. Kom. Waarom doe je dat?
11: Door de hele stad worden echt helaas de prullenbakken opengetrokken en opengebroken zelfs. Met veel vervuiling. Wat je vervolgens dan ziet, dat zwerft allemaal dat wel over de straat. Maar daar zit niet het rattenprobleem. En dat zien we uiteindelijk wel hier op het Van Heekplein. Maar aan de andere kant, we moeten het ook niet groter maken dan dat het is. Het is ook een groot plein. Er is heel veel levendigheid. We hebben de markt 2 keer per week. Er lopen iedere dag heel veel mensen op dit hele mooie plein. Dan trekt er helaas ook af en toe ongedierte aan.
0: En zo klinkt dat dan. Zo klinken niet ratten, die kun je wel zien en ook horen via onze website. Daar hoor je ook meer over en zie je ook meer over de ratten. rtvoost.nl

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Mr. Know-It-All. Nee, je hoeft eigenlijk niks te weten voor ons spelletje met de noodradio. Als je het geluid voorbij hoort komen, en dat hoorde je even voor 8 uur, 7:45 ongeveer, dan kun je melden via de app en dan maak je kans op een noodradio.
1: En dan ben je hopelijk Mr. Have-It-All. Heb je een noodpakket bij elkaar.
0: Kun je aanvullen. Ja, want nog niet heel veel mensen hebben dat noodpakket compleet. Een noodradio kun je trouwens altijd gebruiken. Kun je ook gewoon voor andere zaken gebruiken. Het is een mooi dingetje. Heel veel mensen hebben weer gereageerd zoals we dat gewend zijn inmiddels. Vanaf vandaag gaan we dus weer die noodradio's weggeven. En Jan Schutte.
1: Ja, we kunnen één persoon blij maken. En in dit geval is het Jan Schutte, dus van harte.
0: Van harte, inderdaad. We gaan contact met je opnemen. En dan komt die noodradio zo snel mogelijk naar je toe. Geen noodradio. Er komen nog meer geluidjes voorbij in de loop van de dag. En sterker nog, in de loop van de hele week. Ja. En dan geven wij die noodradio's nog verder weg. Kun je bijvoorbeeld lekker luisteren naar...
2: Sporten met Tijmen.
0: Tijmen, goedemorgen.
3: Ja, over nood gesproken.
0: Nou, de Zwolle is in nood.
3: Nou, dat kun je wel stellen, hè, na dit weekend.
0: Zo.
3: De wedstrijd die ze moesten winnen, speelronde 8, de eerste 7, dat waren allemaal lastige tegenstanders. Niemand had het gek gevonden als Zwolle nog niet had gewonnen. Ze hadden er al eentje gewonnen, uit bij Heerenveen. Maar ja, gisteren moest het dus gebeuren tegen Cambuur. En ja, toen ging het mis tegen de promovendus uit Leeuwarden. En ja, dat was wel een hard gelag gisteren.
0: Ja, en dat zijn hele dure punten. Dit was echt wel een 6-puntenwedstrijd gewoon.
3: Nee, maar ze hebben de afgelopen weken in Portugal onder andere het blazoen kunnen oppoetsen, het goede gevoel kunnen kweken. Er was veel chagrijn na de afstraffing tegen Feyenoord. De nederlaag bij Groningen deed ook pijn. Ze begonnen al een beetje te koeren over, ja, is Henry van der Vecht nog wel de juiste trainer? Nou, ze hebben besloten om hem te laten zitten. Het moest allemaal gebeuren in deze reeks. En dan begin je thuis tegen Cambuur, misschien wel de slechtste ploeg in de Eredivisie. Ja, en dan doe je niet eens onaardig, hoor. Dat moet gezegd. Zwolle had moeten winnen. Had in de eerste helft zeker de betere mogelijkheden. Maar uiteindelijk staat er aan het eind gewoon 0 voor Zwolle, 1 voor Cambuur. En ja, sta je nog altijd onder de streep.
0: Ja, en wat is het dan, Tijmen? Jij volgt de wedstrijden beter dan ik, dan wij. We willen niet die trainer snel weg hebben, maar het lijkt toch wel op een motivatieprobleempje.
3: Nou ja, het is wel waar je naar kijkt. Kijk, Henry van der Vecht is nou niet de uitstraling van een bruisende, energieke trainer. Dat is ook vaak wel zijn kracht geweest in de tijd dat het vorig jaar ook wat minder ging. Bleef hij ook heel rustig, bleef hij analyseren. Waar kan ik toch aan draaien om het beter te laten functioneren allemaal. Nou, dat lukte toen bij momenten wel aardig. Maar gisteren zag je ook wel dat het spel wel echt beter was dan in de voorgaande weken. Maar scoren is wel het probleem. Ze staan op 6 treffers. Nou, ze zijn niet gek op het maken van doelpunten in Zwolle. De minst scorende ploeg op dit moment in de Eredivisie. En daar schortte het gisteren ook wel aan. Ze hadden echt in de eerste helft wel 3-4 goede mogelijkheden. En dan op een gegeven moment voel je in het stadion, in het McLean Park stadion, ook de stress een beetje toeslaan. En dan valt er een bal goed voor Niklas Binder van Cambuur. Wordt het 0-1 en dan komt er een soort van vicieuze cirkel. Negatieve spiraal naar beneden. En dan hoor je het publiek, schaam je kapot. Henry rot op. Dat is het bekende repertoire wat we de laatste week al hebben gehoord. En dan zie je toch ook wel een beetje het lood in de schoenen zakken bij de spelers van Zwolle. En eigenlijk hebben we een slotoffensief helemaal niet gezien.
0: Nee, terwijl ze toch Costons hebben gehouden. Ze hebben Van Hooijdonk gehaald om te scoren. Maar het lukt dus niet.
3: Nee, dat zijn nou ook gewoon, weet je, in het speelveld van de Eredivisie is Zwolle sowieso een club, denk ik, een ploeg die rond 12, 14 moet spelen. Nou, als dat dan een beetje tegen zit, sta je 16 inderdaad. En je kunt een keer van Cambuur verliezen, maar niet na de afstraffingen die je al hebt gehad. Dus komt er deze week mega veel druk te staan, want zondag staat er natuurlijk een potje op de rol in Zwolle. Dan komt de grote rivaal op bezoek, de IJsselderby. Ja, je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat ze nu al bezig zijn om te kijken hoe houden we überhaupt de provinciehoofdstad rustig. Ik wil helemaal geen oproep doen, maar dat kun je uittekenen. Dit is een wedstrijd die onder hoogspanning gaat leven. Ja. Waar Zwolle echt een antwoord zal moeten geven, want anders kun je het uittekenen.
0: Ja, waar Go Ahead wel weet te scoren, alhoewel die natuurlijk ook stroef, net als Twente, stroef uit die break zijn gekomen. Terwijl toch iedereen fris en fruitig moet zijn.
3: Ja, nee, het was zaterdag De uitslag 3-3 doet vermoeden alsof je naar een voetbalgala-show hebt zitten kijken.
0: Ja.
3: Maar het was een foutenfestival. Het was ongekend slecht van Go Ahead Eagles. Sparta deed ook nog af en toe wel een duit in het zakje. En dan denk je dat je nog weer twee keer op voorsprong komt na een achterstand in de eerste helft. Maar die verdween ook wel sneeuw voor de zon. Dus het was een hele matige vertoning van Go Ahead Eagles. Uiteindelijk wel vermakelijk met 3-3. Maar ook veel te weinig. Vierde gelijkspel op rij. Dus Go Ahead Eagles zal ook niet met een heel lekker gevoel vandaag aan het ontbijt zitten na het speelweekend. En datzelfde geldt voor Twente. Gewoon heel, heel pover. 1-1 bij Fortuna Sittard. Een van de minste wedstrijden van Twente dit seizoen. En Zerouki omschreef het als licht beschamend. Nou, ik denk dat dat een goede benaming is voor het resultaat uit bij Fortuna.
1: Nou, we kijken weer mooi terug op een mooi voetbalweekend. Maar ook op mooie prestaties van Kwik natuurlijk.
3: Benoemen. We moeten Heracles, ja, die hebben de periode gepakt.
0: Zeker, dat schildje is binnen.
3: Dat is de enige ploeg daarom. Dus, en Kwik, handbaltrots gisteravond nog in Bosnië, in het noordoosten van Bosnië. Ze hadden al een ruime marge van 11 doelpunten. Maar gisteren hebben ze ook gewoon op vreemde bodem gewonnen. Vorige week het debuut gemaakt in Europa. En nu dus de eerste Europese uitwedstrijd. En die werd ook overtuigend gewonnen. Dus een knap resultaat van Kwik. Maar sorry dat ik niet helemaal de kwaliteiten van OZRK Krajin Kazin op het netvlies heb. Kwik heeft het gewoon toch knap. Je speelt onder andere omstandigheden. Je moet er toch aan wennen. 23-33. Dus wat dat betreft een mooi eerste uitresultaat voor Kwik in Europa. Dus de meest gereisde fans die hebben genoten.
0: Zeker. Ja, want het is toch bijzonder. Hè? Want op dit niveau dan Europees gaan spelen. Als je dat nog nooit hebt gedaan, dan kom je toch in een hele andere situatie.
3: Ja, precies. Je moet er toch aan wennen.
0: Ja
3: en morgen gaan ze in de koker en dan weten ze de volgende tegenstander. En die wedstrijden worden dan weer begin november gespeeld. Dus ze zullen er ook moeten staan alweer vroeg bij de volgende Europese wedstrijden.
0: Mooi, die blijven we ook volgen. Tijmen, dank je.

0: is ook schitterend, hoorde je. En uit de schaduw. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische

0: tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Voor de grote

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designenmerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Het is precies 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
3: Onze provincie is 10 jaar na het VN-verdrag Handicap nog altijd niet volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Volgens gedeputeerde Martijn Dadema zijn er stappen gezet, maar is er nog veel werk te doen. Zo zijn veel gemeentelijke websites niet goed toegankelijk en vormen ook bushaltes en het openbaar vervoer nog obstakels. De provincie werkt samen met gemeenten en vervoerders aan verbeteringen en ondersteunt initiatieven die inclusie bevorderen. Dadema benadrukt dat het uiteindelijk gaat om één ding, dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. In een sloot langs de N50 bij Kampen is vannacht een auto in de sloot beland. Waarschijnlijk is de auto van de weg geraakt en aan de overkant van de sloot tot stilstand gekomen. Hulpdiensten troffen bij aankomst een auto aan die gedeeltelijk in het water lag, maar de bestuurder was nergens te vinden. Duikers van de brandweer hebben een onderwaterdrone ingezet, maar ook toen werd niemand gevonden. Ook een zoekactie van politie en brandweer in de omgeving leverde niets op. Als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, lopen ze tegen allemaal regels aan. Dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden hebben nergens last van. De Vereniging van Dierentuinen legt een paar van de regels uit.
4: Stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis.
3: Ze vinden daarom dat de overheid zich moet richten op de dierentuinen die al jaren geen geld steken in het upgraden van de dierenverblijven. En een gevaarlijke situatie in de trein van Hengelo naar Oldenzaal zorgde er afgelopen vrijdagavond voor dat iedereen de trein uit moest. Volgens een ooggetuige zette iemand een pistool tegen het hoofd van een passagier, meldt Tubantia. Een woordvoerder van Arriva bevestigt een incident waar de politie aan te pas moest komen. Volgens de politie speelde het incident in de relationele sfeer. In de trein is een korte zoektocht geweest. Meer hierover is nog niet bekend. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dan wordt weer nog een keer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen.
2: De zon is erbij.
5: Ja,
2: ja, het schijnt gewoon in Hengelo.
5: Blakend.
2: Ja,
5: een blakend zonnetje, wat vliegtuigstrepen in de lucht. Een lokale mistbank in het noordwesten zou nog kunnen. Maar de temperaturen gaan nu langzaam omhoog. We zitten op het koudste moment eigenlijk van de dag. Met op veel plekken een temperatuur rond de 6 graden. Dus fris voor wie nu op pad gaat. Maar vanmiddag is het 10 graden warmer. 16, misschien lokaal ietsjes hoger. Met dus veel zon. Later vanochtend ook wat stapelwolken. Wat hoge bewolking, maar de zon is echt de bovenliggende partij. Weinig wind, echt een rustige, fraaie, nazomerse oktoberdag.
2: Mooi. En sterker nog, het wordt nog mooier. De hele week is zo.
5: De week ziet er best wel mild uit. Er zijn een paar dissonanten. Dat zijn de dinsdag en misschien deels ook de vrijdag, middag en avond. De dinsdag, dus morgen, dan trekt er vrij veel bewolking over. Wat oude frontenstelsels die een beetje op elkaar gebotst over ons heen komen. Er kan wat lichte regen uitvallen of een buitje. Maar het wordt wel 16, 17 graden morgen. En woensdag en donderdag met flink wat zonneschijn, afgewisseld door stapelwolken, gaan we naar 18, misschien 19 graden. En misschien is een lokale tuintwintiger ook wel mogelijk.
2: Een tuintwintiger?
5: Een tuintwintiger. Ja, een twintiger in je tuin. In jouw eigen tuin.
2: Oh, dat zou ik best, die zou ik best in mijn tuin willen
5: die
2: hebben.
5: Die tuintwintiger, die moet je maar goed ontvangen.
2: Zo'n twintiger. Ja, nee, goed.
5: Oh, zo. Ja, ja, nee, die.
2: Anders mogen ze wel in mijn tuin komen. Trouwens, oude frontenstelsels moeten weg. Dat houden we niet van.
5: Die moeten weg. Ja, oké. Je hebt wel je voorkeur, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Maar is dit dan wordt het toch wel weer opmerkelijk warm toch voor half oktober?
5: Ja, zeker. De norm zit zo'n beetje rond de 15 graden. Daar zit natuurlijk een bandbreedte omheen. En we hebben meerdere perioden gehad, ook wel herfstvakanties, waarin de temperaturen echt nog wel boven de 25 graden zelfs uitkwamen. Zo. 2017 en 2018 waren hele warme herfsten. Nou, zo bond wordt het nu niet, maar het wordt wel mild dus deze week.
2: Nou, goede vooruitzichten, Gita. Dank je wel.
5: Alsjeblieft.
2: En een fijne dag alvast.
5: Hetzelfde voor jullie. Let's go, girls.

0: And I Feel Like a Woman. Zong Shania Twain. Het ging vanochtend in de uitzending en dat zal het de hele week gaan over noodsituaties.
1: Ja, inderdaad, want weten mensen wat ze moeten doen bij een ramp? Dat is de grote vraag. Slechts 1 op de 5 mensen uit onze provincie weet dat. Blijkt allemaal uit een onderzoek die collega Jeroen Kuiper heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat ook een klein deel van de mensen zich echt zorgen maakt.
2: 28% geeft aan oorlog en 26% langdurige stroomuitval. Ruim 15% zegt dat ze helemaal niet bang zijn voor een noodsituatie. We hebben het onderzoek gehouden en dan kon je op het einde ook aangeven van of je nog iets kwijt wilde. En de meeste mensen zeiden van nou, het is belangrijk dat we er aandacht voor hebben, maar er waren er ook een aantal die zeiden van ah joh, het is een poppenkast, we moeten ons niet zo druk maken, er is niet zoveel aan de hand. Dus dat merk je dat toch ook wel bij een kleine groep mensen zo leeft.
0: Nou, gelukkig een wat groter deel, meerderheid, 60%, weet wel een beetje wat er van hun wordt verwacht. Sommige gemeenten gaan ze ook noodsituaties naspelen. Een pilot, een oefening doen. Zo is volgende week in het dorpshuis van Kampen Zeedijk zo'n oefening. Vertelt de burgemeester van Zwarte Waterland, Judith Campagne.
3: En dan gaan we gewoon samen met de inwoners kijken van oké, stel je voor, dit is het scenario. En vindt nu, de stroom valt uit. Wat gaan we dan doen op de Kampen Zeedijk? Echt concreet, wie doet wat? Wat gebeurt er? Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? En dat gaan we die dag gewoon eens oefenen, juist om ervan te leren en ook om inwoners ervan bewust te maken dat het kan gebeuren. En dan hebben we hetzelfde, dat we ook diezelfde dag een pilot doen in Hasselt. Dat is natuurlijk weer een iets grotere kern. En daar gaan we echt kijken, gaan we veel meer gebruik maken van de lokale inwonersnetwerken. En dan heb ik het concreet over WhatsApp-groepen. Dus buurtpreventie-apps. Hebben we nu al een afspraak gemaakt van gewoon mogen we die ook gebruiken om te kunnen communiceren als er wat aan de hand is. Maar ook dat iedereen weet waar moet je dan naartoe in Hasselt als er inderdaad wat gebeurt. Nou ja, dat en dus zodat we kunnen kijken van hoe kan je dan bijdragen aan de continuïteit van de informatievoorziening en de onderlinge hulp.
0: Hele week bij RTV Oost hoor je over noodsituaties en hoe we daarop voorbereid zijn. Of nog niet op voorbereid zijn, we geven ook weer noodradio's weg. De eerste is Vergeef.
1: Ja, inderdaad. En over noodsituaties gesproken. We hadden deze uitzending ook over andere noodsituaties. PEC Zwolle bijvoorbeeld. PEC verloor thuis van Cambuur afgelopen weekend. En dat is niet best. Trainer Henry van der Vecht is er dan ook goed ziek van.
4: Ik voel me slecht. Ja. Kijk, als je zo'n dreun krijgt, terwijl je zelf het gevoel hebt dat je de wedstrijd had kunnen beslissen. Die doen wel pijn, ja. Als je ziet hoe we makkelijk die kansen eigenlijk bij elkaar spelen. En hoe moeilijk we het maken om uiteindelijk die goal te maken. Dat is wel vervelend.
1: Nou, Zwolle staat op dit moment 16e in de Eredivisie na dat verlies dus tegen Cambuur. In Zwolle moeten ze nu echt gaan uitkijken, zegt Tijmen.
5: In het speelveld van de Eredivisie is Zwolle sowieso een club, denk ik, een ploeg die rond 12, 14 moet spelen. Nou, als dat dan een beetje tegen zit, sta je 16 inderdaad. En je kunt een keer van Cambuur verliezen, maar niet na de afstraffingen die je al hebt gehad. Dus komt er deze week mega veel druk te staan. Want zondag staat er natuurlijk een potje op de rol in Zwolle. Dan komt de grote rivaal op bezoek, de IJsselderby. Ja, je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat ze nu al bezig zijn om te kijken hoe houden we überhaupt de provinciehoofdstad rustig. Ik wil helemaal geen oproep doen, maar dat kun je uittekenen. Dit is een wedstrijd die onder hoogspanning gaat leven. Waar Zwolle echt een antwoord zal moeten geven, want anders kun je het uittekenen.
0: Ja, Cohen Diekels thuis dus. Ja, zal er iets moeten gebeuren in Zwolle. We gaan dat voor je volgen. Natuurlijk ook de voorbereidingen op het komend voetbalweekend.
1: Ja, en het is niet station Zwolle, maar ik weet niet of je nog een praatje gaat maken op station Deventer.
0: Station Deventer? Oh ja, dat kan hè. Morgen denk ik, of niet?
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk is dat meer mijn stad inmiddels natuurlijk. Maar het is de landelijke week van het praatje. Die is in het leven geroepen naar aanleiding van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daaruit blijkt dat mensen zich gelukkiger voelen, minder eenzaam en sociaal moediger op dagen dat ze een praatje maken met een onbekende. In deze week worden we uitgenodigd om onze sociale moed te vergroten. Via schermen op stations en in winkelcentra kun je een gratis praatcursus op straat volgen. Op sommige stations komen gele praatvlakken. Wie daar dan in gaat staan, staat open voor een praatje. En op het station van Deventer is morgen zo'n praatvlak ingericht.
0: Nou, als jij dan nou gaat staan met een PEC Zwolle shirt aan,
1: oh, ja,
0: heb je zo'n praatje.
1: Dan vergroot ik mijn sociale moed wel.
0: Ja, over sociale moed gesproken ben je weer. Goed idee.

0: Robert Palmer hoorde je. I'll be your baby tonight. 10 voor 9 na 9 uur. Oene Loonstra. Bert Verlosser is een paar dagen niet. Oene gaat hem zo vervangen na 9 uur. Ja. Met, hij heeft ongetwijfeld ook een mooi woord voor ons.
1: Gaan we vanuit.
0: Ja, een boodschap voor ons. De vraag van vandaag en natuurlijk de Pimpamplaat.
1: Pimpamplaat kan niet ontbreken in zijn uitzending. En de letter is vandaag de letter I.
0: Oh, er zijn zoveel nummers met I love you.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Denk ik dan maar.
1: Alles gaat over de liefde natuurlijk uiteindelijk. Ja. Hè? Imagine van John Lennon zat ik aan te denken.
0: Oeh, dat is heel mooi. In Excess.
1: In Excess, mooi. Iron Maiden, even wat stevigers op de maandagochtend.
0: Ja, mensen sturen allemaal Iron Maiden in. Dan moet Uni die draaien.
1: Gewoon alleen maar, ja, dan kun je
0: alleen maar
1: draaien.
0: Iron Maiden.
1: Of wat zullen we nog meer doen? In the Air Tonight van Phil Collins.
0: Ja, heel mooi. Zeker, dat is ook leuk. In the Air Tonight. En wat dacht je van deze?
1: Ja.
0: Weet je het al?
1: You too.
0: You too, niet met een I. Maar I still haven't found what I'm looking for. Dat is wel met een I. En Oene geeft ook een noodradio weg. Hè? Dus let erop, of misschien wel twee.
1: Ja.
0: Als je het signaal voorbij hoort komen, dan je melden via de app. En dan kom jij in aanmerking voor zo'n noodradio. Zijn wij er morgen vanaf 6 uur weer.
1: Tot morgen.
0: Tot dan.

0: Goedemorgen met Oost. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. In Zwolle is vannacht een auto in brand gevlogen. Er is niemand gewond geraakt. De politie gaat uit van brandstichting en doet verder onderzoek. Ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-bril van Meta verbieden vanwege privacyrisico's. En vanwege Coming Out Day gisteren was de gevel van het politiebureau in Enschede verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. Dat en meer lees je op oost.nl en in de Oost-app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
16: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
15: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
17: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
15: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost.

0: Star Council, Shout to the Top uit 1984, geschreven door frontman Paul Weller.
1: Boene Loonstra. Bij Oost.
0: Ja, je hoort het al bij Marcel en Benjamin. Bert Verlossen een paar dagen ziek, vandaar ondergetekende achter de microfoon en Bert vanaf deze kant. Van harte beterschap, jongen. Ja, wat gebeurde er zoal op 12 oktober in het verleden? Nou, Al Gore, jawel, toen de vicepresident krijgt de Nobelprijs voor de Vrede. En de Duitse autocoureur Michael Schumacher wordt voor de 6e keer wereldkampioen Formule 1. Zo. Verder de lancering in 1964 van een Russische ruimtevaartuig, de Voskhod 1. Eerste ruimtevlucht met een bemanning bestaande uit meer dan één persoon. En in 1956 wordt Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister van Nederland. En dat werd op deze manier in het nieuws gebracht.
2: Er waren bloemen van dokter Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, dokter Marga Klompé. Hier gezeten naast ingenieur Witte, die minister van Volkshuisvesting blijft.
0: Ja, het is een heel kort berichtje eigenlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Wel de eerste vrouwelijke minister. Straks de pimpamplaat, de letter I staat centraal. Je kunt nu al doorkomen. Artiesten die beginnen met een I, bijvoorbeeld In Excess. Of ja, titels die beginnen met een I, er zijn er heel veel. I Love You bijvoorbeeld, of I Love You Because. Nou ja, ik laat de fantasie graag aan jou over. 0645671331. En voor de rest is mooie muziek. Straks Boss Kijks, Little Shuffle. Daarvoor Choosing Texas van Ella Langley. En nu allereerst de Cornels en 74, 75. Oh, oh.

0: Los Kijks hoorde je op Radio Oost en Lido Shuffle. Ja, die gaan we zo meteen draaien. Ik wou eigenlijk eerst wat anders doen namelijk. Ja.
1: Pim Pam Plaat.
0: De Pim Pam Plaat vanaf 9:30 tot 22:30 is de radio voor jou. Artiesten die beginnen met een I of titels die beginnen met een I van Isaac. Ja, veel binnengekomen al in excess. Dit is de Peer bijvoorbeeld. River Deep, Mountain High van Ike en Tina Turner. Ik wil vannacht bij je slapen, ik doe zo. I will always love you, I like Chopin. Fijn, we zitten alweer behoorlijk vol, maar ja, kom maar door hoor met jouw keuze. Voor wat betreft de letter I. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. En nou mag jij.

0: Daminio, David, samen met Nawotjes onder andere en Talk to Be hoor je op radio's. Straks na 9:30 gaan we beginnen aan de Pimpamplaat. Kom maar door met de titels, die beginnen met een I. Of artiesten, die beginnen met een I.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
13: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
12: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
1: Het is 9:30 precies. Hier is Benjamin met het laatste regionale nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen. Ze hebben sommige systemen uit voorzorg uitgeschakeld, zegt deze NOS-verslaggever.
3: Gaat het dus vooral over de websites, over de app, de klantenservice. Die zijn op dit moment niet bereikbaar. Ze benadrukken dat de kassasystemen het wel gewoon doen. Dus je kan wel gewoon naar de winkel. De klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet.
2: Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er nou precies is gebeurd en of het gaat om een hack. In Zwolle is vannacht een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse, maar de auto raakte zwaar beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting en doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een gevaarlijke situatie in de trein van Hengelo naar Oldenzaal zorgde er afgelopen vrijdagavond voor dat iedereen de trein uit moest. Volgens een ooggetuige zette iemand een pistool tegen het hoofd van een passagier, meldt Tubantia. Volgens de politie speelde het incident in de relationele sfeer. In de trein is een korte zoektocht geweest. Daarover is nog niets bekend. En Lego is nog altijd enorm in trek onder jong en oud in onze provincie. Afgelopen weekend was er een grote Lego-beurs in Losser, waar duizenden bezoekers op afkwamen. Op de beurs bleek dat de bouwblokjes van bijna 100 jaar oud met hun tijd meegaan. Het wordt namelijk steeds een beetje digitaler, vertelt deze fan.
4: Ik stuur de treinen aan met een DCC-protocol. Dat is gewoon van de modelbouwtrein eigenlijk. En ik heb het samengevoegd met Lego-treinen. Dan kan je dus uiteraard de baan digitaal maken. En ja, dan krijg je iets meer leven in je baan. Hè. Bijvoorbeeld spoorwegovergang kan je meesturen. Je kan verlichting meesturen. Je kan treinen laten volgen. Je kan treinen laten wachten op elkaar.
2: Toch is er ook een punt van kritiek, want Lego is niet goedkoop. Maar daar heeft de organisator van de beurs iets op bedacht.
5: Ik heb hier ook een stand hier in de hal. Die verhuren Lego. Daar kun je een abonnement nemen. En als je dan een wat mindere, een kleinere portemonnee hebt, je hebt er niet zoveel voor over, dan kun je een maand een grote doos huren. En die na een maand weer terugbrengen. En
2: deze kinderen vertellen nog maar eens waarom zij het speelgoed zo leuk vinden.
6: Dat je gewoon mooi project kan maken.
7: Ja, je kunt allemaal leuke dingen ermee bouwen. En het zit allemaal. Je kunt het helemaal zelf combineren.
8: Dat je mooie dingen kan bouwen. Je kan er iets heel moois van maken.
2: Op de beurs kwamen zo'n 2000 bezoekers af. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
9: Je hebt vroeger veel gespeeld met Lego?
2: Nou, het was altijd zo dat mijn broer het altijd in elkaar zette. En dan kon ik ermee spelen.
9: Ah, wat lief.
2: Ja, heel lief. Maar hij vond het bouwen altijd heel leuk.
9: En wat bouwde hij dan?
2: Ja, echt allerlei soorten terreinen. En daar kon je dan ook echt kon je op afstand mee besturen. Dus hij was altijd druk bezig met het bouwen. Ik zat altijd een beetje toe te kijken. Van hoe doet hij dat nou precies? En dan was hij klaar en dan kon ik lekker mijn gang gaan.
10: Ja, maar je hebt zelf nooit wat gebouwd?
2: Ja, ook wel meegedaan hoor. Maar voornamelijk gewoon lekker mee spelen toen het klaar was.
10: Ah,
2: jij?
10: Okay. Ja, ik was echt into de Lego hoor.
2: Oh, mooi hè?
10: Altijd Lego dingen bouwen. Ja, hele bouwwerken, geweldig.
2: Ja, maar wel heel duur.
10: Ja, dat is niet goedkoop.
2: Nee, niet goedkoop. Maar gelukkig, die organisator had er wel een oplossing voor.
10: Zeker. Nou, oh ja. Dankjewel Benjamin. Doe.
11: Vandaag blijft het droog met volop zonneschijn. De dag is gestart met temperaturen tussen de 5 en 8 graden. Het is nu ietsjes hoger. En overal wordt het vanochtend vrij zonnig. Er ontstaan wat stapelwolken en het warmt vanmiddag op naar een graad of 16. En de wind is zwak zuidelijk. Tijd voor de Pim-Pam-plaat. Ja, artiesten die beginnen met een I. Of titels die beginnen met een I. Kom maar door op 06-456-71-331. River Deep, Mountain High van Ike. Tuurlijk, met een I. En Tina Turner.
12: Tot 1 uur bij Oost.

Blijft een mooi nummer van U2. I still haven't found what I'm looking for. Die videoclip is opgenomen in Las Vegas. Ja, daar is hij opgenomen. Deze is een hele verrassende, moet ik zeggen. Een vergeten plaat van Ian Gum uit 1979. Hold on. Ja, ook met de I.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
8: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
6: Voordeeluitjes.nl. Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Schepen kunnen voorlopig weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kan weer door de stand van de rivier die is gestegen. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. En een auto is vannacht in een sloot beland langs de N50 bij Kampen. Hulpdiensten zagen de auto gedeeltelijk in het water liggen. De bestuurder was nergens te zien.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode... toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
15: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
17: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
16: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
19: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
20: Radio Oost.
21: M.

0: Hoekstra. Bij Oost.
1: Cindy und Bert en Imme wieder Sonntags. Ja, we zitten midden in een pimpamplaat. De radio is de komende half uur nog voor jou, zeker. Liedjes die beginnen met een I, althans de titels. Of artiesten die beginnen met een I, kun je doorgeven via 06-456-71-331. Ja, ik kan het nummer wel noemen, maar we zitten al helemaal vol tot half elf. Verder gaan we in dit programma ook weer een noodradio weggeven. Ja, houd het noodradio-alarm in de gaten. Zodra je hem hoort, dan kun je noodradio appen naar 06-456-71-331. En wellicht ben je voor dit programma dan wel de gelukkige. Liedjes met een I. Straks hoor je It's Now or Never van Elvis Presley, Imagine, John Lennon en I Like Chopin van Gazebo.
2: Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam.

Elvis Presley, It's Now or Never. Ja, inderdaad, een titel met een I. Ja, er zijn heel veel mensen die noodradio appen, maar ik heb de noodradio alarm nog niet laten horen. Dus pas wanneer je die hoort, ja, je mag wel eerder appen, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Dus wanneer je het alarm hoort, dan noodradio appen naar 0645671331. En wellicht ben jij in dit programma dan de gelukkige. Liedjes met een I, Disappear. In Excess komt naar je toe.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in. José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Ik kan niet meer praten, denk ik.

0: Ja, mooi. En dan krijg je ook van Jolanda ter Horst, die dit nummer heeft aangevraagd in het kader van de Pimpamplaats. Jolanda uit Borne. Ja, ze hoorde de klanken van Ik wil vannacht bij je slapen van Clouseau. Ja, zegt ze, prachtig. Dank je wel voor de draai. Graag gedaan, in ieder geval, Jolanda. Zometeen het regionale nieuws. Benjamin, wat heb je voor ons?
1: Ja, we gaan het hebben over geen eenrichtingsverkeer meer over de IJssel. En mooie sportprestaties van de handbalsters van Kwiek uit Raalte.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
3: Het is 11:30 precies. Het laatste regionale nieuws nu van Benjamin.
4: Schepen kunnen voorlopig weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. De stand van de rivier is gestegen en daarom wordt het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 25 september, iets meer dan 2 weken geleden, konden schepen alleen richting Arnhem varen. Sommige schepen moesten daarom zo'n 300 kilometer omvaren. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de komende tijd opnieuw maatregelen moeten worden genomen. Overijssel is 10 jaar na het VN-verdrag Hennie.

0: CAP nog altijd niet volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Volgens gedeputeerde Martijn Dalema zijn er stappen gezet, maar is er nog veel werk te doen. Zo zijn veel gemeentelijke websites niet goed toegankelijk en vormen ook bushaltes en het openbaar vervoer nog obstakels. De provincie werkt samen met gemeenten en vervoerders aan verbeteringen en ondersteunt initiatieven die inclusie verbeteren. Dalema benadrukt dat het uiteindelijk gaat om één ding, dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar ja, doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek.
1: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Zo optimaal mogelijk uitgevoerd, maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: En de handbalsters van Kwiek hebben gisteren de laatste 32 van de European Cup bereikt. De ploeg uit Raalte won vorige week in eigen huis al ruim en won ook de return in Bosnië en Herzegovina. Het werd 23-33. In de rust stond het nog 14-16, maar na de rust werden de verschillen steeds groter. Kwiek liep snel uit en kwam niet meer in gevaar. Morgen weet de ploeg uit Raalte wie hun volgende tegenstander wordt, want dan wordt er geloot voor de derde ronde. De wedstrijden in die ronde worden gespeeld op 7 en 8 en 14 en 15 november. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: En als je nou even naar YouTube gaat, het 1-2 nieuws, dan hoor je ook Benjamin alweer inspreken.
0: Ik ben druk bezig met de voice-overs achter
2: de schermen. Ja, de voice-over. Ja, het zijn vaak geen leuke berichten, maar goed.
0: Nee, maar wel leuk om in te spreken.
2: Dat lijkt mij ook. Vandaag blijft het droog. Vanmorgen was het nog 6 graden. Erg fris, vond ik zelf ook wel. Het warmt vandaag op naar zo'n 16 graden. Overal is het vrij zonnig. Er ontstaan vervolgens ook wat stapelwolken. De wind is zwak en zuidelijk. En later in de middag zien we geleidelijk meer hoge bewolking verschijnen. En zoals ik al zei, de maximumtemperatuur komt uit op zo'n 16, 17 graden. Ja, ergens hoor je het noodradioalarm, zo moet ik het zeggen. Jullie vanmorgen ook weggegeven, hè?
0: Zeker, er kwamen heel veel appjes binnen. Ja, maar ja, ik kan maar één de gelukkige zijn natuurlijk. Tenminste, in ons programma, nu in jouw programma natuurlijk ook.
2: Hoor je tussen nu en 1 uur ergens het noodradioalarm, dan als de video weer gaat, appen 0645671331. Ja, er waren mensen die zeggen, ja, wij kijken eigenlijk via de tv, luisteren we radio.
0: Ja.
2: En dat is even een momentje later. Ach, ja. Dus ik zeg erbij dat niet meteen de eerste beller of belster of degene die appt dan in aanmerking komt. We houden een beetje rekening met die vertraging.
0: Ja, even geduld.
2: Ja, wij zijn ook de broers niet natuurlijk.
0: Nee, joh.
3: Tot 1 uur bij Oost.
4: Ik heb eindelijk de ware ontdekt. Hij is sterk en waanzinnig groot, ziet er heel goed uit en weet van aanpakken. En hij is ook nog eens ongelooflijk vrijgevig en gek genoeg toch heel bereikbaar. Ik moet hem gewoon persoonlijk ontmoeten.
5: Onderlandstraat.

Ja, je kunt het goed horen meezingen hoor. Mick Jagger was toen getrouwd met Carly Simon. You're So Vain op Radio Oost. De meidengroep uit Amerika. Ja, jonge meidengroep. En ze scoren hit na hit. Ik heb het over Catch Eye. En dit is Animal.

0: Blijf een heerlijke plaat horen van de New Radicals. You can get what you give op Radio Oost. Ja, de Friese taal is natuurlijk een mooie taal. En Werbisto van Twares. Werbisto, dat betekent waar ben je? En er was een band uit Enter die daar een Twentse versie van heeft gemaakt. En dat heet...
1: Voor Benny.
0: Precies, Neet Zuiver. Nou, die gaan we misschien later nog een keer draaien. Nu de uitvoering van Twares op Radio Oost. En ja, Boer Benny.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: 8 biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water
7: en de biodiversiteit. En die groei

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
3: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
2: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.

0: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Ziekenhuizen in Twente en de Achterhoek willen de AI-bril van Meta verbieden vanwege privacyrisico's. Een gevaarlijke situatie in de trein van Hengelo naar Oldenzaal zorgde er afgelopen vrijdagavond voor dat iedereen de trein uit moest. En in Zwolle is vannacht een auto in brand gevlogen. Er is niemand gewond geraakt. De politie gaat uit van brandstichting en doet verder onderzoek. Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie, die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's en op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
7: Voordeeluitjes.nl. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost.

0: Dusty Springfield in Private uit 1990. En haar muziek was van grote invloed op blanke soulzangeressen zoals Duffy, Adele en Amy Winehouse.
1: Oene Loonstra. Bij Oost.
0: Dat verzin ik niet zelf, dat hebben de zangeressen zelf aangegeven. Dus vandaar. Ja, in dit uur gaat hij echt klinken, hoor. Ja. Noodradioalarm. Dat ga je vanzelf horen. Hoor je hem dan, 0645671331. Nu appen heeft geen zin, zeker niet. En verder is natuurlijk ook de mooiste muziek. We hebben de Pimpamplaat al achter de rug. Er komt straks nog een Pimpamplaat-achtig nummer aan... die overigens niet is aangevraagd, maar wel op mijn lijstje staat. De muzieklijstje, namelijk I Can Help van Billy Swan. Daarvoor, even kijken, You Can Do Magic van America. En ook daartussendoor Groot, de nieuwe single van Miss Montreal.

0: Billy Swan hoorde je en I Can Help. Ja, hij heeft geklonken, hè? Zeker. Nou, ik ga iemand bellen. Niet opnemen is ook niet winnen. Ja, zijn heel streng. Maar goed, je bent gewoon thuis. Ik ga het gewoon opnemen. Nou, daar gaat hij. Ben benieuwd.
1: Wilma
0: Bults, Oedenosta Radio Oost.
1: Ja, hallo.
0: Goedemiddag, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt een noodradio.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, ik heb bewust even één plaat gemist, want we krijgen wel eens opmerkingen dat mensen zeggen van, ja, ik kijk tv en dan, ja, dat loopt een beetje achter dan met het rechtstreeks radiosignaal. Dus dan ga je niet meteen de eerste de beste nemen. Dus ik heb gewoon een beetje getost, zeg maar. En je bent
1: dan heb ik heel veel geluk.
0: Ja, zeker. Je had nog geen noodradio? Nee, natuurlijk, want anders had je niet gebeld.
1: Nee, had ik nog niet.
0: Wel andere producten die in zo'n noodpakket thuis horen?
1: Nee, eigenlijk nog niet veel. Oeh. Met name, ik heb eigenlijk alleen nog maar het water in huis gehaald.
0: Ja, dat hoor je van heel veel mensen. Hè? Dat is meestal wel voor elkaar. Nou, daar mag je de noodradio aan toevoegen.
1: Nou, prima, doe ik.
0: Als je dan even op de app jouw adres zet, Wilma, en ook even je e-mailadres, want dan zie je de voortgang van het versturen van de noodradio.
1: Prima, akkoord, dus doe ik.
0: Gaan er leuke dingen doen vandaag?
1: Nou, ik ben bij mijn moeder thuis aan het strijken en ik ga nog wat opruimen, dus gewoon een doordeweekse dag.
0: Doordeweekse dag. Nou, ga er lekker van genieten, zou ik zeggen. En ik wens je nog een fijne maandag.
1: Fijn, dankjewel.
0: Dag, Wilma.

0: De Reflex hoorde je van Duran Duran. Muziek uit de jaren 80 op Oost. Nou, zometeen het regionale nieuws. Wat heb je voor ons, Benjamin?
1: We gaan het hebben over een campagne om zelfdodingen op het spoor te voorkomen en zogenoemde praatvlakken op het station van Deventer.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Minuutje over 11:30. Hey, hoor hem al even. Benjamin, nu met het laatste regionale nieuws.
4: Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen zijn spoorbedrijven vandaag de campagne

0: levens tot stilstand begonnen. De campagne, in samenwerking met Nationale Hulplijn 113... bestaat uit een film en persoonlijke verhalen. Onder andere machinisten, incidentenbestrijders en nabestaanden komen hierin aan het woord. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. En ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Praten over zelfmoordgedachten kan altijd, onder andere via 113 of de chat op 113.nl. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Het gaat onder andere om het plaatsen van tijdelijke pompen, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. Blijkt uit een rondgang van het ANP langs 21 waterschappen. Alle waterbeheerders zeggen extra kosten te hebben gemaakt, maar de meeste kunnen nog geen exacte bedragen noemen. De extreem droge zomer heeft de waterschappen duidelijk gemaakt dat water vasthouden in natte perioden heel belangrijk wordt. Als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, lopen ze tegen allemaal regels aan. Dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden hebben juist nergens last van. De Vereniging van Dierentuinen legt een paar van de regels uit.
1: Stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis.
0: Ze vinden daarom dat de overheid zich moet richten op de dierentuinen die al jaren geen geld steken in het upgraden van de dierenverblijven. En voor de landelijke Week van het Praatje dat vandaag is begonnen, is morgen op onder andere het station van Deventer een geel praatvlak ingericht. Wie daarin gaat staan, laat zien open te staan voor een praatje. De Landelijke Week is in het leven geroepen naar aanleiding van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daaruit blijkt dat mensen zich gelukkiger voelen, minder eenzaam en sociaal moediger zijn op dagen dat ze een praatje maken met een onbekende. Ook kun je via grote schermen op stations en in winkelcentra een gratis praatcursus volgen. En dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Kan ik ook wel gebruiken.
0: Een praatje.
2: Praatcursus. Goed, ja. Blik op het weer. Vandaag blijft het droog. Vanmorgen was het toch fris. 6 graden. Het gaat stijgen, de temperatuur, naar zo'n graad of 16. Overal is het vanmorgen zonnig. En in de loop van de middag ontstaan er wat stapelwolken. De wind is zwak en zuidelijk. En later in de middag zien we geleidelijk wat meer hoge bewolking verschijnen. En later vanavond wordt de bewolking steeds prominenter. Zo. Benjamin, ik heb een verrassing.
3: Een verrassing voor mij of voor de luisteraar?
2: Voor de luisteraar. Oh. En dat is het volgende. Ik zei dat ik vandaag 1 noodradio in dit programma mag weggeven. Ik mag er 2 weggeven.
3: 2?
2: Ja, de marketing die belde mij op. Oene, we hebben een verrassing. Ik mag er nog eentje weggeven.
3: Oh, je maakt mensen blij vandaag niet.
2: Zeker, zeker. Dus als je de noodradioalarm of het noodradioalarm hoort, dan kun je appen 0645671331. En nu appen heeft toch geen zin.
4: Tot 1 uur bij Oost.
5: Goedemorgen allemaal. Maar zoals een Oene Loonstra. Zegt jullie die namen niks?
6: Nee.
7: Oene Loonstra.
6: Oene Loonstra gewaard.

Ja, dan ben je even met wat andere dingen bezig. Voor het volgende uur bijvoorbeeld. Hebben we weer Back to the 80s. Ik zal even de muziek bij elkaar aan het harken. Met de mooiste muziek uiteraard uit de jaren 80. Die je tussen 12 en 1 uur hoort. En natuurlijk ook tijd weer voor een mooie vergeet-ie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
11: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen, zijn spoorbedrijven vandaag de campagne Levens tot Stilstand begonnen. Bij het plaatsen van een verkeersbord in Zwartsluis is vanochtend een gaslek ontstaan. En voor de landelijke week van het praatje dat vandaag is begonnen, is morgen op onder andere het station van Deventer een geel praatvlak ingericht. Wie daarin gaat staan, laat zien open te staan voor een praatje. Dat en meer op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
15: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen, ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
18: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
17: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
19: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
20: Radio Oost.

0: Javai pakt het weer. Oh, de goal! Wat een goal! Ja, het is een goed spel, hoor.
1: De ethisch lunch.
2: En we zullen het nooit, nooit vergeten.

0: Phil Collins in the Air Tonight en daarvoor Addicted to Love voor Robert Palmer.
1: Boene Loonstra. Bij Oost.
0: Zeker in elke werkdag tussen 12 en 1 uur back to the 80s, oftewel de 80s lunch show op Radio Oost. De mooiste muziek uit de jaren 80. En daarin ook.
2: Een vergeten.
0: Heb jij een vergeten jaren 80 plaat, kun je die nu doorgeven via 06-456-71331. Dus 06-456-71331. En ook in dit uur ga ik weer een noodradio weggeven. Er zijn al heel veel mensen die gewoon dan noodradio appen. Maar pas wanneer je het noodradio alarm hoort, kun je appen. 06-456-71331. Of bellen, dat kan ook. 0472-456-665. Nu bellen of appen heeft geen zin. Pas wanneer je het alarm voorbij hoort komen op de radio.

0: Ma en Melkunie.
1: Een lekker stel.
2: Welke andere?
3: Pak verse groenten, liefde mijne, extra lekker.
4: Proef de volle smaak van echte drop.

Angel Eyes hoor je van Wet, Wet, Wet. Ja. Zeker, zeker, zeker. Wie of wie gaat er vandoor met de noodradio, althans voor dit uur? Ga even iemand bellen. Ja, je moet wel opnemen, anders dan gaat het aan je neus voorbij. Dus daar gaat hij. Zo. Ben benieuwd.

0: Met Oenelandse Radio spreek ik met Albert.
1: Ja, goedemorgen. Goedemiddag is het, hè?
0: Goedemiddag, op je app staat Appie.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Hoe zegt u dat ook alweer?
0: Ja, op jouw app staat de naam Appie.
1: Ja, nou, ja, dat is een roepnaam.
0: Ah.
1: De meesten zeggen Appie.
0: Oké, okay, Albert is de naam. En waar woon je, Albert?
1: In Vroomshoop.
0: In Vroomshoop, aha. Wat was je aan het doen, Appie?
1: Ik was aan radio luisteren. Ben naar de tafel aan het klaarmaken.
0: Wat was je aan het doen?
1: De tafel aan het klaarmaken voor het eten.
0: Ah, en wat schaft de pot?
1: Gewoon brood.
0: Gewoon brood. Nou, helemaal goed. Gefeliciteerd, jij krijgt de noodradio.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Als je jouw adres even op de app zet en ook je mailadres, dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Is goed. Kom ik even, zal ik even een aflevering bij jullie.
0: Nou, wat heb je die gezegd? Albert of Appie?
1: Nou, zeg maar Appie.
0: Oké, Appie is smakelijk straks en veel plezier met de noodradio.

0: hoogste oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Ja, over 10 seconden is het precies 1:30. Nou, dat is... Hoi.
1: Goedemiddag.
0: Door Serien. Hallo.
1: Hallo. Schepen kunnen voorlopig weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. De stand van de rivier is gestegen en daarom wordt het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 25 september, iets meer dan 2 weken geleden, konden schepen alleen in de richting van Arnhem varen. Sommige schepen moesten daarom zo'n 300 kilometer omvaren. En Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de komende tijd opnieuw maatregelen moet worden genomen. Een wielrenner is vanochtend gewond geraakt bij een val op de Jules Hasseltweg in Kamperveen. Hij werd ter plaatse behandeld en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de wielrenner ten val is gekomen is niet bekend en ook de ernst van de verwondingen is nog niet duidelijk. Het is een belangrijke dag voor het minderheidskabinet. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het belastingplan, de inkomsten van de schatkist dus. Het voortbestaan van het kabinet staat op het spel, zegt politiek verslaggever van de NOS Ewout Kiefiet.
2: Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. Nou, tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken.
1: De hele oppositie had kritiek op de manier waarop het kabinet de uitgaven wilde betalen. Dat plan is dus van tafel, maar dat betekent wel dat er huiswerk is. Een nieuw plan maken waarvoor een meerderheid te vinden is. Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen. Maar door te weinig plek op het stroomnet kunnen ze dat niet. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. En de komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze dus over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op dat stroomnet is dat nu dus niet mogelijk. Meer daarover op oost.nl of in de app.
0: Dag wel, Serine. We gaan naar het weer met Rita Spannenburg, die vandaag dienst heeft. Dag, goedemiddag, Rita.
3: Goedemiddag, Oene.
0: Nou, vanmorgen zei je al van nou, het kon vanmiddag wel eens lekker weer worden. Althans, niet zo heel koud, maar ook niet heel erg warm. Hoe kijk je er nu tegenaan?
3: Ja, een beetje hetzelfde. We zijn natuurlijk fris begonnen met op veel plekken een graadje of 6.

0: toen de zon even boven de horizon was. Inmiddels zitten we zo rond de 14 graden. En de koers is richting 16 graden. Dat is een beetje het maximum voor vanmiddag. Weinig wind en ja, op dit moment echt voluit zon. Langs de Duitse grens bij Twente zie ik een paar kleine schapenwolkjes. En voor de rest is het zon overgoten. Er zou vanmiddag zo links en rechts een klein stapelwolkje kunnen ontstaan. Kan wat hoge bewolking binnendrijven. Maar voor de rest is het echt volop ruimte voor de zon. En die zon is natuurlijk niet zo krachtig meer als een paar maanden geleden. Maar ik kan je vertellen, ik zat net in de tuin en voelt lekker aan.
1: Toch wel, maar wel uit de wind, hè? Mag ik aannemen.
0: Ja, uit de wind, in de zon is het gewoon prima toeval. En je voelt heel goed als je even de schaduw inloopt, wat het verschil is tussen de zon recht op je gezicht of de schaduw in je gezicht.
1: Ja, kun je dan ook nog wel weer verkleuren als je echt in de zon gaat zitten? Of is die zon niet meer zo sterk
0: dat je kan verbranden? Nou, het wordt heel moeilijk om te verbranden. Misschien mensen die echt een hele lichte huid hebben of rood haar, die zijn natuurlijk sowieso wat gevoeliger ervoor. Maar de zonkracht is maximaal 2, 2,5. En daarvoor wordt geen enkele waarschuwing uitgegeven. Sterker nog, er wordt door veel partijen ook gezegd, slik eigenlijk vanaf oktober een beetje vitamine D bij. Omdat eigenlijk de zonkracht wat te laag is.
1: Heb ik nog nooit geslikt. Ook niet in de winter.
0: Ook niet.
1: Nee.
0: Maar veel mensen doen dat wel. Ja.
1: De komende dagen...
0: Nou, het blijft over het algemeen prima nazomerweer. Morgen is een beetje een dissonant. Vrij veel bewolking ligt al klaar boven het kanaal. Gaat vannacht met name binnenschuiven. En morgen overdag is er vrij veel bewolking. Soms valt er een klein beetje regen of er valt een buitje. Maar het is niet koud. Ook morgen niet, Oene. 16, 17 graden. En de dagen daarna, woensdag en donderdag, gaan we van die temperaturen meer profiteren. Is er geregeld zon en kan het wel 19, misschien lokaal 20 graden worden.
1: En is het dan voor de rest van de week of zeg je dan nu echt een paar dagen?
0: Het is een paar dagen, volgens nog zou ik zeggen de woensdag en de donderdag. Dan komt er vrijdag in de loop van de dag een regengebied onze kant op. Vaak zie je nog wel dat die vrijdag dan voor zo'n regengebied uit het ook nog best wel warm en vrij zonnig kan zijn. Dan dus even een periode met regen. En dan zie je eigenlijk dat een volgend hoge drukgebied zich ook alweer gaat klaarmaken voor de periode daarna. Dus het is niet zo dat we dan weer terug de buien ingaan. Nee, hoge druk keert ook dan weer terug.
1: Oké, en dan geen regen, hè? Mag ik aannemen?
0: Nee, dan geen regen. Nee, het kan in het weekend kunnen er nog een paar buien vallen. Maar je ziet begin volgende week en in de volgende week dat een hoge drukgebied ten noorden van ons komt te liggen. Dat wordt door alle berekeningsmodellen wel zo'n beetje zo gedaan. En dat betekent juist een hele droge, zonnige oostenwind. En ja, weer weinig toevoer van water voor de bovenstroom van onze IJssel.
1: Ja, daar zijn andere mensen weer niet blij mee.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, dat blijft een punt van zorg.
2: Weer nog, het is zonnig.
3: Het weer nog, veel zon.
4: Het weer.
5: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
1: Ja, je hebt hem ook gehoord, hè, Shereen?
4: Ik heb hem ook gehoord.
1: Ja, dissonant, Grita.
0: Oh, ja.
4: Mooi woord, vind
0: wel
4: ik
0: wel een mooi woord, hè?
1: Had je vanmorgen ook al bij Marcel en Benjamin?
0: Ja, blijkbaar zit hij dan in mijn hoofd.
1: Ja, en wat betekent het?
0: Ja, dissonant is eigenlijk uit de muziek. En dat is een beetje een valse noot. Eigenlijk een beetje uit de toon vallend ding.
1: Ah, en nou ja, in welke context heb je dat nu in je weerpraatje gebruikt?
0: Volgens mij had ik het voor morgen. Dat een beetje een dissonant is in deze week. Omdat morgen zo bewolkt is en een beetje regen. Terwijl de rest van de week eigenlijk heel fraai en mooi en vrij zonnig uitziet.
1: Aha, dus dissonant heeft toch een beetje een negatieve klank?
0: Eigenlijk wel, ja, dat denk ik wel.
1: Nou.
4: Maar in de muziek hoeft dat niet zo te zijn. Dan is het een dissonante toon, kan ook verrassend zijn. Misschien kan morgen ook een verrassende dag worden.
0: Serien. Heel goed. Ja, leuk.
1: Welk instrument speel je, Serien?
4: Ik speel viool, maar nog niet zo goed dat ik dat ga laten horen.
1: Nee, ik wil eens een dissonant uit jouw viool spelen. Ik zou zeggen, dan neem ik morgen mee.
4: Nou, wie weet.
1: Goed. Grita, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Hoi. Mooi dag.
6: Tot 1 uur bij Oost.

0: mensenvanger en rattenvriend is Jan Lentvering.
1: Elke dag, 1 uur, jaren.

0: Laura Branigan hoor je en Self Control op radio. Oh, yeah.
1: De vergeten plaats uit de jaren 80.
2: En vergeet die.
3: Taking you back in time to the 80s.
0: Zeker, en er zijn veel reacties binnengekomen over de vergeten. Ook een aantal nummers ja, die we toch wel vrij regelmatig draaien. En My Old Piano bijvoorbeeld, dat was vorige week nog op de radio. En ik heb het dus over een ander nummer van Diana Ross dat nooit gedraaid is op radio. Althans, niet dat ik mij kan herinneren. Aangevraagd door Els uit Halen. Het is een titel uit de film It's My Turn. En het nummer van Diana Ross heet ook It's My Turn. Geschreven door Carol Bayer Sager en Michael Masser. En in 1981 was het een goed verkopende film in de bioscopen. Dus zoals gezegd, te vergeten, Diana Ross.
2: En vergeet die.
3: En vergeet die.

0: het spel Babylonië met ons vaste panel.
1: Het is de 128ste Stuyvesant vandaag.
0: Willem Duis.
2: Mijn eigen Wedden dat crewboekje.
0: Jos Brink.
3: Welkom bij een wondere wereld.
4: De ethisch lunch.
5: Bert van Rossum, Radio Oost.
6: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Peter de Blanke, 1981, en het is moeilijk bescheiden te blijven. Tot zover de ethisch lunch. Back to the ethisch, morgen tussen 12 en 1 uur wederom. Zo dadelijk reclame en nieuws van 1 uur. En daarnaast de microfoon. Ja, liefstallige José de Bruyne.

0: zou toch Cor en Marjolein vergeten? Hallo?
1: Hallo, Oene.
0: Nou,
1: hallo,
0: je hebt nog 20 Oene. Seconden, heel vlug.
1: Ja. Nou, Tarsilien is jarig, 22 jaar.
2: Ja, Mark Spreekseres.
1: En Lucille Werner, 59 jaar.
0: Ah.
2: Ja. Nou.
1: Ja.
0: En nog eentje kun je doen.
1: Met een koek, wielrijder, 48 jaar.
0: Nou, morgen dan gaan we op tijd bellen.
1: Oké, Oene, tot morgen.
0: Doei.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arnoud de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Na ruim 2 weken mogen schepen vanaf vandaag weer in beide richtingen over de IJssel varen. Bij het plaatsen van een verkeersbord in Zwartsluis is vanochtend een gaslek ontstaan. En politie Porsche liefhebbers opgelet, een verzamelaar in Borne velt de iconische auto. Meer op oost.nl of in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
7: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
6: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Radio Oost.

0: Radio Oost, het is 7:07 met Sweet Dreams. Gezellig dat je erbij bent.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Ik krijg al heel veel appjes binnen. Vind ik alleen maar heel leuk. 0645671331. Ja, dat is het nummer wat je echt even heel goed in de gaten moet houden. 0645671331. Want hoor je strakjes het noodradio-alarm? App dan als een gek noodradio naar de studio. Je kunt het nog makkelijker doen. Dan download je de RTV Oost-app. En dan blijf je niet alleen op de hoogte van al het laatste nieuws. Maar dan kun je ook rechtsbovenin op het tekstballonnetje klikken. En dan kom je zo in de studio terecht. Dus dan heb je het gewoon. Ja, als ik jou was, dan zou ik het gewoon alvast intikken. Weet je wel, noodradio. Dat je alleen nog maar op verzenden hoeft te drukken. Super handig om in huis te hebben. Hij staat ook hier in de studio. Er zit ook een alarmknop op. Vind ik zelf heel erg interessant. Hey, gezellig om wat van je te horen. Je mag me altijd een berichtje sturen, hè, op deze maandagmiddag. Ook als je denkt, nou, ik heb even zin om te kletsen of afleiding tijdens het werk. Ben er. Tot 4:00 voor jou op de radio. Bert-Jan die is er gezellig bij. Hey José, de stroom is nog niet goed vanmiddag. Er komt een monteur. Nou ja, dat is wel heftig. Bert-Jan die stuurde gisteren een berichtje naar de studio. Dat hij veel moeite had met het ontvangen van TV Oost. Dat het niets te maken had met ons. Maar de stroom in zijn huis deed niet goed. En toen heeft hij dus geluisterd via een... Juist, noodradio. Nou, Bert-Jan, bewijs maar weer even dat het hebben van een noodradio heel handig is. Ronald, Kikan, José in de house. Woep, woep. Leuk, Ronald, dat je erbij bent. Woep, woep. Gezellig, hoor. Hey, hallo, José. Hier in Hengelo brandt de open haard al. Oh, het is toch best wel lekker weer, Marjolein. Marjolein heeft, ondanks dat het zonnetje schijnt buiten, de open haard aangezet. Niet de Marjolein aangezet. Henk uit Enschede is erbij. Die zegt, ik heb zin in stampot. Typisch weer voor zuurkool met spekkies. Zuurkool met spekjes kan je wat mij betreft altijd eten, Henk. En Sandra, die is lekker aan het rommelen in huis. Vandaag is om dag om eindelijk die fotoalbums uit te zoeken en de herfstversiering van zolder te halen. Geniet van je dag, José. Dankjewel, Sandra. Heel fijn dat jij er bent.

Noodradio. Alleen als je dat noodradio-alarm hoort, hè, pas dan stuur je een appje naar de studio. Goeie muziek hoor, heb ik voor je klaarstaan. Neil Diamond hoor je zo.

Radio Oost met Neil Diamond en Beautiful Noise. Hey, hallo. Leuk dat je erbij bent. Het is je maandagmiddag. Groot nieuws, hè, vandaag. Heb je het al gehoord? De Fabeltjeskrant komt terug op televisie. Ja, dan niet met echte poppen, maar als animatieserie. Anderhalf jaar werkten de nieuwe makers aan de vormgeving van die animatieserie. Met legendarische figuren als Meneer de Uil, Zoef de Haas, Truus de Mier, Lovieke de Vos, Juffrouw Ooievaar. En niet te vergeten natuurlijk Ed en Willem Bever. Dat is natuurlijk allemaal heel leuk, allemaal heel aardig. Maar wij, ja, wij hadden misschien wel de leukste fabeltjeskrant van allemaal. Wij hadden Fabeltjesland. Ja, heb je het al eens gehoord? Het is in het

0: de legends dit. Is hoofd met de deurs in het bos hier geet.
1: Echt waar?
0: Echt waar.
1: Echt waar, meneer de Oe.
0: Mm-hmm. Want eerst die bent jou gek als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen strekken. Dat staat allemaal in de krant.
2: Van Fabeltjesland.
3: Van Fabeltjesland.
4: Ja, en die mensen achter Fabeltjesland, die ken jij als geen ander. Bert Eefting, Dorothy Oosting en onze eigen Paul Schanning. Paul, hallo.
5: Goedemiddag, José.
4: Hallo. Nou, eerst maar even met de deur in huis. Komt nu ook onze Fabeltjesland, Fabeltjeskrant in Twents terug?
5: Nou, er is nog met geen woord over gesproken. Wat je zou kunnen doen is al die, want het is al heel lang geleden, José, om die afleveringen eens te gaan herhalen. Want al die maatschappelijke thema's die ook in de Twentse Fabeltjesstrand voorbij kwamen, of de Overijsselse moet ik zeggen, die zijn nu weer gewoon actueel, net alsof als de Fabeltjesstrand dat ook is. Het was heel leuk om te maken, maar het was tijdrovend, kan ik je beloven.
4: Hoe ging dit dan? Neem ons even mee.
5: Het was zo dat ik samen met Eefting alle afleveringen vertaalde. Die nam je dan mee. En dan had Jeroen Huijts, ons technicus, die ken jij ook goed,
4: zeker,
5: José. Jeroen Huijts had een bepaald soort programmaatje ontwikkeld, waardoor je dus dat allemaal op een bepaalde tijdlijn kon zetten, die tekst. Bij het filmpje wat we hadden. Alleen, wij moesten al die filmpjes nog wel hebben. En eerst de toestemming hebben van de originele Fabeltjesstrand maken, dat het allemaal goed was.
4: Ja,
5: nou, uiteindelijk hebben ze ons een hele grote vuilniszak met allemaal videobanden achter de deur ingedrukt.
4: Ja, en dan redden je er maar mee.
5: Ja, maar goed, toen is het volgens mij is Jeroen Huijts toen gewoon naar de mediamarkt gegaan en heeft ze netjes een volgorde gekocht.
4: Heel goed.
5: Dat was veel handiger.
4: Ja.
5: En die heeft daar dus een mooi programmaatje van gemaakt. En dan ging ik me altijd zondag, heb jij ook uitzending, José?
4: Zeker.
5: Zondag na de uitzending ging ik eerst vertalen en daarna gingen we een paar afleveringen inspreken. Dorothy was bijvoorbeeld juffrouw Mier en vrouw Stork, dat was dan juffrouw Ooievaar.
4: Ja.
5: Ik was bijvoorbeeld de Wapentjeskant, jojo, dat was ik, joh. En ik had een paar meer stemmetjes en Bert had ook een aantal stemmen. En die deden we dan op die tijdlijn zonder die teksten die we zelf vertaald hadden. En dan gingen we dat inspreken. En dan werd het dan nog even dit. Het praatprogramma bij TVO's werd dat aan het einde van de rit werd dat uitgezonden. Ik geloof dat we er wel 300 vertaald hebben of zo.
4: Normaal. Ja. En hoe lang deden jullie hier nou over, Paul?
5: Ja, dat is een paar uur. Je gaat eerst vertalen. Mm-hmm. En als je dat gedaan hebt, nou, dan moet er nog ingesproken worden. Voor die tijd moest natuurlijk ook dat liedje, dat was nog een dingetje.
4: Ja, dat is zeker een dingetje, ja.
5: Ja,
4: dat moest ook
5: hebben
4: goed.
5: Hebben we ook daar kindjes bij gehaald en dat soort dingen. Maar dat is allemaal wel gelukt. Maar als je alles optelt, weken. Maar het was wel heel leuk om te doen.
4: Nou, dat kan me voorstellen, ja.
5: Ja, de reacties waren ook heel leuk. En volgens mij zijn enkele jaren geleden zijn de makers van De Echte, de Nationale Fabeltjeskrant, die zijn toen volgens mij ook nog bij TV Oost geweest. En die hebben dat ook eens bekeken. En die vonden dat ook fantastisch en hilarisch.
4: Mooi. Ja, dat lijkt me nog wel een dingetje, Paul. Dat je wel die rechten en zo allemaal moet krijgen.
5: Ja, daar waren we dat regelde de leiding wel, José.
4: Oh, heel goed.
5: Ja, maar goed, het was gewoon een kwestie van mag dat of mag het niet. Nou, dat mag wel. Maar je moet zelf maar regelen, zeg maar.
4: Ja, precies.
5: Dus
4: echt heel leuk. In 2007 was dit, is nog niet eens zo gek lang geleden. Dus je zou denken, opnieuw wel.
5: Bijna 20 jaar, José.
4: Toen nou niet, want dan voel ik mezelf heel oud, Paul.
5: Ja, dat heb ik nu ook.
4: Ja, precies. Maar ja, goed, voorlopig houden we het dus dan maar gewoon even bij de Fabeltjeskrant Nieuwe Stijl. En dat is ook getekend. Wat vind je daarvan?
5: Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ja, ik heb zoiets van, misschien ben ik wel veel te veel old school en ouderwets. Maar ik vind dat met die poppen, want ik heb die mensen dus ook gehoord hoe ze de echte Fabeltjeskrant maakten. Dat was ook echt met die poppen werden eerst. Dat werd helemaal nagedaan met. Dat was ook een kunst op zich natuurlijk.
4: Mm-hmm.
5: Dat hoefden wij dan niet. Wij konden dat op een beeldje zien.
4: Ja.
5: Maar ja, wellicht is het fantastisch. Maar ja, op de een of andere manier heb ik toch iets met die poppen. En Ed en Willem Bever en juffrouw Ooyevaar in dat jaar. En heel al die leuk. Maatschappelijke thema's. Ja, wellicht is het heel leuk. Ik ben heel benieuwd, José, wat ze ervan gaan maken.
4: Ik ben ook heel benieuwd. Nog één vraag tot slot, Paul. Ja, wie moet dan nu bijvoorbeeld juffrouw Ooyevaar doen als er een Twentse versie komt? Van ja, Dorothy is ondertussen met pensioen. We hebben gelukkig nog wel Bert Eest en jou ook nog gewoon. Ja, en nu moet je op zoek naar nieuw talent.
5: Ja, die hebben wij al lang op de radar.
4: Oh ja, heel goed.
5: Ja. Zij woont in Zwolle.
4: Paula kan niet. Heel jammer.
5: Nee. José de Ooyevaar wordt het.
4: Ja,
5: als
4: precies.
5: Als we het gaan doen, wordt het José de Ooyevaar.
4: Nou, deal. Als er een remake komt, dan doe ik wel die ene Ooyevaar die eigenlijk helemaal geen Twents kan.
5: Ik denk dat je niet hoeft te vrezen, want volgens mij gaan we dat voorlopig nog niet doen.
4: Ik denk het ook niet. Paul, dankjewel hè. Tot zondag.
5: Jij bedankt.
4: Doei.
5: José. Hoi.
4: Nou, nog maar één keertje dan.

0: Intelligence dit. Is hoort met de deurs in bos hier geeft.
1: Echt hoor. Echt hoor, meneer de Hoer.
0: Want eerst die beetje gek als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen strekken. Dat staat allemaal in de krant van Fabeltjesland.
2: Van Fabeltjesland.
0: Hazen soef, leven kiek als kinder. Heffen weer eens een mokkats verdretten. Zo les ik hier in de Fabeltjeskranten. Hij heeft weer een echte hazenstrekken uit de haalt. Zo heet dat hier in ons Dirkersbos, een hazenstrekken. Dat is een strekken met een min trekje. Ileuzel misschien zijn een voelen strekken. Of misschien arger nog een kloten. Kiek zelf maar.
3: Soef, soef, er is een dag om donderdag te gaan rennen. En omdat ik het raps rennende deel ben van het grote Dirkersbos, gooi ik het raps rennen van alle renners. Lot gewoon!
0: Hazen, soef, leven, kinder, sjeest een zetje als een kiskalf door het bos. De Luttenbergse veldweg op en of. Tut heer de breurs van een beverting kwam in hun keurken.
3: Soef, soef, stop, ho! Ile overtreedt de maximum snelheid voor keurkens met meer dan twee wielen. Ile vert je harder dan ik kan rennen.
4: Ja, maar Keelken, wie bent om trad naar een hoosklus? Een lekkage.
5: Willem, je moet je haar niet met een drietbulp roten gewoon verdan veuren.
4: Oké, dan, Eduard, ik veur verdan.
3: Ile veur verdan, wat? Maar, dat zal ik jullie betaald zetten. Weg, piraten, hadrieders, veel harder dan ik, rieders.
0: Ondanks alle protesten van Hazen, Soef, arriveren, ik bedoel, kwamen Ed en Willem van Bever toch bij het hoes van juffrouw Miegempe aan. Foei toch, juffrouw Miegempe, ze was jouw kats van Trabat.
6: Tut, oh, wat verschrikkelijk, oh, mijn hele husken onder de watervlekken. Nu kan ik alleen nog maar soppen.
0: Even later was de lekkage, de overstroming, weer verholpen. Maar Hazen Soef haar intussen niet stille zetten. Terwijl de breurs van Bever de lekkage verhelpen bij juffrouw Miegempe, spannen Hazen Soef een dun stuk touw over de Luttenbergse veldweg.
3: Soef, soef, ziezo, als ze maar omkomt dan, ha, dan zo zijn.
5: Oh help, dokter Meindert.
4: Wat dat dan nou, zuster Martha?
0: Zo zit ilu leven, kinder. Dat was nu een echte hazenstrekken.
4: Wow.
0: En noem maar op naar ule warme bergsteen. En denk drummen, deppen dicht en snoeten stoel. Slaap lekker.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden.

0: een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
1: Heropening Salzbergen krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
2: Ja,

0: Het is 2:03. Het laatste nieuws krijg je van Serien. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij het plaatsen van een verkeersbord aan het Groot Lageland in Zwartsluis is vanochtend een gaslek ontstaan. Een medewerker van een bedrijf sloeg een paal in de grond en raakte daarbij een gasleiding. De brandweer kwam ter plaatse en het gasbedrijf is bezig met het herstel van de leiding. De weg is vanwege het gaslek afgesloten en dat is vooral vervelend voor fietsers. Voor hen is dit de enige toegangsweg tot het dorp. De politie kijkt naar een oplossing voor fietsers. Schepen kunnen voorlopig weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. De stand van de rivier is gestegen en daarom wordt het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, vertelt Rijkswaterstaat. Sinds 25 september, iets meer dan 2 weken geleden, konden schepen alleen richting Arnhem varen. Sommige schepen moesten daarom zo'n 300 kilometer omvaren. Rijkswaterstaat sluit alleen niet uit dat de komende tijd geen nieuwe maatregelen moeten worden genomen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het afschaffen van het lage btw-tarief op bloemen en planten. Het kabinet wil ervan af en dat zou betekenen dat er weer 21% btw komt op planten en bloemen. Nu is dat nog 9%. Of er in de Kamer een meerderheid is voor dit plan moet vandaag blijken. Een ander btw-tarief zou vanaf 1 januari volgend jaar ingaan. En wie liefhebber is van de iconische politie Porsche moet even opletten.
2: Ik let op.
1: Een verzamelaar uit Borne biedt zijn bolide te koop aan. En de Porsche 911 Targa, zo heet hij toch?
2: 911, bijna 911. Ja, je kan wel merken, Serien, dat jij niet echt
1: Ik ga geen bieding doen, maar als je dat wilt, dat kan dus bij die man in Borne. En het is een voormalige Rijkspolitie-autootje. Die maakte veel.
2: Autootje? Wat zeg je allemaal, Serien?
1: Oh, jeetje. Ja, nou, ja, nu komt er kennis over de auto toch.
2: Ja,
1: laat hem maar even horen. Oh, misschien spreekt dat voor zich.
2: Ja, we hadden net al even voor de uitzending gehad. Ik zei, oh, heb je het over die politie Porsche? Ja, je hebt het over die politie Porsche. Ik vind het dan dus echt heel grappig. Jij zegt Porsche, ik zeg Porsche.
1: Ja.
2: Ik heb hier warme gevoelens aan. Mijn vader heeft een Porsche 911.
1: Echt waar?
2: En die heeft hij omdat mijn opa een Porsche 911 had. Nou ja, had. Die heeft hij omdat mijn opa die was een politieagent. En die reed dus in zo'n politieauto.
1: Wat gaaf.
2: Zo'n 911 reed hij rond. Ja, dus ik heb dus net mijn vader even. Die is op dit moment volgens mij aan het werk in Losser. Leuk als je op het gemeentehuis een losser bent. Doe Jan de Bruin even de groeten. Vindt hij heel leuk. Ik heb even mijn pa een bericht gestuurd van... Hey papa, niet dat ik dat überhaupt ooit zou kunnen betalen. Zeg, hey pap, allebei de helft inleggen? Nee, dank je. Tenzij gebruik van zwaailamp en het overschrijden van de maximale snelheid met zo'n exemplaar is toegestaan. Ik zeg, nou, die zwaailamp zit er nog op, toch?
1: Ja.
2: Alles is intact. Ja, het zit er nog op, José, maar dat wil niet zeggen dat je hem kan gebruiken. Dus ik vrees dat hij ook niet bij ons thuis komt te staan.
1: Ja, afgelopen zomer werd er ook eentje geveld en die is voor 250.000 weggegaan. Dus ik denk dat je dan nog even moet doorsparen.
2: Ik weet heel zeker nu dat hij bij ons thuis niet komt te staan. Serien, dankjewel. Nog even naar het weer. Het is een lekkere dag om met je Porsche 911 Cabrio op pad te gaan. Veel zon en het wordt uiteindelijk een graad of 16. Morgen is het bewolkt en dan sputtert het wat een rotwoord. Graad of 17 wordt het dan. Ja.

mensen. En ze heeft deze week een nieuwe oogst. Als je nou denkt, Emma Annelie, was het nou niet eerder Emma Boertien? Ja, dat klopt. Dat was eerder Emma Boertien. En ze deed mee aan The Voice onder andere. En ze deed mee aan een SBS-programma. Beide keren kwam ze heel ver, maar won net niet. Deze week is ze wel onze winnaar. Want zij heeft een nieuwe oogst met Zo draaien we door.

0: Deze hele week geven we ze weer weg. De noodradio. Als je nog niet in huis zit, ja, hij is echt heel handig. En niet alleen in een noodsituatie. Kijk, dat is natuurlijk handig als je dat ding opgeladen hebt en batterijen erin hebt. Zodat je via RTV Oost op de hoogte blijft van al het nieuws rondom de noodsituatie. Maar het is bijvoorbeeld ook heel handig, weet ik uit ervaring. Als je aan het klussen bent, ja, dan hoef je niet de hele tijd overal die noodradio achter je aan te slepen. Want deze gaat gewoon op batterijen. Dus je kunt hem gewoon echt letterlijk overal neerzetten. Ik weet van de zomer dat heel veel mensen hebben meegenomen. Bijvoorbeeld op vakantie. Ja, ook heerlijk toch? Heel veel mensen die hebben geappt. Noodradio, want het noodradioalarm klonk. Als je telefoon nu overgaat, neem dan even op. Betekent dat je hebt gewonnen.
1: Saskia,
0: met José van Radio Oost.
1: Hi.
0: Hey, je probeert het al heel lang, hè, Saskia, zo'n noodradio.
1: Ja, toen de vorige keer ook, dat die ook een keer uitgedeeld werd.
0: Ja.
1: Dus ik win van alles, maar die noodradio, die wou ik zo graag.
0: En maar waarom moet je nou zo'n noodradio hebben dan, Saskia? Waarom is dat ding nou wat hoog op je verlanglijstje staat?
1: Nou, ik zal je eerlijk zeggen dat hij nog niet eens voor mezelf is.
0: Oh, voor wie is hij dan?
1: Nou, ik heb zelf toen eens een noodradio aangeschaft.
0: Ja.
1: Maar mijn zoon die woont op zichzelf, woont alleen. En ja, die heeft nog geen noodradio.
0: Dus dacht je,
1: ja. Ik vind het heel belangrijk dat je er ook in krijgt.
0: Vind ik ook, Saskia. Gefeliciteerd. Jij krijgt een noodradio. Hoe heet je zoon?
1: Jordi.
0: Jij krijgt hem dan voor Jordi. Dan beloof jij dat jij hem weer doorstuurt, toch, naar Jordi?
1: Ik geef hem aan Jordi.
0: Ah, heel goed. Saskia, dank je wel voor het meedoen.
1: Ja, dank je wel.
0: Een mooie dag vandaag.
1: Joe.
0: Doei.
1: Doei.
0: Carol G en de Jonas Brothers hoor je zometeen na Aretha Franklin.

0: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Ja, leggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken wat ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek.
3: Radio Oost geeft deze week noodradio's weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Foei, ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Bijna 90% van de mensen in Overijssel zegt nog geen volledig noodpakket in huis te hebben. De overheid adviseert om water, houdbaar eten, een radio op batterijen en dekens om warm te blijven in te slaan. Het vuurwerkverbod zorgt bij verkopers voor onzekerheid over de verkoop, vergunningen en de toekomst van hun bedrijven. Meer op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeelhuisjes.nl.
10: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Radio Oost. Bij

0: Clearwater Revival op Radio Oost-Lodi.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
2: Hey hallo, goedemiddag. Ja, goed in de gaten blijven houden, hè, die radio. Want hoor jij het noodradio-alarm voorbij komen? App dan heel snel noodradio naar de studio. Uit al die inzendingen trek ik dan iemand die de noodradio krijgt. Let wel even op. Ja, het vindt wel zo eerlijk. Kijk, als je al een noodradio hebt, dan vind ik het ook een beetje flauwig als je wel mee gaat doen, toch? Het is echt de bedoeling dat iedereen in Overijssel zo'n noodradio krijgt. Dus ja, als je al eentje in huis hebt, stop dan even. Geniet gewoon mee van iemand anders die een noodradio krijgt. En de volgende keer ben jij dan gewoon weer aan de beurt. Zullen we dat afspreken? Ja, die noodradio, kan je nu al vertellen dat je dat alarm binnen nu en misschien wel 8 minuten hoort. Maakt wel heel makkelijk mee, hè? Wat je in elk geval hoort, is die oude Nieuwe Oogst. Ja, die plaat die eerst Nieuwe Oogst was. Iets wat de hele tijd in je hoofd blijft zitten. Harte 10 en Viltje hoor je zometeen. En ook Pieter Cetra en Glory of Love. Na Status Quo op Radio Oost.

0: De Noodradio. Die kun je winnen deze hele week op Radio Oost. Je hoort op compleet onwillekeurige momenten. Nee, op hele willekeurige momenten hoor je het alarm voorbij komen. Het Noodradio-alarm. Hoor je het? App dan heel snel naar de studio. Noodradio! Wie weet bel ik je dan terug. Of belt Paula je terug. Of belt Oene je terug. Of belt Jan Willem je terug. En win jij een Noodradio. Eén afspraak. Je mag niet meedoen als je al eentje hebt. En als je telefoon niet oppakt, win je sowieso niet. Hallo? Ach, dat is jammer. Zullen we het nog een keer proberen? Oké, ik doe het nog één keertje. En anders is het gewoon pech. Nee, dat wordt gewoon, ik word gewoon weggedrukt. Ja, nee, dat mag ook. Sorry André, geen noodradio voor jou in dit geval. Eens even kijken, wie wil dan die noodradio winnen? Er zijn een hele hoop mensen die daar wel op zitten te wachten. Bel dan gewoon het volgende nummer. Zet jouw naam. Ja, zo gaat het dan toch. Wordt het ineens weer spannend, hè?
1: Hallo, Vanity.
0: Goedemiddag, je spreekt met José de Bruin van Radio Oost. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Hi. Klopt het dat je een berichtje had gestuurd naar de...
1: Nou, heel veel, maar iedereen ging er wat fout.
0: Wat ging er fout dan?
1: Ja, nou ja, verkeerd nummertje of verkeerde app of nieuwsapp. Dus ik gebeurde gewoon van alles.
0: Ricky, naar wie heb jij de hele tijd een appje zitten sturen?
1: Nou, ik wel naar Oost, Nieuws Oost. Oh. Okay, nou, weet ik niet. Maar ik heb jou aan de telefoon, dus dat is hartstikke leuk.
0: Ik heb hier voor mij een berichtje, noodradio staat erin. Je telefoonnummer staat erbij en je naam.
1: Ja,
0: nou,
1: klopt.
0: Dan is het toch best goed gegaan, Ricky.
1: Nou, gelukkig. De laatste keer, hè. Net precies.
0: Ja, precies.
1: Toen jij weer ophangen voor een andere. Toen pakte ik. Ik denk, ik ga nog één keer proberen en dan is het klaar.
0: Ja, maar meestal is het zo. Ik heb het vaker meegemaakt. Als je denkt, nu is het klaar, dan is het moment dat ik ga bellen.
1: Nou, helemaal goed, toch?
0: Helemaal gelaagd tot uiterste. Hey, heb je eigenlijk al een noodradio? Of dat nog
1: nee,
0: niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dus vandaar ook. Ik ben ontzettend leuk dus.
0: Ja, het is ook echt een leuk dinkie. Er zit zo'n blauwe noodradiootje met het Radio Oost logo erop en zo. En hij kan loeihard, heb ik al geprobeerd.
1: Nou, helemaal geweldig toch?
0: Ja, toch? Lijkt me leuk. Ricky, ik stuur hem graag naar jou op. Naar welke plaats moet hij gaan?
1: Naar Raalte.
0: Naar Raalte. Leuk. Ga ik hem opsturen, Ricky. Doei, doei.
1: Helemaal goed. Doei, doei.

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen voor mensen met een lichamelijk

0: wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
5: Het is precies 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Shirin. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het vuurwerkverbod zorgt bij verkopers voor onzekerheid over de verkoopvergunningen en de toekomst van hun bedrijven. Vuurwerkhandelaren kunnen dit jaar gebruik maken van een vergoeding van de overheid. Maar het is de vraag of de verkoop zo nog rendabel blijft. Vuurwerkverkoper Jan Willem uit Genemuiden vreest het ergste.
7: Het omzetpercentage zal behoorlijk lager liggen. De bedragen zijn ook een heel stuk lager. We hebben het nu niet meer over een compound van 160 euro... maar over een doosje met knetterballen van 3, 4, misschien wel 5 euro.
6: In veel gemeenten mag helemaal geen vuurwerk afgestoken worden. Ook niet door stichtingen en verenigingen. Maar er zijn gemeenten die wel van dat recht om ontheffingen te verlenen gebruik gaan maken. En dat biedt kansen.
7: Maar we gaan wel proberen om bijvoorbeeld in de gemeente Kampen, waar het wel mag, ja, de categorie 2 producten aan te prijzen. Om ze toch nog hier de categorie 2 vuurwerk te laten kopen.
6: Om zelfdoding op het spoor te voorkomen zijn spoorbedrijven vandaag de campagne Levens tot Stilstand begonnen. De campagne in samenwerking met Nationale Hulplijn 113 bestaat uit een film en persoonlijke verhalen. Onder andere machinisten, incidentenbestrijders en nabestaanden komen hierin aan het woord. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. En ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Praten over zelfmoordgedachten kan altijd, onder andere via 113 of de chat op 113.nl. Bijna 90% van de ondervraagden heeft geen volledig noodpakket in huis. Dat blijkt uit onderzoek van Kien in opdracht van RTV Oost. Vooral 60-plussers hebben wel een noodpakket staan. Het doel van een noodpakket is om mensen voor te bereiden op situaties waarbij zij zich tot 72 uur moeten kunnen redden. Het gaat dan om situaties zoals langdurige stroomuitval, extreme weersomstandigheden of uitval van communicatiemiddelen. En daar hoort ook de radio bij. Verslaggever Jeroen Kuiper zag in het onderzoek dat nog niet iedereen op de hoogte is van de nodige informatie.
8: De rampenzender in geval van de noodsituatie in Overijssel, dat zijn wij natuurlijk, Radio Oost. Maar 63% van de ondervraagden zegt dat ze niet weten wat de rampenzender is. Dus ik denk dat wij nog wat huiswerk hebben.
5: Nou, we hebben zeker... Niemand weet het wij. Wacht even hoor.

0: zijn er toch hard mee bezig met onze noodradioactie. Dit was trouwens niet het alarm. Niet appen nu. Ja, ik zie de app alweer gaan. Dit is niet het alarm. Maar ja, heb jij wel zo'n heel pakket in huis, Sirien?
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik val ook in die categorie van mensen. Maar dit doet me wel weer denken van dat moeten we echt aan gaan leggen. Want er zijn gewoon situaties waarin dat heel handig is.
0: Ja. Ja, je ziet het bijvoorbeeld. Je denkt misschien altijd meteen dat er een bom op je dak valt. Maar dat is niet zo. Hè? Je kan ook gewoon zonder stroom komen te zitten. Ja. Zoals, ja, en ik vind het heel sneu voor je Bert-Jan. En ik vind het super sneu voor je Ellen. Maar Bert-Jan en Ellen die waren een beetje in paniek. Luisteraars van Radio Oost doen altijd mee bijvoorbeeld met het 12-letterwoord. En hadden afgelopen weekend geen stroom.
1: Oh jee.
0: Ja, gewoon een probleem bij hun thuis met de stroom. Maar ik vond het zo tof om te horen dat ze het hebben opgelost door naar de noodradio, gewonnen via Radio Oost, te luisteren.
1: Fantastisch. Ja, dus, dan zie je toch dat het heel handig is om zoiets in huis te hebben. Ik hoop dat het geluid nog een keer

0: er voorbij komt voor iedereen die luistert.
1: Kan ik geen uitspraken over doen, Serien? Ja, dankjewel, tot straks. Het weer nog eventjes. Dat is eigenlijk best wel lekker op dit moment. Ja, het is een graadje of 16, veel zon. Ja, morgen, daar moeten we wel echt wel de paraplu meenemen. Want dan gaat het een beetje regenen. Wordt het al knetterbewolkt, wel zacht met een graad of 17. José de

0: aangevraagd door de buren. Ja, Plecht Vos, kom even binnenlopen.
1: Queen and Who Wants to Live Forever op Radio Oost. Hey, ben jij alleenig? Of ben je met iemand? Tja, dat vrijgezellen bestaan. Het heeft soms best een beetje zijn schaduwkant, hè?
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Want dan kom je s'avonds thuis en dan is het stil. Weet je wel, niemand die even vraagt hoe je dag was. En als je op de bank ploft met een bak ijs, moet je de bodem helemaal in je eentje leeg eten. Niemand om tegenaan te kruipen als het koud is. Ja, ik dacht dat het best wel heftig na over het vrijgezellen bestaan. Want ik was echt heel lang vrijgezel. Maar ik woon samen. Ja, en nu kijk ik ook even een beetje naar de andere kant, zeg maar. Want ja, als je wel alleen staat, ben je zeker niet alleen. Bijna 40% van alle huishoudens in Overijssel bestaat uit vrijgezellen. Ja, er zijn ruim 195.000 alleenstaanden die toch ook elke dag een beetje genieten, hè? Een soort van ultieme luxe. Nou ja, je hebt dan bijvoorbeeld nooit meer irritatie over het ontbrekende tandpastadopje. Of van die haartjes die dan liggen in de wastafel. Of in zijn geval keukenkastjes en lades die niet dicht zijn. Nee, ik heb de neiging om alle laadjes en kastjes gewoon open te laten staan. Ja. De lampen die nog aanstaan. Ik vind het altijd gezellig om alle lampen in huis aan te zetten. Maar die moeten ook weer uit. En dat vind ik dan iets minder leuk. Ja, of in mijn geval dat je je dan heel erg irriteert aan dat er vuile was voor de wasmachine ligt. De wasmachine is leeg. Weet je wel, er zit niks in de wasmachine. En daarvoor vind je dan een bergje met zijn was. Ja, ik kan me er echt niet bij dat je dan niet even in de wasmachine gooit. Ja, of niemand die klaagt over de zooi. Kijk, ik klaag ook heel veel over zijn zooi. Eerlijk is eerlijk, een vieze keuken. Hij houdt van koken, maar niet van opruimen, weet je wel dat. Of diagonaal in bed liggen, zodat je dan stilzwijgend te gevechten hebt om die laatste 10 centimeter dekbed, die ik trouwens echt never nooit win. Ja, en het allergrootste voordeel, en dat is gelukkig in mijn geval niet zo, maar je hoeft nooit meer verplicht mee naar een verjaardag van iemand die je niet mag. Bijvoorbeeld een vreselijke schoonmoeder. Ja, kortom, het leven als een vrijgezel, dat is nog zo slecht niet. Als er één klein nadeeltje wel, als er midden in de nacht een reusachtige spin op de slaapkamermuur zit, dan moet je die toch echt zelf met de stofzuiger weghalen. Nou, voor al die bijna 195.000 alleenstaanden in Overijssel, op de weg, op de bank of misschien wel op de kantoorvloer. Ja, of met de stofzuiger in de hand om een spin op te zuigen. Hier is de meester van het vrije leven, Benny Nijman, met Vrijgezel op Radio Oost.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Tracy Ullman en Breakaway op Radio Oost. Hey, toen deze plaat in het voorjaar van 1997 uitkwam, was ik 7. Ik kan hem alleen helemaal meezingen. En daar is mijn moeder, tenminste, misschien nog steeds niet heel erg trots op. Ondertussen met mijn 37

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: Let's go!
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is de komende 5 dagen dicht voor doorgaans verkeer. De asfaltlaag binnen de bebouwde kom wordt vervangen. Het vuurwerkverbod zorgt bij verkopers voor onzekerheid over de verkoop, vergunningen en de toekomst van hun bedrijven. En na ruim 2 weken mogen schepen vanaf vandaag weer in beide richtingen over de IJssel varen. Meer op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
6: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
5: Dit jaar opent Opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
7: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%. Voordeeluitjes.nl.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Radio Oost.

0: Spider Murphy Gang en Skandal im Spebezi.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Goedemiddag, het is 3:06. Fijn dat ik jou maandagmiddag gewoon een klein beetje mee mag meebeleven. Ik vind het heel gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331. En ik kan je beloven dat ook dit uur hij weer voorbij komt. Het noodradioalarm, hoor je hem voorbij trekken? App dan even, 06-4567-1331. En wie weet win jij dan wel een noodradio. Hé, maar eerst even dit. Want ja, ik hoor wel eens dat Radio Oost is voor oude mensen. Ja, dat hoor ik wel eens. Maar ik wil bij deze bewijzen dat dat echt niet zo is. Het is een soort niveau 5-alarm voor alle Gen Z'ers, voor alle NPC's, voor de TikTok-generatie, al het andere gespuis van onder de 20. Stop even met doomscrollen. We zijn hier op de radio vandaag met Unmatched Aura. We hebben Infinity Riz. Ja, jullie dachten misschien dat jij het main character was, maar dat is het niet, hè? Deze vrouw is main character op dit moment. Ze gaat cooking op je voor doomscrollen. We zijn hier op de radio vandaag met Unmatched Aura. We hebben Infinity Riz. Ja, jullie dachten misschien dat jij het main character was, maar dat is het niet, hè? Deze vrouw is main character op dit moment. Ze gaat cooking op je For You page. Ze gaat helemaal viral in Amerika en Azië. Ja, het soort van Almelo naar Azië in dit geval. She ate left no.

0: De Steve Miller Band en de Joker op Radio Oost. Hey, hallo, het is je maandagmiddag. Eind deze maand is het zover. Dan vindt in de evenementenhal Hardenberg een nogal bijzonder concert plaats. Een benefietconcert voor Stichting Rick. Jelle Verbraken is er nou behoorlijk druk mee. Jelle, goedemiddag. Jelle, ben je daar?
1: Ik ben er.
0: Oh, je bent er. Hallo. Ja. Je bent er heel druk mee. Waarom eigenlijk?
1: Het was een idee van onze vriendengroep. We zijn met 7 jongens en de vrienden van Rick. En we hadden iets van, we willen iets doen voor de stichting van de zus van Rick.
0: De stichting van de zus van Rick. Ja, als je hier invalt, denk je echt, wie is Rick? Maar Rick is Rick Brandt, toch?
1: Rick Brink is de... Van de, die is de minister van gehandicaptenzaken geweest. Mm-hmm. Dat was van de KRO. Mm-hmm. En hij is in 2024 overleden. En de zus van Rick heeft na zijn overlijden Stichting Rick gelanceerd. Die gaan heel veel werk doen voor mensen met een handicap. Om meer in beeld te komen op radio en tv. Maar ook dingen als inclusiviteit.
0: Ja, en dat is wel iets wat ik weet van Rick. Die zette zich daar echt snoeihard voor in, hè?
1: Dat klopt. Hij was daar altijd heel druk mee. Ja. Naast dat hij altijd wel bij de vriendengroep aanwezig was, deed hij daar enorm veel in. Hij is heel veel in Den Haag ook geweest. Mm-hmm. En dan willen wij eigenlijk een steentje bijdragen om... iets ter nagedachtenis aan hem te gaan doen.
0: Ik vind het zo mooi, Jelle, dat je denkt, nou ja, we gaan zijn werk gewoon voortzetten. Want dat is het gewoon eigenlijk echt.
1: Ja, ja, klopt.
0: Heel tof. Nou is er dus een benefietconcert. Dat komt dus ten behoeve van Stichting Rick. Maar wat is dat dan voor concert?
1: Wij gaan eigenlijk gewoon een benefietconcert. Het is, we hebben een live band. Dat is een 24-koppige band met 5 zangers.
0: Wauw.
1: Gaan we een heel avond van het programma gaan we, presenteren eigenlijk. Mm-hmm. Daarnaast hebben wij nog een presentatie van Stichting Rick. Waar ze gaan uitleggen wat Stichting Rick allemaal precies doen. Mm-hmm. En wij hebben nog een verloting... En er zijn donatierondes.
0: Wauw.
1: En dan gaan we aan het einde gaan wij een cheque overhandigen aan Annelies Brink. Mm-hmm. En daar hopen we, of eigenlijk, dat is al zeker, dat we daarmee met dat geld gaan we een steentje bijdragen aan een inclusieve speeltuin die we in Hardenberg gaan realiseren.
0: Wat tof. Zeg je nou, het is zeker dat we de cheque gaan overhandigen of het is zeker dat die speelplaats er komt?
1: De speeltuin komt er sowieso al. Wij hebben de gesprekken al met de gemeente gehad.
0: Yeah.
1: En wij gaan ons sowieso al aan de gemeente toevoegen.
0: Wow.
1: Om die speeltuin. En dan wordt het ook echt een Rick Brink speeltuin.
0: Wow, wat
1: met, het nagedachtenis aan Rick.
0: Wauw, dat is echt, echt te gek. Want als je nou niet helemaal weet wat dat is voor speeltuin... je moet je dan voorstellen dat er bijvoorbeeld een glijbaan is, toch? Waar je ook vanaf kan als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit.
1: Ja, klopt. Het zijn draaimolenachtige toestellen. Mm-hmm. Glijbanen inderdaad, die ze al tegenwoordig hebben. Maar eigenlijk alles om kinderen met en zonder handicap... te leren zelf met ze samen te spelen.
0: Ja, nou vooral dat, hè. En dat je niet eenzaam op je kamer zit omdat jij niet naar buiten kan spelen. En je vriendjes en vriendinnetjes uit school wel allemaal. Wat te gek, Jelle. Nou, dat benefietconcert, daar gaan die kaartjes volgens mij ook behoorlijk hard voor. Zijn er überhaupt nog kaartjes?
1: Ja, er zijn nog kaarten beschikbaar. Wij hebben de mogelijkheid, omdat het een evenementhal is, hebben wij de mogelijkheid om... de inrichting een beetje flexibel te houden.
0: Mooi.
1: Dus wij kunnen, maar wij ze hebben inderdaad nog 7 tafels.
0: Wauw.
1: Beschikbaar. Dan kun je zitten. Krijg je een openingsdrankje met een borrelplank.
0: Lekker.
1: En daarnaast hebben we nog staapplaatsen.
0: Nou, wat een gek zeg.
1: En die zijn nog allemaal volop beschikbaar. Dus hoe meer mensen er in die zaal komen, hoe beter het voor ons is.
0: Precies, we willen gewoon die speeltuin voor elkaar krijgen. We willen gewoon zo groot mogelijk speeltoestel daar neerzetten, toch?
1: Daarom. En als het eenmaal uit de hand loopt, dan is het zelfs dan mogelijk om aan meerdere speeltuinen te gaan werken met de gemeente.
0: Maar dat zou ik dus echt heel leuk vinden. Want wat mij betreft moet elk kind kunnen spelen. En moeten we gewoon zorgen dat alle speelplekken inclusief zijn. Toch?
1: Ja, klopt. Ja. Als dat het zou kunnen gaan worden,
0: nou,
1: dan hebben wij ons doel bereikt. En het is in ieder geval al om de beweging
0: precies
1: te krijgen. Om,
0: ja. Ja, ja. Jelle, nou organiseer je dit benefietconcert samen met de vrienden van Rick. Ja, en dan? Is het dan klaar of blijf je gewoon continu inzetten?
1: Ja, wij zijn altijd met Stichting Gehandicapte Kind. Lopen we al jaren mee altijd en doneren we. Wij zijn altijd wel, omdat wij jaren natuurlijk bevrienden, of altijd vrienden van Rick zijn, zitten we daar middenin. Dus wij zullen daar niet mee stoppen inderdaad.
0: Goed zo.
1: Dat zijn we altijd. En met onze kinderen nu, die laten we dan ook kennis maken van met kinderen met een handicap. Ja.
0: Ja, ik vind het dan toch mooi dat via jullie Rick een klein beetje in leven blijft ook. En zijn gedachtegoed gewoon verspreid wordt. Vind ik echt te gek.
1: Ja, ik, dat is een klein ding wat we nog kunnen doen.
0: Precies, ja. En, ja, dat is ook zo. Oké, nog even to the point, voordat we helemaal afdwalen. Waar en wanneer is het? Het is dus in de evenementenhal in Hardenberg, hè?
1: Ja, in de Loods. Dat is een nieuwe zaal die ze hebben ingericht. En het evenement zal om 8:00 starten. En tegen 11:00, 11:30 klaar zijn.
0: Ja, dus het is 31ste, geloof ik. Wanneer is het?
1: 31ste.
0: Ja, 31ste. Dus heb je dan nog niks in je agenda? Ik zou zeggen, ga naar het Benefietconcert voor Stichting Rick. En meer info daarop moet je me even helpen. Benefietconcertstichtingrick.nl, dacht ik, Jelle. Klopt dat?
1: Dat is helemaal goed. Ja.
0: Och, heb ik dat gelukkig goed uit mijn hoofd geleerd. Nou, ik hoop echt, Jelle, dat we er hiervoor hebben gezorgd dat we de hele boel gewoon helemaal uitverkopen. Dat je mensen op de dak moet zetten, bij wijze. Van.
1: Ja, nou, dat zou helemaal geweldig zijn. Wij zijn er klaar voor.
0: Mooi.
1: En dan alles is gereed om er een mooi feest af van te gaan maken.
0: Gaaf. Benefietconcert Stichting Rick.nl. Dankjewel, Jelle.
1: Dankjewel voor de aandacht.
0: Doei doei.
1: Dag.
0: Nick en Simon hoor je zometeen na Bruce Springsteen en Dance.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning?

0: XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
0: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Even kijken of je nog wakker bent. Eerst naar het laatste nieuws. Het is 3:30. Serien, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De 42-jarige Almeloer, die wordt verdacht van een wurgmoord van een rolstoelgebonden man uit Enschede, blijft voorlopig in Nederland achter de tralies. De moord werd in een Duits hotel gepleegd. En hij blijkt in Nederland ook verdachte in een schokkende zedenzaak. Dat is de reden waarom hij voorlopig niet aan Duitsland wordt overgeleverd. Meer dan 200 gemeenten gaan geen vuurwerkontheffingen verlenen. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In onze provincie gaan bijna geen gemeenten ontheffingen verlenen. Op dit moment hebben alleen Kampen en Olstweijen toegezegd ontheffingen aan verenigingen en stichtingen te verlenen. Komende jaarwisseling geldt voor het eerst een vuurwerkverbod. Alleen klein vuurwerk als sterretjes en sierfonteinen is dan nog toegestaan. Vuurwerkverkoper Jan Willem uit Genemuiden gaat er financieel op achteruit en had dus liever gezien dat er meer gehandhaafd werd.
5: Niet straffen met een paar uurtjes taakstraf, maar gewoon keiharde maatregelen. Die heb je gewoon nodig om dit soort problemen gewoon op te lossen. Want je ziet het gewoon dat zwaar vuurwerk gewoon overal maar misbruikt wordt. En dat er een kleine groep is die daar gewoon zijn eigen plezier van maakt. En dat voor een groot deel verpest.
4: Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In de jongste leeftijdsgroep is de toename relatief het grootst. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Dat is met afstand het hoogste aantal in jaren en ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder, toen de inspectie 65 behandelingen registreerde. Een verklaring voor de toename zegt de inspectie niet te kunnen geven. Bijna 90% van de ondervraagden heeft geen volledig noodpakket. Dat blijkt uit onderzoek van Kien in opdracht van RTV Oost. Vooral 60-plussers hebben thuis een noodpakket staan. Het doel van een noodpakket is om mensen voor te bereiden op situaties waarbij ze zich tot 72 uur moeten kunnen redden. Het gaat dan om situaties zoals langdurige stroomuitval, extreme weersomstandigheden of het uitval van communicatiemiddelen. Liefhebbers van de Porsche 911 Targa kunnen weer bieden op de bolide.
3: 911.
4: 911. Zeg ik het weer verkeerd, hè?
3: 911. Sorry, ik kon die laten.
4: Ja. Een verzamelaar uit Borne biedt de iconische politieauto aan. De Porsche werd ooit in 1967 geïntroduceerd. En de voormalige Rijkspolitie maakte er indruk mee op andere weggebruikers. De Rijkspolitie kon daar flink hard mee, maar liefst 225 kilometer per uur. Afgelopen zomer werd er ook al één geveld en dat leverde een recordbedrag op van €250.000. Meer daarover lees je op oost.nl of in de app.
3: Ja, die Porsche die werd geveild. Waar zou die? Die is $250.000, hè? Niet normaal, $250.000. Ik ben heel benieuwd wat die van Borne dan gaat opleveren.
4: Ja, ik ook.
3: Volgens Marcel, onze eigen Marcel Oosten uit de ochtend, rijdt er dus precies zo'n auto rond in de omgeving van Zwolle. Nou ja, wie weet is het die auto wel uit Borne. Nou. Ja, ik moet toch eens beter gaan rondkijken als
4: ja,
3: ik...
4: Ja, dat moet je zeker doen als je in Zwolle bent.
3: Nou goed. Hey, misschien heb je zitten opletten en hoorde je dit. Dan weet je wat je moet doen, hè. Noodradio appen naar de studio 06-4567-1331. Het is een lekkere dag vandaag. Veel zon, wordt uiteindelijk een graad of 16. Morgen is bewolkt met wat gesputter en een graad of 17.
6: José de Bruin.

0: Jeroen Kuiper, onze verslaggever, net zei. Niet iedereen weet nog dat je op RTV Oost moet afstemmen als je in een noodsituatie zit. Stel je voor, je hebt geen stroom, je hebt helemaal niks meer, je kan niet communiceren, WhatsApp ligt eruit, telefoon ligt eruit. Ja, dan heb je dus die noodradio nodig. Daarmee luister je naar Radio Oost. En dan geven we jou alle informatie die je nodig hebt en goede muziek. Dat beloof ik bij deze. Ja, dat we niet helemaal plat bombarderen. Oh, dat is een beetje een rare woordspeling, hè?
1: Hoi, Jeroen.
0: Hey Jeroen, met José van Radio Oost.
1: Hey, hallo.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Het klinkt alsof je in de auto zit, klopt dat?
1: Ja, ik zit in de vrachtwagen.
0: In de vrachtwagen, waar rij je?
1: Dus Koor en Delden.
0: Oh, nou, dat is best wel een mooi stukje, toch, daar?
1: Ja.
0: Maar jij bent ook de man waarbij ik dan altijd erachter zit en me een beetje irriteert omdat je 60 rijdt in plaats van 80. Heel goed, Jeroen. Beter. Maar ik vind het ook een mooie uitspraak die jij hebt op je WhatsApp. Daar staat, je bent net zo druk als dat je jezelf laat maken. Wat een prachtige, ja, meditatieve uitspraak is dit, Jeroen.
1: Ik zie zoveel collega's die worden opgedreven door hun planning.
0: Ja.
1: Ik begin op tijd en een dag loopt zoals die loopt.
0: Het gaat zoals het gaat. Laat je niet gek maken. En blijf ademhalen. Wat heerlijk, Jeroen. Heb je wel eens over nagedacht om meditatieve lessen te gaan geven?
1: Nee.
0: Nou, je hebt er wel een goede stem voor, hoor, zou ik zeggen. Je kan gewoon zo een meditatietje inspreken. Ik zou er naar luisteren. Jeroen, jij had nog niet zo'n noodradio?
1: Nee, heb ik nog niet.
0: Oh, nou, ik wil je er blij mee maken.
1: Ja, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Mooi, hè? Je hebt tussen het werken door even noodradio geappt. En daarmee mag ik een noodradiootje naar je toe sturen.
1: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Graag gedaan. Moet je nog lang werken?
1: Nee, ik heb de laatste vraag gelost en ik ga nu terug naar de stalling.
0: Oh, lekker. Nou, en dan rap op hoes aan, denk ik.
1: Precies.
0: Lekker, Jeroen. Laat je niet gek maken en dankjewel voor je telefoontje.
1: Oké, jij ook bedankt.
0: Fijne dag, Jeroen. Doeg.
1: Fijne uitzending. Doeg.

0: Bus en Running Up That Hill weer helemaal populair dankzij Stranger Things. Je moet mij echt niet wakker maken voor Stranger Things.
1: De 6 voor 7.
0: Doodeng, eigenlijk net als waar Nico de 6 voor 7 over gaat.
2: Ja, ik hou er ook niet zo van, ratten. In Enschede schijnt daar nogal last van te hebben. Met name op het Van Heekplein zie je die
0: knaagdieren. Het over de beestjes,
2: knaagdieren.
0: Niet over de inwoners.
2: Nou, ik mezelf in Enschede, hè?
0: Ja, daarom zeg ik het
2: nou, ook. Nou, bedankt. Nee, het gaat over de beestjes inderdaad. De knaagdieren die dan rondrennen. Ja, vreselijk. Ik moet er niet aan denken. Ik zie ook wel eens beelden van Schiphol, waar er tegenwoordig heel erg is dat je daar in de vertrekhal zit en dan ineens een paar van die ratten door de hal lopen.
0: Zal je koffer kruipen, Nico?
2: Ja, hou op. Fijne gedachten weet jij weer in te planten voor de 6 voor 7. We moeten de hele middag nog door met dit onderwerp. En nu heb ik elke keer het beeld van een rat in mijn koffer, in mijn hoofd. Dat is niet de bedoeling. We zijn op zoek naar muziek over dit onderwerp. Dat is al een stuk aangenamer. Dus muziek over ratten of bijvoorbeeld over duiven. Want het schijnt dat mensen natuurlijk wat eten kopen op de markt. En dan zien ze die duiven en dan gaan ze die duiven voeren. Nou, dat is op zich goed bedoeld. Maar dat trekt dan ook weer ongedierte aan. Waaronder dus die ratten. Dus als je niks weet te verzinnen bij ratten, dan kun je nog met duiven een plaatje verzinnen.
0: Oh, en anders misschien over beestjes? Of moet het gewoon echt over ratten of katten? Ratten of duiven gaan?
2: Nou ja, alles wat een beetje met dit onderwerp te maken heeft, dat kun je doorgeven. The License to Kill bijvoorbeeld was ook een goede suggestie die ik voorbij zag komen. Ja, dus je kan alle kanten op met deze 6 voor 7.
0: Ja, ik vind de suggestie van Wilma, van Rob de Nijs, kunt u mij de weg naar Hamelen ook echt heel leuk.
2: Prachtig, ja.
0: Ja, heel leuk. Ik weet toevallig wie de reportage gemaakt heeft. En toen vroeg ik aan hem, goh, ga je dan ook met een fluit op pad. Dat lijkt me dan zo leuk, dat je dan gewoon een hele serieuze nieuwsreportage en dan eigenlijk probeert. Nou, oké.
2: Ja, dan komen ze allemaal achter je aanlopen. Ja, dat lijkt me ook niet echt de bedoeling.
0: Maar dan heeft Enschede geen rattenprobleem meer.
2: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Bij RVO is dan wel. Leuk. Inzenden kan je doen via onze Facebookpagina Radio Oost. Of anders even via de app. Er wordt ook heel veel gevraagd of jij nog de noodradio gaat weggeven.
2: We hebben er nog een paar staan. Ik zal eens even overleggen met Serine over dat alarm nog even laten horen zometeen.
0: Oh ja. Ja, doe maar. Ga maar even overleggen. Mensen zijn heel scherp erop. Ja, echt heel scherp. Veel plezier zometeen met Nico en natuurlijk met Serine.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Voor de

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuwleuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. De 42-jarige Almeloer, die wordt verdacht van een wurgmoord in Duitsland op een rolstoelgebonden man, blijft voorlopig in Nederland achter de tralies. Hij blijkt hier in Nederland verdachte te zijn in een schokkende zedenzaak. De Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is de komende 5 dagen dicht voor doorgaand verkeer. De asfaltlaag binnen de bebouwde kom wordt vervangen. Meer op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag 3. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
6: Voordeeluitjes.nl. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Dat waren de Weather Girls op Radio Oost en It's Raining Man.
1: Nico Wansia en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Goedemiddag, het is maandag 12 oktober, het begin van een nieuwe week. Een week waarin Jan-Willem Kobus even geniet van zijn herfstvakantie. Maar de dag van Oost, die gaat gewoon door. En ook vandaag houden we weer op de hoogte van het nieuws in Overijssel. Zo hebben de waterschappen in Nederland deze zomer miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Zoals het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken en het opruimen van dode vissen. Straks horen we hoe dat zit in Overijssel.
2: En NSC gaat volgend jaar niet meedoen aan de provinciale statenverkiezingen. Zo werd dit weekend bekend. Vorige week al stapte de laatste volksvertegenwoordiger op van die partij. Die is opgericht door Pieter Omtzigt. Over de teloorgang van nieuw sociaal contract gaan we het hebben met onze nieuwe politieke verslaggever.
0: En het is toch eventjes een realisatiemomentje. Want over 80 dagen is het alweer oud en nieuw. Bij de jaarwisseling geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Maar hoe gaan vuurwerkhandelaren daarmee om? We zoeken het uit in Geenemuiden.
2: En Enschede kampt met een rattenplaag. Vooral op het Van Heekplein zie je de knaagdieren geregeld opduiken. En dat is dan ook het onderwerp voor de 6 voor 7. Daar zoeken we muziek bij.
0: Ja, en José de Bruin vroeg of we nog een noodradio wilden gaan weggeven.
2: Nou,
0: ja,
2: lijkt me hartstikke leuk.
0: Nou, dan gaan we dat doen. We hebben nog wat noodradio's liggen. Dus als je het alarm voorbij hoort komen, app dan het woord noodradio naar 06 4567 1331.

0: Rhiannon van Fleetwood Mac was dat en daarvoor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En van deze lieflijke muziek gaan we naar een heel ander onderwerp.
1: De 6 voor 7.
2: Ja, in mijn geboortestad Enschede vertoeven ratten net iets te graag. Vooral op het Van Heekplein worden ze regelmatig gespot. Door de markt ligt er nog wel eens wat eten op straat. En ook de duiven worden soms gevoerd. En dat kan weer ratten aantrekken. Daarom roept de gemeente bezoekers op om de vogels niet meer te voeren.
3: Het is niet leuk dat er ratten zijn op dit moment in de binnenstad. Exacte oorzaak weten wij niet. We hebben allemaal testen gedaan om te kijken of het riool bijvoorbeeld kapot was. Of dat daar iets uit zou komen. We hebben rooktesten voor uitgevoerd. Dat is het gelukkig niet. Wat we wel zien, en ook, dat hebben we ook het beeld terug vanuit Twente milieu. Heel veel mensen die hier met alle goede bedoelingen ook andere dieren, met name vogels, proberen te voeden met stukjes broodresten. Ja, dat trekt ook andere ongedierte aan. En dat kan een van de oorzaken meerder zijn.
0: Nou, hou jij een beetje van ratten? Ben jij zo'n dierenvriend?
2: Ik ben wel een grote dierenvriend. Maar ratten vind ik prima als die in het bos gaan wonen bijvoorbeeld. En niet in de stad.
0: En dan heel ver van de bospaadjes blijven. Precies. Inderdaad. Oh, dan vreselijke beesten zijn het. Ik hou er ook niet van. Maar het is wel het onderwerp voor de 6 voor 7 vandaag. Dus weet jij plaatjes die te maken hebben met ratten? Rattenoverlast. Of je hoort het al, als je duiven te eten geeft, dan kan dat ook weer ratten aantrekken. En zo zijn er best wel wat haakjes waaraan je een plaat kunt ophangen. Nou, ik ben heel benieuwd naar de creatieve uitspattingen van onze luisteraars vandaag. Welke muziek weet jij erbij te verzinnen? Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.

0: Girls Talk, dat was muziek van Dave Edmunds op Radio Host. En we draaiden ook nog Miley Cyrus en The End of the World. Voor de 6 voor 7 zijn we vandaag op zoek naar plaatjes die te maken hebben met rattenoverlast. En er komen al leuke plaatjes binnen. Bijvoorbeeld Rob kwam met deze.
1: Ik zag een muis.
2: Waar?
1: Daar op de trap.
2: Daar op de trap.
1: Nou daar, een kleine muis op klok.
0: De enige echte Rudy Karel is dat met Ik zag een muis. Thea kwam met deze. A Rat in Me Kitchen, muziek van UB40. En Gert kwam weer met deze.
3: Tell me why I don't like Mondays.
2: Tell me why
3: I don't like Mondays.
0: I don't like Mondays, een plaatje van de Boomtown Rats. Dus ook heel toepasselijk. Wat jij ook nog een leuke, geef hem door via 06-4567-1331.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest.

0: grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
0: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. De
3: dag van Oost. Het is 4:30 op Radio Oost. In Breklenkamp is het op dit moment 16 graden. In Damsholte 15. En in Vollenhoven 17 graden. Nu Serien Beunen en het belangrijkste nieuws.
4: De 43-jarige Almeloer, die wordt verdacht van een wurgmoord in Duitsland op een rolstoelgebonden man, blijft voorlopig in Nederland achter de tralies. Hij blijkt in Nederland verdachte te zijn in een schokkende zedenzaak. De rechter oordeelde vorige week dat hij zich in Duitsland moet verantwoorden. Maar nu blijft de man dus langer in Nederland vanwege die zedenzaak waar hij dus verdacht in is. Onduidelijk is nog wanneer de zaak voor de rechter komt. Meer dan 200 gemeenten geven geen vuurwerkontheffing. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In onze provincie gaan bijna geen gemeenten ontheffingen verlenen. Op dit moment staan alleen Kampen en Olstweijen vuurwerk toe. Komende jaarwisseling geldt voor het eerst een vuurwerkverbod. Alleen klein vuurwerk als sterretjes en sierfonteinen is dan nog toegestaan. Vuurwerkverkoper Jan Willem uit Genemuiden gaat kijken of hij zijn categorie 2 vuurwerk aan een andere gemeente kan slijten.
5: Niet straffen met een paar uurtjes taakstraf, maar gewoon keiharde maatregelen. Die heb je gewoon nodig om dit soort problemen gewoon op te lossen. Want je ziet
3: het gewoon. Dat is niet helemaal de goede,
4: nee,
3: geloof ik.
4: Dat is niet de goede. Nee, het is een verkeerd geluid. Jan Willem uit Genemuiden vertelde in het goede geluid in elk geval dat hij gaat kijken of hij in Kampen zijn vuurwerk kan verkopen. Want hij kan dat dus niet in Genemuiden. Dat staat geen ontheffingen toe. In Staphorst wordt zometeen om 6:30 het monument voor meester Paupit onthuld. Meneer Paupit was tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Staphorst. Bijna 900 dagen zaten er 2 Joodse vrouwen ondergedoken bij het gezin van de meester. En daar kwam later nog een 3e vrouw bij. De onderduikers werden nooit verraden en overleefden de oorlog. Meer daarover op oost.nl of in de app.
3: Nou, straks hebben we nog wel een hele reportage over het vuurwerk in de Genemuiden. Dus dan krijgen we ongetwijfeld nog te horen wat we nu eventjes niet konden laten horen. We gaan even door met de verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer, ook wat vertraging op de A35 Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost. 3 kilometer. En dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 5 kilometer file. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond krijgen we steeds meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het koelt af tot 1 graad of 9. Morgen is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt 1 graad of 17. En in de nacht naar woensdag klaart het op. En dan krijgen we 2 dagen met een mix van zon en wolken bij een zuidenwind. Temperatuur ligt dan tussen de 18 en 20 graden. En ook vrijdag is het nog relatief warm, maar later op de dag volgt het dan wel wat regen. Ja.

0: Note to Self.
1: Het is de nieuwe plaat van Douwe Bob op Radio Oost. Note to Self en daarvoor R.E.M. en Losing My Religion. En daarmee is het 11 minuten over 4:30 geworden in de Dag van Oost.
2: Het zal even wennen zijn voor vuurwerkhandelaren. Komende jaarwisseling wordt de eerste waarin het vuurwerkverbod van kracht is. Dus zonder grote compounds of vuurpijlen.
1: Ja, er mag alleen nog zogenaamd F1 vuurwerk worden verkocht. Dat is klein vuurwerk, voornamelijk voor kinderen. En dus is de bunker van vuurwerkhandelaar Jan Willem van Wendel uit Geenemuiden dit jaar een stuk leger.
3: Nee, hij staat inderdaad niet vol. Normaal gesproken hebben we hem helemaal vol staan met categorie 2 vuurwerk en een klein deel categorie 1. Ja, dit jaar zou dat toch echt andersom gaan.
4: Want als we even het magazijn inlopen, dus een magazijn van ik denk zo'n 5 meter diep ongeveer, 3 meter breed, dan zien we eigenlijk allemaal kleine doosjes staan met nou ja, hier bijvoorbeeld staan knetterballen op en daaronder liggen nog wat fonteintjes. Hoeveel hiervan is nu wat we dit jaar ook mogen gebruiken, F1 zoals we dat noemen?
3: De helft wat hier nu staat, dat is al categorie 1. En we hebben de afgelopen tijd al het een en ander binnengekregen. Er komt ook nog het een en ander, dus vandaar dat die ook nog voor een groot deel leeg is. Een klein deel is nog categorie 2 en dat is overgebleven van afgelopen jaren.
4: Hoe onzeker is het voor jullie op dit moment, de verkoop van vuurwerk?
3: Ja, best wel onzeker als het gaat om categorie 2 vuurwerk. De gemeentes mogen zelf bepalen of ze wel of geen vergunningen afgeven. Ja, voor veel gemeentes geldt dat ze dat dit jaar niet doen. Eigenlijk ook omwille dat ze niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Geen handhavingscapaciteit is. En heel veel gemeentes eigenlijk ook een beetje de kat uit de boom willen kijken.
4: Wat vinden jullie van de maatregel?
3: Ja, zelf vinden we dat natuurlijk niet een goed idee. En dat heeft niet te maken omdat we het zelf eigenlijk alleen maar verkopen. Maar de daadwerkelijke reden om zo'n vuurverbod in te stellen is om de overlast te verminderen. Ja, dat ga je niet oplossen met alleen maar consumentenvuurwerk. De grootste problemen worden echt veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Vuurwerk wat je eigenlijk de afgelopen weken eigenlijk alleen maar meer hoort. Ja, dat verkopen wij al jaren niet. Ook eigenlijk nooit gedaan. En dat komt eigenlijk ook niet van ons af.
4: Hoe zou dat dan wat jullie betreft moeten worden aangepakt?
3: Als branche roepen we eigenlijk al jaren, ga die handhaving nou eens gewoon strenger maken. Ga met elkaar als politie, als OM, meer de nadruk leggen op die handhaving. Grenscontroles, zwaardere straffen. Dus geen taakstraffen van een paar uurtjes. Nee, gewoon keiharde maatregelen. Pas dan gaan dat groepje mensen, want het is eigenlijk maar een klein groepje, die de boel verstiert. Ja, die ga je dan pas aanpakken. Die ga je nu niet aanpakken met het consumentenvuurwerkverbod, die eigenlijk alleen maar de gezinnen en de kinderen raakt. En niet de raddraaiers.
4: Nu, dit jaar is natuurlijk dat we alleen hier F1 vuurwerk mogen afsteken. Kan je eens even een voorbeeld geven? Volgens mij heb je hier wel F1 en F2 vuurwerk liggen dus. Van bijvoorbeeld een fonteintje waarin je dus het verschil kan laten zien.
3: Ja, categorie 2 fontein is gewoon wat groter. Er zit ook veel meer kruid in dan in categorie 1. De meeste categorieën fonteintjes mogen maar tot 8 gram zijn. In tegenstelling tot vaak 100, 150 gram voor een categorie 2 fontein. Dus daar ga je echt wel verschillen in zien.
4: Ja, kan je hem er eens bij pakken?
3: Zeker kan ik hem erbij pakken. We hebben hier een mooie grote fontein nog uit categorie 2. Hier uit de bunker. Dat is gewoon een grote stevige koker. Toch wel behoorlijk wat kruid.
4: Dat echt wel een grote bus van zo'n 20 centimeter misschien?
3: Ja, zeker wel. 63 gram zit hier toevallig in. Ja goed, en ik heb hier een paar kleine fonteintjes. Ja, dat is categorie 1. Ja, en daar zit maar 7,5 gram kruid in. Dus daar ga je wel verschil in merken. De meeste mensen denken dat categorie 1 vuurwerk alleen maar een sterretje of een knallertje is. Maar dat is het dus belangen niet. En er zijn ook fonteinen, knetterballen, knetterlinten. Eigenlijk alles wat kinderen ook vaak leuk vinden. Ja, dat is gewoon echt nog categorie 1.
4: De markt wordt daar ook wel een beetje creatief in. Dus zoeken naar wat er wel mogelijk is.
3: Zeker. De categorie 1 is wel wat beperkter. Maar je ziet wel dat er steeds meer verschillende vormen komen. Qua fonteintjes, maar ook qua klein vuurwerk. Ja, daar gaan ze echt op inspelen. Een beetje de dingen die vroeger bekend waren. Ja, die gaan nu eigenlijk weer een klein beetje terugkomen.
1: En dat zei vuurwerkhandelaar Jan Willem van Wendel uit Geenemuiden tegen verslaggever Marloes Solly.

0: Lekkere nederpop van Yves Berendsen. Dat was terug in de tijd op Radio Oost. Ik zit even naar onze inbox te kijken. Naast een heleboel goede suggesties voor de 6 voor 7 zie ik af en toe ook het woord noodradio voorbij komen. Henny bijvoorbeeld, die stuurt het erachteraan per ongeluk. Ja, inderdaad, want het alarm is nog helemaal niet voorbij gekomen.
1: Nee, ik heb ook niks gehoord.
0: Nee, dus, heel goed. Dus je mag nog niks insturen. Maar het gaat nog wel een keer komen, dat alarm. En als je dat hoort en je stuurt dan het woordje noodradio naar 0645671331. Ja, dan maak je gewoon een kans op zo'n geweldige noodradio. En dat kan heel handig zijn mocht je hem een keer nodig hebben.
1: Zeker weten.
0: Goed, ik zie daar een hele grote rode knop in de studio staan. Zou jij daar een kleine druk op willen geven? Ja, ga je gang. Nou, het is er nu al zover. Stuur je berichtje naar 0645671331. En vermeld in het berichtje het woord noodradio. Dan maak jij kans op zo'n prachtige, exclusieve RTV Oost noodradio. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
2: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
1: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. De 43-jarige Almeloer die wordt verdacht van een wurgmoord in Duitsland op een rolstoelgebonden man, blijft voorlopig in Nederland achter de tralies. Hij blijkt in Nederland ook verdachte te zijn van een schokkende zedenzaak. De maatregelen tegen de droogte van afgelopen zomer kosten de waterschappen miljoenen euro's. En het beetje regen van de afgelopen dagen heeft dat probleem niet opgelost. Meer op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: voordeeluitjes.nl.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Een lekker kort bladje van Manfred Mann aan het begin van het tweede uur van de Dag van Oost. Je hoorde Haha, Seth the Clown. En voor het nieuws hoorden we natuurlijk het noodalarm voorbij komen op Radio Oost. Heel veel inzendingen. We hebben inmiddels een winnaar getrokken. We staan nog even in afwachting van de naam van de winnaar. Zodra we die binnen hebben, dan geven we dat eventjes door. Het is Hans, zie ik nu binnenkomen. Die heeft de noodradio gewonnen. Mocht je er nou naast hebben gegrepen, niet getreurd. Want we gaan deze week nog veel meer radio's weggeven. Dus jouw kans gaat ongetwijfeld nog komen.
1: Nico Wansia en Serien Beunen. De Dag van Oost.
0: En 6:05, dan is het hoog tijd voor het nieuws van vandaag.
2: Ja, en dat nieuws gaat ook over noodpakketten, want bijna 90% van de ondervraagden heeft geen volledig noodpakket. Dat blijkt uit onderzoek van Kien in opdracht van RTV Oost. Vooral 60-plussers hebben wel zo'n noodpakket staan. Het doel van een noodpakket is om mensen voor te bereiden op situaties waarbij ze zich tot 72 uur moeten kunnen redden. Het gaat dan om situaties zoals langdurige stroomuitval, extreme weersomstandigheden of uitval van communicatiemiddelen. En daar hoort ook de radio bij. Verslaggever Jeroen Kuiper zag in het onderzoek dat nog niet iedereen op de hoogte is van de nodige informatie.
3: De rampenzender in geval van de noodsituatie in Overijssel, dat zijn wij natuurlijk, Radio Oost. Maar 63% van de ondervraagden zegt dat ze niet weten wat de rampenzender is. Dus ik denk dat wij nog wat huiswerk hebben.
2: Ja, en die noodradio kan je dus winnen hier bij Radio Oost deze week.
0: Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen zijn spoorbedrijven vandaag de campagne Levens tot Stilstand begonnen. De campagne in samenwerking met Nationale Hulplijn 113 bestaat uit een film en persoonlijke verhalen. Onder andere machinisten, incidentenbestrijders en nabestaanden komen hierin aan het woord. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor en ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Praten over zelfmoordgedachten kan altijd, onder andere via 113 of de chat op 113.nl.
2: Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierbedrijven en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar door te weinig plek op het stroomnet kunnen ze dat niet. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar ja, door dat probleem op het stroomnet is dat dus niet mogelijk, zo ook in deze baksteenfabriek.
4: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Zo optimaal mogelijk uitgevoerd, maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: Meer dan 200 gemeenten gaan geen vuurwerkontheffingen verlenen. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In onze provincie gaat bijna geen gemeente ontheffingen verlenen. Op dit moment hebben alleen Kampen en Oostwijen toegezegd om ontheffingen aan verenigingen en stichtingen te verlenen. Komende jaarwisseling geldt er voor het eerst een vuurwerkverbod. Alleen klein vuurwerk als sterretjes en sierfonteinen is nog toegestaan. En vuurwerkverkoper Jan Willem uit Genemuiden gaat er financieel op achteruit door het verbod. En hij had dus liever gezien dat er meer gehandhaafd werd.
5: Niet straffen met een paar uurtjes taakstraf, maar gewoon keiharde maatregelen. Die heb je gewoon nodig om dit soort problemen gewoon op te lossen. Want je ziet het gewoon dat zwaar vuurwerk gewoon overal maar misbruikt wordt. En dat er een kleine groep is die daar gewoon zijn eigen plezier van maakt. En dat voor een groot deel verpest.
0: Ja, Jan Willem hoopt dus dat hij vuurwerk uit categorie 2 aan Kampen kan verkopen.
2: En wie liefhebber is van de iconische politie Porsche moet even opletten. Een verzamelaar uit Borne biedt zijn bolide te koop aan. De Porsche 911 Targa werd ooit in 1967 geïntroduceerd. En de voormalige Rijkspolitie maakte daar gebruik van. En die maakte ook indruk op andere weggebruikers. En de Rijkspolitie kon er flink hard mee, maar liefst 225 kilometer per uur. En zo klonk die. Afgelopen zomer werd er al één geveld en dat leverde een recordbedrag op van €250.000.
0: Oh, ik wilde net vragen, wat gaat dat kosten? Want het is wel gaaf om in zo'n ding over de snelweg te rijden, maar...
2: Ja, met een flink prijskaartje
0: dus. Ik ga nog even doorsparen.

0: Fijne muziek, afkomstig uit Overijssel. Ruben Hillen was dat in A Higher Love. En daarmee is het 13 minuten over 5.
1: De maatregelen tegen de droogte van afgelopen zomer hebben waterschap Vechtstromen meer dan €1 miljoen gekost. Dat blijkt uit een eerste berekening. Het andere waterschap in onze provincie heeft nog geen zicht op de kosten.
0: Martin Hilverink is van waterschap Vechtstromen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, €1 miljoen is er uitgegeven. Waaraan precies?
2: Ja, het grootste gedeelte van dat geld gaat op aan de aanvoer van water. Het is een heel groot bedrag, dat klopt, maar de maatregelen zijn al ook stevig. En die houden direct verband met de droogte in ons gebied. En dat water waar we moeten aanvoeren, dat komt uit de IJssel, via Twentekanaal en Kanaal Noord-Haandrecht, helemaal naar het noorden van ons gebied. Ja, er zijn hele speciale pompen voor geplaatst bij Eefde. Ja, dat kost heel veel geld. En er zijn ook natuurlijk de nodige manuren wel in gaan zitten.
0: Kunt u dat zomaar opvangen, zo'n financiële tegenvaller?
2: Nou, ik wil het niet een financiële tegenvaller noemen, want de droogte is natuurlijk wel iets wat terugkerend is in ons werk. We hebben de afgelopen jaren meermaals veel geld uit moeten geven hier. Dat is toch wel iets wat bij ons werk hoort.
1: Hoe zorgwekkend is die €1 miljoen? Waar haalt u dat vandaan?
2: Nou, dat is iets wat gewoon in onze exploitatie zit. Dat is werk wat wij moeten doen. Hebben we met droogte en we hebben dat met wateroverlast natuurlijk ook. Dat is onderdeel van onze werkzaamheden.
0: Het is niet zo dat het bedrag nu dit jaar hoger is uitgevallen dan voorgaande jaren?
2: Daar kunnen we nog geen antwoord op geven, want de evaluatie van de droogte die loopt nog volop. De droogte is ook nog niet voorbij. En dit is een bedrag waarvan we denken dat we daar wel aankomen, ook gezien de ervaringen uit het verleden.
1: Het is de laatste tijd iets meer gaan regenen gelukkig, maar is dat voldoende om die droogte aan te pakken?
2: Dan voor mag het nog wel wat verder gaan regenen. Op dit moment hebben we nog steeds een neerslagtekort. Dat is zeg maar het verschil tussen de hoeveelheid regen die valt en het water dat verdampt. En daar zit nog wel wat verschil tussen. En Twente is normaal rond deze tijd, valt de afgelopen dagen zo'n 70 mm. En dat is nu 35. Dat is al stevig lager. En alles bij elkaar opgeteld zitten we nog met een neerslagtekort van 220 mm. Dat moet nog allemaal ingehaald worden voor het volgend jaar. Dus dat is nog wel een uitdaging. Die regen moet nog wel vallen.
1: Ja, zeker. Want waar zijn de problemen nu het grootst?
2: In ons deel van het gebied is dat nog steeds Zuid-Drenthe. Omdat daar weinig regen is gevallen, daar zit het neerslagtekort boven de 260 mm. Dus dat is nog meer dan in Twente. En in de Twentse gedeelte, dat is met name de hoge zandgronden. Dus dat deel waar we afhankelijk zijn van regenwater voor de grondwaterstanden. Dan mag nog wel wat vallen. En we houden er ook wel rekening mee dat we daar nog wel even druk mee zijn tot aan het voorjaar. Dus alles wat er gaat vallen gaan we ook nu weer opsparen. Want daar moeten we het misschien volgend jaar weer mee doen.
0: Ja, want wat zijn de consequenties daarvan, van die droogte?
2: Ja, dus met name de natuur en de landbouw, die hebben daar last van. Iets minder op dit moment op natuur en landbouw. Het groeiseizoen is een beetje voorbij, dus de watervraag neemt dat af. Maar je ziet bijvoorbeeld beuken toch wel elk jaar klappen krijgen door die lage grondwaterstanden. Dus ja, daar kun je wel wat aan zien. En ik denk dat de mensen die veel verstand van natuur hebben, die links en rechts wel signalen zien. Terwijl ja, jij en ik misschien het gras groen zien worden. En denken van nou, het is weer voorbij, maar zo zit het niet.
0: Nee, precies. En wanneer denkt u duidelijkheid te hebben over hoe duur dit jaar is geweest in dat opzicht?
2: Ja, we zullen de evaluatie af moeten wachten. Daar zullen we de aankomende maanden nog wel druk mee zijn. Maar we moeten eerst alles bij elkaar optellen. En wat ik zei, het is nog niet voorbij, hè. Dus de kosten lopen nog steeds op. We zijn er nog steeds druk mee.
0: Dus voorlopig maar even een regendansje blijven doen.
2: Oh, dat zou ik iedereen willen vragen. Ja, doe dat, want we hebben nog best wel veel regen nodig de aankomende periode.
0: Nou, de oproep is bij deze gedaan. Martin Hilverink van Waterschap Vechtstromen. Hartelijk dank voor uw reactie.
2: Ja hoor, graag gedaan.

0: Here I go again, dat was Whitesnake op Radio Oost. En voor de 6 voor 7 zijn we niet op zoek naar slangen, maar wel naar andere enge beestjes.
1: Ja, een beetje nare beesten, ratten namelijk. Want die vertoeven in Enschede op het Van Heekplein Wilderig. En we zijn op zoek naar muziek over ratten, over duiven ook. Want de duiven die trekken weer ratten aan daar. We zijn heel benieuwd naar jouw suggesties. We hebben al leuke suggesties binnengekregen, geloof ik, hè?
0: Ja, er komen hele leuke suggesties binnen. En dit is de meest aangevraagde.
2: Graag toch allemaal de kleren. Val voor mijn bak allemaal dood.
0: Danny de Munk, a.k.a. Siske de Rat. Heel toepasselijk, inderdaad. Leuk. Ik voel me zo verdomd alleen. En die duif die inspireert de mensen ook wel.

Dit is namelijk de Spaanse duif van Nick en Simon. Ook die staat genoteerd voor de 6 voor 7. Of wat dacht je van deze? Als je dat ongedierte wil bestrijden, dan heb je een license to kill nodig. Dus dat is ook een hele goede suggestie. Benny kwam daarmee. Dat je ook nog een leuke plaat die te maken heeft met rattenoverlast. Geef hem door via 06 4567 1331. En dit is Raccoon.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt.

0: belastingstelsel.nl.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon. De dag
2: van Oost. Het is 17:55 op Radio Oost. In Sellemuiden is het op dit moment 15 graden. In het Evenbelt 17 en in Bekkum 16 graden. Het belangrijkste nieuws krijgen we van Serien Beune.
3: Door de lage waterstand in de IJssel is het steeds lastiger voor binnenvaartschippers. Zij moeten goed opletten waar ze varen. En schipper Yannick Smink uit Almelo ziet de gevolgen daarvan.
4: De laatste tijd horen we wel vaker dat schepen zich lek varen. Maar ja, dat komt gewoon puur om... Ja, het is laag water en de bodem, daar liggen ook stenen en keien. En ja, als je een beetje pech hebt en je hebt zo'n kei onder je vlak... Ja, de IJssel, het wordt allemaal krapper... Op sommige punten die zijn ook gewoon echt ondiep. Dat maakt het wel weer een uitdaging van.
3: Eind vorig jaar werd op een gedeelte van de IJssel in Gelderland eenrichtingsverkeer ingesteld. De waterstand is inmiddels weer licht gestegen, waardoor het eenrichtingsverkeer vandaag is opgeheven. De maatregelen tegen de droogte van afgelopen zomer kosten de waterschappen miljoenen euro's. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Zo heeft waterschap Vechtstromen tot nu toe al meer dan een miljoen euro uitgegeven. En het beetje regen van de afgelopen dagen heeft het probleem nog niet opgelost, zegt Martin Hilvering van waterschap Vechtstromen.
5: Dan mag het nog wel wat verder gaan regenen. Op dit moment hebben we nog steeds een neerslagtekort. Dat is zeg maar het verschil tussen de hoeveelheid regen die valt en het water dat verdampt. En daar zit nog wel wat verschil tussen. En Twente is normaal rond deze tijd... valt de afgelopen dagen zo'n 70 mm en dat is nu 35. Dat is al stevig lager. En alles bij elkaar opgeteld zitten we nog met een neerslagtekort van 220 mm. Dat moet nog allemaal ingehaald worden voor het volgend jaar. Dus dat is nog wel een uitdaging. Die regen moet nog wel vallen.
3: Daardoor mag er op veel plekken nog steeds geen water uit de natuur worden gehaald, bijvoorbeeld om te sproeien. De 43-jarige Almeloer, die wordt verdacht van een wurgmoord in Duitsland op een rolstoelgebonden man, blijft voorlopig in Nederland achter de tralies. Hij blijkt in Nederland verdachte te zijn in een schokkende zedenzaak. De rechter oordeelde vorige week dat hij zich in Duitsland moest verantwoorden, maar nu blijft de man dus langer in Nederland vanwege die zedenzaak. Onduidelijk is nog wanneer de zaak voor de rechter komt. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
2: Dan door met de verkeersinformatie. En het is een relatief rustige avondspits. Want er staan maar twee files in Overijssel. Op de A35 Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 5 kilometer. En op de N756 Weijen-Raalte tussen Weijen en Raalte 4 kilometer file. En dan gaan we door met het weer en Greta Spannenburg. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Nico.
2: Nou, dat was helemaal geen onaardig begin van de week.
6: Nee, toch?
2: Zeker niet.
6: Hebben we van het weekend echt een aantal buien over ons heen gehad. En een straffe wind, was wat kil. Maar vandaag was van alles geen sprake meer. Het is op veel plekken gewoon echt alleen maar zonnig geweest. En Twente heeft ook wat kleine wolkenveldjes over zich heen gekregen. Wat van die, ja, een beetje wat schapenwolkjes en wat hoge bewolking. Maar voor de rest was het een dag met veel zon. Met 16 graden als maximumtemperatuur. En de temperaturen gaan de komende dagen langzaam nog wat verder omhoog.
2: Dan krijgen we vannacht ook een koude nacht of valt dat wel mee?
6: Ik denk dat meevalt, omdat je toch ziet dat er steeds wat meer hoge bewolking gaat passeren. En er langzaam vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden aankomen. En die fungeren dan als een soort dekbed, waardoor de uitstraling van de aarde wat minder stevig is. En er wordt ook nog best wel milde lucht aangevoerd. Ik denk minimumtemperaturen zo rond 8 of 9 graden. Vannacht raakt het uiteindelijk bewolkt. En morgen overdag zitten we vooral tegen wolkenvelden aan te kijken. Laaghangende bewolking. Af en toe valt er wat lichte regen uit. Een spattenbuitje of een lichte bui later in de middag. De wind is uit het zuiden. Een matig briesje uit het zuiden. En de temperatuur komt toch nog morgen op 17 graden uit. En de dagen daarna komt de zon weer veel vaker tevoorschijn. Is het zo goed als droog tot en met vrijdag, late middag denk ik. En dan is het overdag 17 tot 19 of lokaal 20 graden.
2: Nou, dat is helemaal niet verkeerd voor de tijd van het jaar, toch?
6: Nee, maar ik hoorde jullie de interviewer in het nieuws. Met het gebrek aan regen natuurlijk in ons gebied. Maar ook in de brongebieden van Rijn en IJssel. En ja, je ziet ook dat de komende tijd het vooral weer hoge druk weer wordt. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze oosterburen. Dat is dan weer jammer.
2: Ja, maar er zal ongetwijfeld nog wat regen aankomen de komende weken, zeker maanden.
6: De komende weken en maanden.

0: Vast wel, maar je ziet wel dat er een patroon steeds is ingezet dat het heel vaak gemakkelijk hoge druk weer wordt. En dat het dus lastiger is om echt een stevige westcirculatie op gang te krijgen met bijvoorbeeld continu regenval vanaf de oceaan.
1: Nou ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, zullen we er maar weer zeggen.
0: Zekers.
1: Goed. Gita Spannenburg, dankjewel. Tot het over een uur.
0: Tot zo.

0: Muziek van L.L. Langley in de Dag van de Oost. Je hoorde Choose in Texas. En daarmee is het bijna 17:15 geworden.
1: Dit weekend waren de laatste stuiptrekkingen van NSC. Dat was lang een partij met Overijssels roots door oprichter Pieter Omtzigt en oud-minister Eddy van Heijem.
0: De partij maakte dit weekend bekend niet meer mee te gaan doen met de provinciale statenverkiezingen in maart. En vorige week stapte ook nog eens de laatste volksvertegenwoordiger van de partij op. Europarlementariër Dirk Goting trekt zijn handen van de partij af. En verslaggever Arnoud de Vries sprak vanmorgen in Brussel met Goting. Goedemiddag, Arnoud.
2: Een goedemiddag vanuit Brussel, inderdaad.
0: Nou, het kon minder. Zometeen meer over Goting. Maar eerst even over het nieuws van dit weekend. Want NSC was al min of meer geïmplodeerd. Maar dat is alleen nog maar erger geworden, hè?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Het was toch een partij, nieuw sociaal contract, waar we eigenlijk al heel lang niks meer van hadden gehoord. Tot inderdaad afgelopen week. En dat had alles te maken met dat congres dit weekend. Daar is veel gebeurd. Laten we het een beetje in blokjes opknippen. Een van de besluiten was inderdaad, gaan we meedoen? Gaat die partij meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen? Ja, die keuze lieten ze aan de provinciale afdelingen of ze mee wilden doen. En dat klonk als volgt.
3: Is er voldoende draagvlak en draagkracht om mee te doen in jullie provincie? Dat mag je elk van jullie afzonderlijk bepalen om mee te doen. Uiteindelijk is het antwoord voor alle provincies daarop geweest nee.
2: Ja, dan provincies en eigenlijk nergens is er voldoende draagvlak, nergens zijn er voldoende mensen om de partij mee te nemen naar de verkiezingen. En dat volgt dan na Tweede Kamerverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, waar de partij ook al 0 zetels haalde. Dus ja, dat is nu een partij zonder zetels. Overal, ze zijn nergens meer vertegenwoordigd.
1: En toen kwam Mona Keijzer op het podium.
2: Ja, klopt inderdaad. Dat is eigenlijk het tweede grote hoofdstuk van dat partijcongres. Zij was uitgenodigd om te komen speechen, om het bestuur zei eigenlijk om gewoon te komen praten, gedachtenwisseling. Daar kun je gewoon een mooi debat, een mooie discussie over hebben. Maar veel leden zagen dat toch als een koerswijziging van de partij. De partij van Pieter Omtzigt natuurlijk opgericht. De rechtsstaat was belangrijk. Ja, en toen kwam Mona Keijzer. Dat is toch een iets andere politieke koers, kun je wel zeggen. Dus toen zij het podium opkwam, toen liepen toch wel wat mensen de zaal uit.
4: De volgende 10 minuten zijn voor niemand minder dan Mona Keijzer.
5: Ja hoor, wat een respect. Hallo, dag. Goed voorbeeld, jongens.
2: Ja, dat was de reactie op een zaal die half leeg liep. Inderdaad, Mona Keijzer kwam daar praten. Dat was dus toch wel een koerswijziging. Zo zag in ieder geval een deel van de leden dat. Ja, en dat is toch inderdaad wel, daar stortte de partij wel behoorlijk mee in, moet ik zeggen.
1: Ja, en dat Goting vertrok uit de partij had ook met Mona Keijzer te maken, hè?
2: Exact, ja. Nee, het was inderdaad voor hem. Hij kondigde dat al aan voor het partijcongres. Maar de aanleiding was inderdaad dat Mona Keijzer kwam praten. Goting kan zich totaal niet vinden in het Europa-standpunt van Keijzer. En hij zegt, Keijzer die neigt in ieder geval meer naar een nexit. Naar een referendum over, moeten we nog wel meedoen met Europa? Ja, dat is voor hem echt de druppel. Want met zo iemand wil hij niet geassocieerd worden.
6: Hebben we wel geleerd van Brexit? Al die toestanden. Enorme schade aan de economie. Ondernemers in heel Nederland moeten zich echt zorgen maken als het Nexit-spook weer terugkomt in Nederland. En ik pas ervoor om daar ook onderdeel van te zijn.
2: Ja, voor hem dus het einde bij NSC. Hij gaat verder als zelfstandig Europarlementariër. Waardoor inderdaad de laatste volksvertegenwoordiger van die partij dus ook vertrokken is. Dus van NSC is echt niks meer over. Vervolgens is ook het bestuur nog opgestapt. Dus de vraag is wel, wat blijft daar van over? En gaan we daar ooit nog iets van horen?
0: Ja, jullie hebben vanochtend in Brussel uitgebreid gesproken met Goting, hè? Hoe kijkt hij nou naar de implosie van de partij?
2: Ja, klopt inderdaad. En voor hem was het natuurlijk moeilijk. Want hij was de enige nog maar hier in Brussel. Toch wel relatief ver weg van Den Haag. Want hij kwam natuurlijk bij de partij. 2023, Pieter Omtzigt, 20 zetels. Ja, dat was misschien wel de nieuwe hoop voor heel veel mensen. Dat leek echt een grote politieke beweging te zijn. Terwijl hier de politie langskomt, dat horen jullie misschien. Maar dat was heel groot. En dat is in 2 jaar natuurlijk is daar niks van overgebleven. En hij vond het wel diep triest hoe inderdaad hij merkte en gewoon zag gebeuren dat er in Den Haag niemand meer overbleef.
7: Nou, het voelde voor mij wel echt alsof het moederschip was vergaan. Ik heb altijd heel erg veel samengewerkt met de Tweede Kamerfractie en ook met de bewindspersonen. En als die allemaal in één keer wegvallen, dat is wel een groot gemis.
0: Ja. Hoe blikt hij nou terug op zijn tijd bij NSC?
2: Ja, de partij, dat is wat hij zegt, dat was natuurlijk Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt heeft een boek geschreven, een manifest, die had ideeën. Nou, die vertrok, dat weten we allemaal, burn-out klachten, die is vertrokken uit Politiek Den Haag. En daarmee is de partij toch ook wel geïmplodeerd. En dat vertrek van Pieter Omtzigt, daarvan zei Goting ook wat, dat viel hem echt zwaar.
7: En uiteindelijk is ons gewoon niet genoeg tijd gegund om die agenda echt ook in de organisatie te krijgen. Nou, zeker nu de keuzes zo gemaakt worden dat we echt van het politieke pad en de koers afgaan, dan mis je hem. Maar dan weet je inderdaad ook, na het vertrek van Pieter zou het altijd een enorme klus zijn geweest om het toch nog te laten slagen.
1: Ja, dat was dus over Pieter Omtzigt. Dankjewel, verslaggever Arnoud de Vries. Bedankt voor deze, voor deze toelichting over NSC en het ophouden van die partij, min of meer.
2: Geen probleem. En morgen meer vanuit Brussel, want het is hier de Europese Week van de Regio's. Dus vandaar dat we hier zijn. Dus daar komen nog meer verhalen van.
0: Heel goed, Arnoud, dankjewel.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Ja,

0: Let's go!
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
4: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
3: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Door de lage waterstand in de IJssel is het steeds lastiger varen voor binnenvaartschippers. De maatregelen tegen de droogte van afgelopen zomer kosten de waterschappen miljoenen euro's. En het beetje regen van de afgelopen dagen heeft het probleem nog niet opgelost. En in Staphorst wordt zometeen om 6:30 het monument voor meester Pauptit onthuld. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en 10 graden. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De dag van Oost.

0: Een heerlijk relaxed begin van een mooie maandagavond, de 12e oktober. Je hoort de muziek van Cool and the Gang en oeh, la la la.
1: Nico Wansia en Serien Beune. De Dag van Oost.
0: Goedenavond, dit is het laatste uurtje van De Dag van Oost. En daarin gaan we traditioneel vooruitblikken op wat er vanavond en morgen allemaal speelt in onze provincie. En na 6:30 krijgt dit programma nog een staartje.
2: Ja, een staartje, dat kun je wel zeggen. Vandaag gaat de 6:07 over rattenoverlast. En dat is het geval in Enschede. Onder andere in Enschede, kan ik beter zeggen. Op het Van Heekplein worden ze regelmatig gespot. En wij willen graag weten wat voor nummers daarbij passen. Je kan nog even nummers doorgeven. Over ratten, over duiven, want ook duiven die trekken ratten dus aan. Bleek eerder in dit programma al. Ja, we zijn heel benieuwd.
0: Ja, ik vind het een wat akelig onderwerp. Maar volgens mij gaat het wel een hele mooie 6:07 opleveren. Ja, ik zit inderdaad
2: met
0: frisse tegenzin dit onderwerp te behandelen. Maar zoals gezegd, de muziek straks wordt wel leuk als het goed is. Dus dat gaan we horen vanaf 6:30. En voor het zover is het natuurlijk nog veel meer goede muziek hier op Radio Oost.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: En zo draaien we door.
0: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
1: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Muziek van Drafi, Deutsche Marmorstein und Eisenbricht. En daarmee is het 17 minuten over 6 geworden hier op Radio Oost.
1: In Staphorst wordt over een half uur een monument onthuld ter nagedachtenis aan de familie Pauptitz. Tijdens de Tweede Wereldoorlog boden zij onderdak aan 3 Joodse vrouwen die bijna 2,5 jaar bij hen ondergedoken zaten. Dankzij de hulp van de familie konden de vrouwen uiteindelijk weer veilig naar huis. Bij de onthulling wordt ook muziek gemaakt en er worden verhalen verteld van leerlingen van de lokale basis- en middelbare scholen.
0: Hoe zorg je ervoor dat je langer plezier hebt van de spullen die je al hebt? Daar houden ze zich deze week volop mee bezig bij de Universiteit Twente. Tijdens de Sustainability Week worden allerlei activiteiten georganiseerd om producten een tweede leven te geven en zo verspilling tegen te gaan. Zo kunnen studenten vanavond hun fiets laten repareren, zodat hij weer een hele tijd mee kan.
1: Op TV Oost is weer een nieuwe aflevering van de Oosttribune te zien. De mannen blikken terug op het Overijsselse voetbalweekend, maar kijken ook naar jaren geleden. Vanwege medische redenen is presentator Bert van Losser afwezig in de uitzending van de Oosttribune.
0: Ja, ik heb hem toch gevonden. Ik was even bang dat ik hem niet kon laten horen.
1: We kunnen nog even wat laten luisteren.
0: Ja, dat is altijd wel leuk om een stukje te laten horen van wat er in de uitzending zit. Hier komt-ie.
2: Dat was mooi. Ik weet nog, er was een persmoment. En toen klopte er echt helemaal niets van in die periode, geloof ik. Het was volgens mij na de wedstrijd thuis tegen ADO Den Haag. Die ging toen verloren. Met een mooi puntetje van El Kayati, kan ik me nog heugen. Toen was er, gaan we nog wat doen, Gert-Jan? Toen zei, de keeper gaat eruit. Rob Deel was dat toen. Die werd toen slachtoffer.
3: Die was ook zo slecht. Je was een zenuwpees, dat is onvoorstelbaar.
2: Weet je, het leuke is, Jorn Bordeel is altijd vaste kijker van de Oosttribune. Dus je kunt je nog richten tot Jorn, maar hij is super slecht.
3: Hij heeft het daarna ook niet meer echt laten zien.
0: Nou, ze hebben weer vrienden gemaakt, zo te horen vandaag. We gaan het allemaal kijken vanavond op TV Oost. En we gaan ook even kijken naar morgen. Want dan gaan vertegenwoordigers uit onze regio naar Den Haag om een brief aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat te overhandigen. Volgens ondernemers en bestuurders uit Oost-Nederland is de bodem in zicht. De droogte heeft de problemen met de waterstanden nog eens blootgelegd. De binnenvaart en bedrijven aan het water hebben er ernstige schade door geleden.
1: In de landelijke week van het praatje is morgen op station Deventer een speciaal praatvak ingericht. Wie daarin gaat staan, staat open voor een praatje dus. Het blijkt dat mensen zich gelukkiger voelen, minder eenzaam en sociaal moediger op dagen. Dat ze een praatje maken met een onbekende. Nou, ik woon in Deventer, dus misschien ga ik wel eventjes.
0: Je gaat even in dat vakje plaatsnemen?
1: Ja, ik vind dat wel leuk, een praatje.
0: Nou, wel leuk. Misschien kun je opname meenemen. Dan hebben we weer een repo voor morgen in de uitzending. Morgen is er ook handbal. De handbalsters van Kwiek uit Raal te horen morgen wie de tegenstander is in de derde ronde van de Europa Cup. Afgelopen weekend wonnen ze opnieuw van Krajina Kazin uit Bosnië en Herzegovina. En daarmee verzekerden ze zich van een plek in de volgende ronde. Het is voor het eerst in de historie dat Kwiek Europees speelt.
1: Meer dan 5000 wandelaars trekken vanaf morgen hun wandelschoenen aan voor de Sallandse Wandelvierdaagse. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 8 tot en met 40 kilometer. Zo. Ook verslaggever Bart Kieft gaat op pad. Vanaf morgenochtend 8 uur neemt hij ons mee op avontuur tussen de wandelaars. En dat hoor je op Radio Oost. Ik ben benieuwd of hij ook 40 kilometer gaat wandelen.
0: Nou, Bart, een beetje kennende vermoed ik dat hij misschien hier en daar een bochtje afsnijdt. Of misschien zelfs wel helemaal niet een poging gaat wagen.
1: Alleen gaat vragen.
0: Hij is natuurlijk druk aan het werk en heeft die zware opnameapparatuur bij zich.
1: Ja, dat is niks.
0: Nee. Dat is hem vergeten. Nu muziek van Ultrafox.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Heropening Salzbergen krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: De dag van Oost.
12: Het is 6:30 op Radio Oost. Het wordt steeds eerder donker buiten. En we zien ook dat de temperaturen steeds eerder naar beneden gaan. In Bergentheim is het nog maar 12 graden op dit moment. Zuna 14 en in Rauwveen ook 12 graden. Het is tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijgen we van Serien Beunen.
13: In Staphorst wordt zometeen het monument voor meester.

0: Door de lage waterstand in de IJssel is het steeds lastiger voor binnenvaartschippers. Zij moeten goed opletten waar ze varen. Schipper Yannick Smink uit Almelo ziet de gevolgen daarvan.
1: Dat je gewoon goed op moet letten dat je op bepaalde stukken elkaar niet kan kruisen. En dat moet je onderling met de collega's afspreken van... ik wacht even hier en dan kan de een passeren.
0: Eind vorige maand werd op een gedeelte van de IJssel in Gelderland eenrichtingsverkeer ingesteld. De waterstand is inmiddels weer licht gestegen, waardoor het eenrichtingsverkeer vandaag is opgeheven. Meer dan 200 gemeenten gaan geen vuurwerkontheffingen verlenen. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In onze provincie gaan bijna geen gemeenten ontheffingen verlenen. Op dit moment staan alleen Kampen en Olstweien vuurwerk toe. Komende jaarwisseling geldt er voor het eerst een vuurwerkverbod. Alleen klein vuurwerk als sterretjes en sierfonteinen is nog toegestaan. Vuurwerkverkoper Jan Willem uit Genemuiden gaat kijken of hij zijn categorie 2 vuurwerk aan een andere gemeente kan slijten.
2: Maar we gaan wel proberen om bijvoorbeeld in de gemeente Kampen, waar het wel mag, ja, de categorie 2 producten aan te prijzen. Om ze toch nog hier de categorie 2 vuurwerk te laten kopen.
0: En ken jij iemand die zich geweldig inzet als vrijwilliger? Vanaf vandaag kun je diegene opgeven voor de Vrijwilligersprijs 2026. Die prijs is bedoeld om vrijwilligers die onmisbaar zijn in Overijssel in het zonnetje te zetten. Meer daarover op oost.nl of in de app.
3: Overijssel is filevrij, dus we kunnen meteen door naar het weer en Grieta Spannenburg. En Grieta, wat krijgen we voor een avond?
4: Een rustige avond, rustige nacht met ja, vanavond tamelijk heldere omstandigheden. Maar later vanavond en vannacht komt er steeds meer bewolking. Hoge bewolking, middelbare bewolking. En in de late nacht ook weer wat echt laag hangende bewolking. Waar in de late nacht en morgen overdag van tijd tot tijd is een klein beetje regen uitvalt. Soms wat gemiezen of een spetterbui. Allemaal kleine hoeveelheden. Maar die bewolking is wel echt de bovenliggende partij. Dus morgen weinig tot geen ruimte voor de zon. Wel op zich de aanvoer van milde lucht uit het zuiden. En wat dat betreft wordt het morgenmiddag nog steeds 17 graden.
3: En daarna
4: kan nog wel.
3: Ja, maar daarna gaan we de zon wat meer zien nog, hè?
4: Ja, daarna woensdag, donderdag en ook een groot deel van de vrijdag komt de zon eigenlijk weer gewoon goed tevoorschijn. Rustige dagen zijn het met geregeld zonneschijn en temperaturen gemakkelijk 18 of 19 graden of een enkele twintiger.
3: Grieta Spannenburg, dankjewel.
4: Alsjeblieft.
5: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
3: En de 6 voor 7 gaan vandaag over rattenoverlast. Want daar kampt Enschede namelijk mee. En vooral op het Van Heekplein worden ze regelmatig gespot. En daarom waren we vandaag op zoek naar plaatjes die te maken hebben met ratten. We hebben een heleboel originele inzendingen gekregen en er weer 6 voor je uitgekozen.
0: Bijvoorbeeld Boomtown Rat, I Don't Like Mondays.
3: Deze is heel vaak aangevraagd. Michael Jackson over zijn rat Ben.
0: En Gladys Knight, License to Kill.
3: Ook Danny de Munk is heel veel aangevraagd. Siska de Rat natuurlijk, ik voel me zo verdomd alleen.
0: En je hoort ook UB40 met Red in Me Kitchen.
3: Maar we beginnen met een Nederlandstalige, een oudje van Rudy Karel, een muis in de molen.

0: Dan, dat was de rat van Michael Jackson. En hij heeft er een prachtig nummer over gemaakt. Je hoort hem in de 6 voor 7.
1: En je hoorde ook Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.
0: En we begonnen met Rudy Karel, een muis in de molen.
1: Zometeen hoor je nog Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen.
0: Ook UB40 staat voor je klaar met A Rat in Me Kitchen.
1: Maar eerst Gladys Knight met License to Kill.

0: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit. En die groeit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
11: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
10: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
12: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
10: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja,
14: Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme-mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme-mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
17: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sanctie te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij

0: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
4: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
2: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Voor de grootste

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft

0: voor een beter werkend Nederland. NPO Radio 1.
1: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er in de winkels ook meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Een deel van de flat van 25 verdiepingen vloog in brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten, ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat Iran achter dat incident zat, waarbij een groep mannen en verdachte voertuigen bij de basis werd ontdekt. Iran ontkent iedere betrokkenheid. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Door een online veiligheidsincident heeft Appie de stekker uit enkele digitale systemen moeten trekken. En de grootgutter waarschuwt dat er mogelijk lege schappen aankomen. De extra hamsterweek is nu begonnen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ja, een leeg schap in de app, het zou dus zomaar kunnen later deze week. Door een tot nu toe nog onopgehelderd veiligheidsprobleem in de digitale systemen ligt de Albert Heijn-organisatie gedeeltelijk plat. Zometeen een cyber-expert over de mogelijke oorzaak. Sakeur, de hoogste militair van de NAVO, hield een opmerkelijke toespraak in Warschau. Onze correspondent was erbij en duidt. En de zeer droge zomer heeft de waterschappen heel veel geld gekost. Maar hebben ze er ook iets van geleerd? We hebben een kersverse Pulifinario-winnaar in de uitzending. Dat gaat over cabaret. En om de avond rond te maken gaan we tot slot nog een keer bij een generaal te raden. Al is die dan buiten dienst. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 12 oktober.
2: Bij een aanval gaat de NAVO de vijand tegenhouden, afzwakken en breken. Dat zei de opperbevelhebber vandaag in een zeldzame speech.
3: We will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
2: De boodschap was volgens instituut Klingendaal vooral bedoeld om lidstaten gerust te stellen.
4: Dit was vooral een politiek signaal dat de hoogste militair wou afgeven, namelijk we got this.
2: En de opperbevelhebber wil zo ook vijanden afschrikken.
3: We will ensure that any adversary who considers attacking our alliance reaches the only conclusion that matters. Today is not the day.
2: Maar of dat ook zal werken?
4: Ik denk dat president Poetin hier niet bijzonder ongerust van wordt.
2: De NS en 113 komen met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen.
5: Na elke zelfdoding worden 135 mensen ook geraakt en beïnvloed. Dus het is ook een indrukwekkend en aangrijpend onderwerp.
2: Bijna alle spoormedewerkers maken het mee in hun werk.
6: En dan komt het binnen dat je echt ziet waar je in terecht bent gekomen. En dan is het alleen maar koud en rauw.
2: De boodschap van de campagne is praat erover. Want een vraag of een gebaar kan het verschil maken.
7: Had ik maar één keer extra durven vragen, hé maatje, hoe zit je erbij? Of hoe gaat het echt? Die kans hebben wij niet gehad. En ik zou willen dat ik die kans wel zou hebben gehad.
2: Denkt u wel eens aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand anders? Neem dan contact op met 113. Al de hele dag dus grote problemen bij Albert Heijn.
8: Rommeliger dan anders, omdat ze natuurlijk een IT-probleem hebben.
2: Distributiecentra liggen plat en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd.
9: Wat klanten zou zien is dat de app stil ligt, de e-commerce stil ligt. En bijvoorbeeld systemen in de winkels zijn niet dan volledig geüpdate.
2: En dat zorgt voor problemen aan de kassa.
10: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
2: Maar het levert gelukkig ook iets positiefs op.
11: Ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. En ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
2: Vier Rotterdamse vrouwen doen mee aan het WK skydiven onder de naam Funky Falcon.
12: Power to the women. Beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet?
2: Op het WK krijgen ze voor elke sprong combinaties van vier letters of cijfers die ze met elkaar in de lucht moeten afbeelden.
12: In dit geval is het een wedstrijdsprong en moeten we OB7L maken.
2: En dat allemaal terwijl ze met 200 km per uur naar beneden vallen.
12: Dan is dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
2: En tijdens dat kampioenschap nemen de vrouwen het op tegen echte profs. En dat is best een beetje spannend.
13: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
14: Ja, onwijs zenuwachtig. Ja. Ja. Maar ook heel tof.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Jan van der Putten weet wat er morgen dan weer in de media gebeurt.
15: Meta is niet van plan om zijn omstreden camerabrillen van de markt te halen, staat in de Telegraaf. Morgen loopt een ultimatum af tegen het techbedrijf. De Consumentenbond en andere belangenorganisaties vinden het een gluurbril en dreigen met een rechtszaak.
2: Alex Heimel van de brillentak van Meta wuift de bezwaren weg. Er zit een lampje op het montuur, dan zie je toch dat je gefilmd wordt. En bovendien, zegt hij, mensen filmen toch ook met hun telefoon?
15: Afghaanse tolken en andere evacuees die in 2021 naar Nederland kwamen bieden morgen aan de Tweede Kamer een petitie aan. Ze willen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, staat in het Nederlands Dagblad.
2: De 50 Afghanen kregen een verblijfsvergunning voor een termijn van 5 jaar. Dus hebben ze nu recht op een vergunning voor onbepaalde tijd, dachten ze. Maar die krijgen ze niet vanwege het Europese migratiepact.
15: Anna Politkovskaya studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar oma was de bekende Russische journalist en mensenrechtenactivist. Zij werd 20 jaar geleden in Moskou vermoord, staat in Trouw.
2: En kleindochter Anna hield ter herdenking van die moord een toespraak in het Europese parlement.
15: Ze is niet bang dat de Russische geheime dienst haar opzoekt. Als ze me hadden willen hebben, zegt ze, hadden ze me al gehad.
2: Prominent op de voorpagina van NRC een opengeslagen zwart notitieboekje. In dat boekje noteerde de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker zijn aankopen.
15: NRC sprak met een van zijn erfgenamen, de kleindochter Charlène von Sayer. Zij is nauw betrokken bij de strijd om de schilderijen en andere roofkunst van de Goudstikker-collectie terug te krijgen.
2: En dat notitieboekje is cruciaal, vertelt von Sayer. Minstens 500 stukken die erin staan worden nog vermist. Schilderijen, maar ook meubels en glaswerk.
15: Carl Bushby is bijna thuis. De Brit begon 28 jaar geleden aan een voettocht om de wereld. Vroeger op school werd hij gepest en met die tocht wilde hij een einde maken aan zijn onzekerheid, staat in het AD.
2: Bushby begon in het zuiden van Chili, doorkruiste de jungle, omzeilde guerrilla's, zwom de Beringstraat over en de Kaspische Zee en stapte vorige week in Dover aan land na een stukje kanaalzwemmen.
15: En na 28 dagen en 50.000 kilometer hoopt hij over 3 weken aan te komen in Hull, bij het huis van zijn moeder.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joja Mooi was dat, met Lookalike. Ja, we moeten het allemaal even zonder de zegeltjes doen en zijn tijdelijk ook af van de steekproeven bij de zelfscankassa, dat dan ook. Maar het gaat natuurlijk over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Wat is daar nou aan de hand? In de studio zit cybersecurity-expert Pim Takkenberg, welkom.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Die CEO van Albert Heijn, die zag ik vandaag op televisie en die noemt het een online veiligheidsincident. Wat zegt u dat?
1: Ja, als ik dan ook even later lees wat Albert Heijn ook over op de website zet, hebben ze het over een cybersecurity incident.
0: Ja.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet,
0: ja. Ja,
1: kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Ja, tegelijkertijd zegt de politie dat er tot op dit moment geen strafbaar feit is vastgesteld. Dat sluit dus een hack niet uit, die mededeling? Of?
1: Nou ja, wat mij betreft hoeft dat niet uit te sluiten. Ik weet ook niet in hoeverre de politie wel op de hoogte is van alle informatie die Albert Heijn heeft. Ik weet niet of Albert Heijn zelf eigenlijk al precies weet wat er aan de hand is. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten.
0: Nee, is dat eigenlijk verstandig omdat Albert Heijn meteen de politie alle informatie zou geven? Want verder zijn ze best zwijgzaam, hè?
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen als jij het idee hebt dat een kwaadwillende, zoals wij dat in het vakgebied noemen, bij jou in jouw systeem binnen zit, dat je direct ook met de politie schakelt om ook aangifte te doen en informatie met ze te delen. En wellicht dat de politie ook wel kan helpen.
0: Ja, en waaruit concludeert u nou dat het inderdaad om een aanval van buitenaf gaat? Want het zou ook natuurlijk een interne fout in het systeem kunnen zijn of een mislukte update. Maar zit hem dat in het woordje veiligheidsincident of in het feit dat ze het uitgezet hebben?
1: Ja, eigenlijk de combinatie van beide doet mij toch wel vermoeden dat hier echt wel sprake is van een aanvaller die binnen heeft gezeten. Dus het woord cybersecurity incident en uiteindelijk ook het feit dat systemen uitzetten. Ja, het zou in theorie nog kunnen zijn dat er ergens iets mis is gegaan of dat ze een kwetsbaarheid hebben ontdekt.
0: Ja, als je ziet dat het op hol slaat, dan zet je het ook uit.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik het niet zo snel een cybersecurity incident noemen.
0: Nee.
1: Dan zou ik, en ik zou denk ik ook sneller gewoon uitleggen wellicht wat er aan de hand is. Maar goed, nogmaals, uiteindelijk zullen we even moeten wachten tot Albert Heijn zelf vertelt wat er precies aan de hand is.
0: Ja, maar het zit hem dus in dat veiligheid, dat
1: exact,
0: security.
1: Ja.
0: Ja, ja. Als nou blijkt dat het om een cyberaanval gaat, wat kan er dan zijn buitgemaakt of aangetast of kapot gemaakt of verstoord?
1: Ja, nou, het is altijd interessant om na te denken wie zou nou degene zijn die hiervoor verantwoordelijk is. En dan heb je grofweg misschien drie categorieën. Je zou kunnen nadenken over hacktivisten. Dus mensen die met een soort bepaald ideologisch doel een organisatie aanvallen en proberen plat te leggen. Je zou kunnen nadenken over statelijke actoren die een bepaald motief hebben om informatie te stelen of misschien te saboteren of wat onrust te veorzaken.
0: Mm-hmm.
1: Of, en ik denk dat dat het meest logische is hier, een criminele organisatie die uiteindelijk uit is op geld verdienen. En dat zouden ze in dit geval, wat je dan vaak ziet, is het binnendringen van een organisatie, veel gevoelige informatie stelen en dan los geld vragen. En als een bedrijf niet betaalt, dreigen om die informatie op het internet te zetten.
0: Ja, maar gevoelige informatie, bedoel, wie kan het wat schelen of ik vorige week spruitjes heb gekocht?
1: Nou, het gaat vaak over persoonsgegevens die in die systemen zitten. En dat is voor zo'n organisatie toch vaak heel vervelend als jij verantwoordelijk bent voor zo'n hack. En dat bij jou dat gebeurt. En dat alle gegevens van jouw klanten op het internet komen. Dat doet gewoon ook iets met de reputatie van zo'n organisatie. En dat maakt dat veel bedrijven toch goed nadenken of dat ze daar niet een geldbedrag voor over hebben.
0: Ja. En in hoeverre is er nou veel schade voorkomen met dat uitzetten van hun systemen? Want die reputatieschade, die is er eigenlijk al. Hoewel, als zij zeggen, we hebben voorkomen dat ze uw gegevens hebben, dan is dat juist weer een plusje waarschijnlijk.
1: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd wat er precies aan de hand is. Want stel nou dat Albert Heijn een eerste signaal heeft gezien dat er een aanvaller in het systeem zit en meteen heeft gekozen om alle systemen uit te zetten om verdere impact te voorkomen, dan denk ik dat ze echt een applaus verdienen. Want dat is een heftige ingreep. We zien nu allemaal in het nieuws dat de schappen leeg raken, dat de voorraden niet meer worden bijgevuld, dat het best heel veel effecten heeft. Dat kost ze ook veel geld. Maar dan hebben ze denk ik wel de juiste beslissing genomen. Dus,
0: en dan laat Albert Heijn dus zien dan uw veiligheid, de veiligheid van uw gegevens gaan ons boven
1: exact,
0: alles. Boven.
1: Ja, exact. En ik denk dat dat een mooi signaal zou zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel organisaties die geraakt worden en die er misschien te laat bij zijn.
0: Ja,
1: dan kun je alleen maar respect hebben dat het bedrijf dus genoeg sensoren heeft of signalen heeft dat bij het minst of geringste wat gebeurt, dat ze het toch zien en daarop kunnen ingrijpen.
0: Ja, en we weten dat natuurlijk nog niet, maar het uitzetten van een systeem, dat is op zich dan afdoende, ook als die hackers al binnen zijn? Of kunnen ze er dan toch al spul uitgehaald hebben?
1: Dat heeft een beetje te maken met het moment waarop je uiteindelijk zeg maar door hebt dat iemand in je systeem zit en wat die al heeft kunnen doen. Maar als je daar op tijd bij bent en je zet het systeem uit, of in ieder geval je verbindt de netwerkverbinding met het internet, ja, dan kan de aanvaller, dat kan een iemand zijn die waar dan ook in de wereld gewoon zit, ja, die heeft online gewoon geen toegang meer tot het systeem. Dus die kan dan ook gewoon simpelweg niks meer doen. Die kan er gewoon niet meer bij.
0: Dat uitzetten betekent je verbreekt de verbinding met het wereldwijde web. Komt het op neer.
1: Dus je kunt de netwerkverbinding verbreken.
0: Dus je gooit de deur gewoon dicht.
1: Precies. En je kunt ook het systeem nog helemaal uitzetten. Dus dan is het helemaal natuurlijk gewoon klaar.
0: Ja. Nou hebben niet alleen mensen in Nederland last van dit incident. Ook bij winkels van Ahold Delhaize in België, Tsjechië en de Verenigde Staten zijn de gevolgen te merken. Wat zegt dat over de kwetsbaarheid van het ICT-systeem van Albert Heijn of van Ahold Delhaize?
1: Nou, het zegt mij niet zozeer iets over de kwetsbaarheid van het systeem, maar veel meer over wie er kennelijk allemaal gebruik maken van dat systeem. En dat zijn dus kennelijk supermarkten op verschillende plekken in de wereld die van eenzelfde systeem gebruik maken, dat als Albert Heijn die uitschakelt, dat ze daar er ook last van hebben. Dat hoeft niet per definitie iets te zeggen over hoe kwetsbaar het systeem nu wel of niet is, of dat dat nog veel groter is, die kwetsbaarheid.
0: Ja. En waarom denkt u dat het vermoedelijke criminelen zijn? Ik bedoel, we gaan het zo meteen hebben over de hoogste commandant van de NAVO die waarschuwt voor een overigens niet met name genoemde vijand, maar we weten over wie die het heeft. Waarom is het niet Moskou?
1: Nou, omdat ik zelf zou veronderstellen, er is wel een ander interessant incident natuurlijk gebeurd vandaag. Hè. Bij Franse supermarkten zijn natuurlijk een aantal koelinstallaties gehackt. En die zijn uiteindelijk in de temperatuur, hebben ze die heel hoog gemaakt.
0: Yeah.
1: Ja, dat is echt het saboteren van systemen. En dat past veel beter bij een profiel wat Russisch is. Hè, of Russische hacktivisten die het een beetje voor de staat opnemen. Chaos veroorzaken, inderdaad. Maar als jij, die signalen wijzen daar nu nog niet op. Hè. Het lijkt erop dat het echt met systemen te maken heeft die zorgen voor klantcontact, bestellingen kunnen doen, bestellingen geleverd krijgen, distributiecentra. Ja, dat lijkt veel beter te passen bij een profiel van een criminele groep die juist dit soort bedrijven dan ook aanvallen, omdat ze ook weten dat als die niet kunnen leveren, dat het meteen geld kost.
0: Dat kost geld, ja. Nou, is Albert Heijn dus behoorlijk, of Ahold, behoorlijk zwijgzaam. Is dat verstandig en wat zegt dat u?
1: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. De ervaring leert van de incidenten die recentelijk ook meer in het nieuws zijn geweest, dat als je niet communiceert, dat dat vaak een slecht signaal is. Hè. Mm. Het is belangrijk om toch wel transparantie te creëren. Maar als je te snel communiceert en niet volledig bent, dus dat je later blijkt dat je dingen toch moet herstellen en moet bijstellen over wat er nou precies aan de hand is, hoeveel gegevens zijn er precies weg, welke gegevens. Ja, dat wordt ook vaak niet heel goed gepruimd door de bevolking. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je probeert om wel zo snel en open mogelijk te communiceren, maar dat je wel goed weet wat je zegt en dat je daar niet op hoeft terug te komen.
0: Ja, en dan gaat uw mobiele telefoon vanavond Ahold aan de lijn.
1: Ja.
0: Pim, kan je onderzoek doen? Waar begint u dan?
1: Nou, wat ik als eerste zou doen als specialist is onderzoek naar wat er gebeurd is. Je wilt natuurlijk gewoon exact weten, is er een aanval in het systeem geweest? Waar is die binnengekomen? Heeft die achterdeurtjes achtergelaten? Dat onderzoek moet je doen om uiteindelijk ook te kunnen zorgen dat als je die systemen herstelt, dat je een garantie kunt geven dat daar geen aanvallen meer in zit.
0: Mm-hmm.
1: Want anders ben je natuurlijk weer terug bij af. Wat we bijvoorbeeld weten uit een verder verleden is dat criminele groeperingen achterdeurtjes hebben geplaatst in systemen die worden gebackupt. En dan zet een bedrijf een backup terug, inclusief de achterdeur van een crimineel. Dan is die weer binnen.
0: Ja.
1: Dus het is wel echt belangrijk om goed onderzoek te doen. Hoe is dit nu gebeurd? Zodat je uiteindelijk zeker weet, dit systeem is schoon, veilig en iedereen kan weer veilig aan de slag.
0: Oké, en we kunnen weer spruitjes kopen. Hartelijk bedankt, Pim Takkenberg, cybersecurity expert.
1: Graag gedaan. Succes verder.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, u hoorde het al, de hele dag. De oppergeneraal van de NAVO, Alexis Grinkevich, gaf op de defensieconferentie in Warschau een speech over de victory strategy van de NAVO. Terwijl de Amerikaanse president vrijdag met Poetin een deal over diesel sloot en de druk op Zelensky opvoert. Wat is zo'n strategy of victory dan waard? Ik ga dat bespreken met verslaggever Kiesja Hekster. Niet in Brussel dus, maar in het Poolse Warschau. Goedenavond, Kiesja.
3: Ja, hallo Chris, hallo.
0: Ja, wat voor feestje is dat eigenlijk, die veiligheidsconferentie? Wie zaten er allemaal in de zaal om naar deze vier sterrengeneraal te luisteren?
3: Nou, dat is best wel een groot feestje, Chris. Het is een conferentie die sinds een jaar of 12 hier in Warschau gehouden wordt. Steeds belangrijker is geworden. Dus de premier van Polen was er vandaag bij bijvoorbeeld. Maar ook die van Noorwegen en Litouwen. Onze eigen defensieminister Jessel Gus was er. Veel van haar collega's uit NAVO-landen. Mm-hmm. Allerlei vertegenwoordigers van de NAVO. Allerlei experts ook. En het leuke voor mij was dat die allemaal in het wild rondliepen. In de wandelgangen. Dus ja, daar kon ik allemaal mee praten vandaag.
0: Je hebt helemaal suf geïnterviewd vandaag, ja.
3: Heerlijk was het, ja.
0: Oké. En hoe bijzonder was nou deze speech van die hoogste NAVO-generaal?
3: Ja, toch wel echt bijzonder. Dat kreeg ik ook te horen van de NAVO-burelen. Het SACEUR, zoals die in NAVO-jargon heette, Supreme Allied Commander Europe. Die doet dit eigenlijk niet, zo'n uitgebreid visieverhaal delen. En die speech die werd vorige week pas aangekondigd. Ja, en toen wilden we dus allemaal naar Warschau. Meer dan 100 journalisten kwamen er last minute. Zoals ik en mijn collega Christian, die hier ook woont. We wilden allemaal horen, wat gaat deze generaal zeggen in deze overwinningstheorie, want zo was die toespraak inderdaad aangekondigd. Ja. En dat was dus ook precies de bedoeling, begreep ik, van mensen van de NAVO. Allerlei buzz creëren door pas heel laat te vertellen dat SACEUR zou gaan spreken. En op die manier zo groot mogelijk podium creëren voor de boodschap.
0: Ja, nou, dat is gelukt, want ja, ik hoorde de hele middag al over deze toespraak. En vooral ook dat hij bedoeld was om burgers gerust te stellen, maar dan denk ik, als hij het nodig vindt om op dit moment zo'n bijzondere toespraak te houden, ja, dan word ik heel ongerust.
3: Ja, dan is er echt iets aan de hand, hè, zou je denken. Ja. En ja, want je zou denken, dat is toch vooral zelfsprekend dat we gerust kunnen zijn met de NAVO. En ik heb dus dat ook wel heel veel mensen horen zeggen, hoor, dat, ja, dat het misschien juist het verontrustende is van die toespraak. Maar goed, die Alexis Grinkevich, die voelt die noodzaak. Hij zei dus zelf, ik ben hier bijvoorbeeld in verband met de toenemende dreiging vanuit Rusland, als het dan gaat om al die hybride aanvallen. Mm-hmm. En hem werd ook gevraagd naar de olifant in de kamer, president Trump, na afloop van zijn speech in een vraaggesprek. Want ja, die president is uiteindelijk zijn politieke chef, of die van de NAVO in ieder geval, want Amerika heeft het belangrijkste leger. En ja, je zei het net zelf al, die president Trump heeft nou net dit weekend afspraken gemaakt met de Russen, waarvan de militaire man zegt, die moeten we afschrikken. En de politieke man zegt, ja, daar wil ik mee samenwerken. Dus dat was gewoon een heel verwarrende boodschap in de wandelgangen, hoorde ik van allerlei mensen. Dus ja, wat dat betreft snap ik jouw onrust.
0: Ja, overigens zometeen nog even door over Trump en zijn verhouding met deze SACEUR. Maar jij had het net over Rusland, maar hij had het niet over Rusland, hè? Althans, hij heeft Rusland niet genoemd.
3: Niet in zijn verhaal, wel in het vraaggesprek achteraf. Okay. Maar in die speech inderdaad was het gissen een beetje op wie die doelde. Maar ja, iedereen wist natuurlijk wel dat hij Rusland bedoelde. Maar van mensen die bij de NAVO werken hoorde ik dat ze dat eigenlijk nooit doen. Militair in ieder geval. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld dat ze de Russen die eer niet willen geven, dat dat dan de vijand is, dat je daar dus niet nodig is om die te benoemen, dat het ook niet nodig is, want iedereen weet toch wel over wie het gaat, inclusief die vijand, de Russen zelf. Mm-hmm. En door ze niet te noemen, maak je het misschien ook net wat moeilijker om het verhaal van Grinkevich voor eigen Russische propagandadoeleinden in te zetten, want dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren, weet ze bij de NAVO ook.
0: Ja, want die Russen gaan zeggen, zie je wel, wat een agressieve
3: club. Ja, een oorlogsverklaring. Zo zullen ze het in Moskou interpreteren, ja.
0: Ja, en dan even over de verhouding tussen deze Grinkevich, Amerikaan dus, want de SACEUR is altijd een Amerikaan. Hoe is zijn verhouding met Trump?
3: Nou, hij heeft een goede relatie met de Amerikaanse president. Grinkevich is pas vorig jaar zomer op deze post terechtgekomen. Nou, dat kan natuurlijk niet zonder zo'n goede relatie met de Amerikaanse president. Mm-hmm. Hij spreekt ook met instemming van de president, zei Grinkevich zelf. Dus die toespraak is afgestemd. Maar het wil niet zeggen dat Grinkevich nou een hele makkelijke relatie heeft met Trump. Ik heb zelf wel eens meegemaakt bij de NAVO dat ik meekreeg dat ze ook in de buurt van Grinkevich af en toe helemaal gek worden van Trump. Want dan roept hij weer wat over de NAVO. Hè. Hij zaait twijfel over zijn betrokkenheid bij de organisatie. Nou ja, en dat moet Grinkevich daarna weer gaan roepen. Dat Trump volledig gecommitteerd is. Dat is best wel lastig ook voor hem, begrijp ik. En opvallend genoeg hoorde ik ook uit NAVO-kringen vandaag in de wandelgangen dat er een andere Amerikaan was die tijdens de toespraak van deze Grinkevich helemaal niet in de zaal zat, maar een beetje ostentatief juist buiten heen en weer liep om te laten zien, nou, hij spreekt niet namens mij. Mm. En dat was niet de eerste, dat was de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, een persoonlijke vriend van Trump. Mm. Dus je kan op zijn minst concluderen dat er toch ook verschillende kampen zijn binnen de NAVO, binnen de Amerikaanse NAVO.
0: Ja, oké. En om dan die uitspraken en ook beslissingen van Trump nog nader te concretiseren. Hij kondigde eerder juist aan dat Amerikaanse militairen uit Europa teruggetrokken zullen worden.
3: Klopt.
0: Ja, wat zei Grinkevich daarover? Is het nou uit zijn verhaal duidelijk geworden of de Amerikanen wel gaan meevechten als artikel 5 een NAVO-lidstaat in Europa aangevallen wordt?
3: Eigenlijk voor de goede verstaander niet echt. Hè? Want deze vraag, zoals jij hem nu stelt, werd hem ook rechtstreeks gevraagd. Gaan de Amerikanen meevechten? En toen zei hij eigenlijk, ik ben hier. Maar hij gaf geen antwoord op die vraag.
0: Dat is er maar eentje.
3: Ja, exact. Hè? Hij is wel heel groot en breed. Maar met één Amerikaan gaan we toch niet redden, ben ik bang. Dus hij zei niet, ja, we gaan meevechten. Hij zei, dat is uiteindelijk een politiek besluit dat Trump dus moet nemen. Hmm. En ja, we weten dat er komende maanden besluiten gaan vallen of de Amerikaanse troepen, mensen teruggehaald worden uit Europa. Op dit moment zijn er zo'n 80.000 Amerikanen nog in Europa gelegerd. En dat hangt dus nog boven de markt. Ergens voor 1 december gaan we horen hoeveel mensen er teruggetrokken worden van die Amerikanen. Gaan ze verplaatst worden binnen Europa? Dat weten we niet. Dat is dus nog best wel spannend.
0: Ja.
3: Op zijn Engels, waar we dan op zitten wachten, noemen je de poster review, de herziening van waar de troepen gestationeerd zijn eigenlijk. Hmm. En ik sprak na de toespraak daarover met Michelle Haas, een van die experts die hier ook was. Veiligheid gaat zij over in België en ook in Nederland hoor je haar vaak. En zij zat ook in de zaal bij die vier sterren generaal. Sorry.
0: Ja.
4: Wat erop moet volgen is een die poster review, dus de Amerikaanse troepen in Europa, dat die zeer significant blijven. Dat ook landtroepen zijn aan de oostgrens en niet enkel basissen in bijvoorbeeld het zuiden van Europa, die zij zelf sowieso nodig hebben, of in Noord-Europa. Maar ook echt die afschrikkingstroepen en die tripwire forces die direct betrokken zouden zijn ook bij een mogelijke,
5: die de eerste klap opvangen. Ja, want u zegt eigenlijk, als die Amerikanen straks gaan aankondigen, we halen er tienduizenden terug, en die berichten hoor je ook, dan is dit hele verhaal eigenlijk niet geloofwaardig.
4: Minder geloofwaardig. Ik denk dat het hangt ook heel erg af van die capaciteiten. Want bijvoorbeeld met satellieten kunnen wij zicht hebben op wat de tegenstander, en in dat geval Rusland, op dat moment doet. En kunnen we dus bijvoorbeeld deep strike kunnen raken, dus op lange afstand kunnen raken. Maar daarvoor heb je wel die inlichtingen nodig.
5: En daarvoor hebben we de Amerikanen nodig.
4: Exact, daarvoor hebben we de Amerikanen nodig. Dus een troepenverschuiving zou nog niet direct ons helemaal moeten doen panikeren. Het gaat meer over die capaciteiten. En daar zijn ook heel veel studies naar. Hoe zou Europa vechten zonder de Amerikanen? En dan weten we dat we eigenlijk juist meer in een soort attritie, in een soort uitputtingsscenario komen, omdat we niet die dominantie kunnen krijgen op korte termijn. Omdat we daarvoor te weinig capaciteiten hebben. Dus deze theorie die vandaag is gepresenteerd hangt echt samen met die Amerikaanse capaciteiten en aanwezigheid in het Europees continent.
0: Oké, dat is dus afwachten hoe dat in de toekomst gaat. Maar het gaat toch ook vooral om nu. Er gebeurt al heel veel. Er zijn al heel veel aanvallen van allerlei verschillende aard geweest. De vraag is toch niet wanneer of we terug gaan slaan, maar vooral wanneer. Waar trekken we de grens? Heeft hij daar wat over gezegd?
3: Nou, daar bleef het toch wel een beetje vaag over allemaal. Hè, over die hybride aanvallen, wat de NAVO daar tegen nou moet doen, Chris. Dus ja, er zijn mensen en die liggen misschien al bijna te slapen. Daar zei de generaal tegen, u hoeft niet wakker te liggen. Mijn baan is ervoor te zorgen dat anderen wakker liggen. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een mooie afsluiting.
0: Dat lijkt me een hele goede afsluiting. Maar ik raad iedereen ook aan om nog een klein half uurtje te blijven luisteren. Dank je wel, Kiesja.

0: Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles. De extreme droogte deze zomer heeft de waterschappen miljoenen euro's meer gekost. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het regende weliswaar de afgelopen dagen, maar de grondwaterstanden en het waterpeil in rivieren zoals de Rijn zijn nog steeds erg laag. Wat moeten we nu doen om de schade bij een volgende hete zomer te beperken? Ik spreek erover met Hein Pieper, hij is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Keijne.
0: Goedenavond, meneer Pieper. Uw waterschap heeft deze zomer ongeveer 300.000 euro meer uitgegeven aan droogtemaatregelen. Wat is uw nasmaak van deze zomer?
1: Nou, mijn nasmaak op dit moment is dat het watertekort nog aan het oplopen is.
0: Oh ja?
1: Ja, wij hebben in september nog niet eens de helft gekregen dat we hadden verwacht. En oktober valt ook tegen. Waar we dus vooral bang voor zijn, is dat we straks in de winter voor het komend voorjaar onvoldoende de boek kunnen aanvullen. Dus daar is onze grootste zorg op dit moment.
0: Ja, dus dat we de volgende droge zomer al met een enorm tekort ingaan eigenlijk.
1: Ja, en dat zou dan veel grotere consequenties hebben.
0: Ja.
1: Want als er geen water is, kun je het ook niet vasthouden.
0: Nee, dat is het. Want dat is wel wat de hele tijd als een cruciale maatregel genoemd wordt. Hè? Water vasthouden. Nou, laten we even niet het allerzwartste scenario nemen. Het gaat lekker regenen, er komt veel water. Maar ja, hoe houden we dat dan vast?
1: Nou, we houden dat op de eerste plaats vast als grondeigenaren organisch stofgehalte in hun bodem vergroten. Dan kunnen ze per hectare zeg maar de sponswerking van die grond vergroten. En dan kunnen ze echt miljoenen liters water vasthouden per hectare.
0: Het organisch stofgehalte verhogen, wat betekent dat precies? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, dan zorgen ze dat er zeg maar meer organisch afval in de bodem komt. Plantenresten, et cetera, allemaal. En dan krijg je een luchtiger bodem.
0: Ja.
1: Kan er ook. En dan houdt het, het is een soort spons die je dan vergroot. En dan houdt het gewoon water veel langer vast. En stroomt er ook veel langzamer af naar de sloten.
0: Ja, ja. En kan dat overal? Of zijn er ook plekken waarop je dat juist niet moet doen?
1: Nou, dit kan echt wel op de meeste plekken in Nederland. Je ziet dat ook vooral bij regeneratieve boeren. Boeren die daar echt beleid op maken. En die hadden ook eigenlijk niet zo'n slecht jaar dit jaar. Want die hadden gewoon voldoende water in de bodem. En vooral als je dan nog een beetje water kunt aanvoeren. Dat kan in een gedeelte van Nederland.
0: Vooral bij het IJsselmeer in de buurt natuurlijk. Hè?
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies. Maar in een grote gedeelte van Hoog-Nederland kan dat veel minder. En dan moet je vooral proberen water echt vasthouden in het voorjaar als het er is.
0: Ja.
1: En wij zijn natuurlijk kampioen afvoer geweest de afgelopen decennia. En we moeten dat hele systeem omgooien naar vasthouden.
0: Ja, en wat levert dat dan precies op? Ja, dat er meer water is. Maar goed, dat zit dan in die grond, in dat organisch afval. Wat kan je daar dan mee? Hoe haal je het eruit?
1: Het stroomt dan langzamer af.
0: Ja.
1: En de planten kunnen het veel langer gebruiken. Dus ze hebben zelf langer toegang, de planten, tot het water. De bomen hebben langer toegang tot het water. Het grondwater zakt veel langzamer. En wat wij ook doen, wij gaan bodems van sloten verhogen. En dat ook daar het langzamer wegvloeit naar de riviertjes. We gaan rivieren laten meanderen. We verbreden het rivierbed. We hebben op sommige plekken van 8 meter zijn we naar 100 meter gegaan om water langer te laten infiltreren. Dus meer tijd te gunnen in het gebied. Want je probeert echt met heel veel maatregelen, echt een hele scala aan maatregelen, probeer je water langer vast te houden in het gebied.
0: Ja.
1: En dat de grondwaterstand redelijk hoog blijft. En dan hou je voor

0: voorraad op peil.
1: Ja, en doen we dat nu al genoeg met het oog op de komende zomer bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat doen we op heel veel plekken doen we dat. Ja. Maar het is een klein beetje, dit vraagt tijd. Dit vraagt echt heel veel tijd. Je moet eigenlijk het hele waterwegennet van Nederland moet je eigenlijk helemaal omgooien. En dat vraagt met alle partijen, met boeren, met landeigenaren, met landgoedeigenaren, met natuurorganisaties, met drinkwaterbedrijven en de waterschappen en provincies. Allemaal afstemming, afstemming, afstemming. En dat proberen we nu te doen. Ja. Dat doen we al een jaar. In ieder geval in mijn waterschappen meer dan 15 jaar zijn we daarmee bezig. Dat moeten we versnellen. Dat moet echt nog veel meer versnellen. En dat vraagt, dat vraagt ook financiering.
1: Ja.
0: Maar het water moet er zijn. En daar ligt op dit moment de grootste uitdaging.
1: Ja, daar hebben we nou net geen invloed op. U bent ook lid van het Mission Board for Adaptation to Climate Change van de Europese Commissie. Het was overal heet en droog in heel Europa deze zomer. Wat hoort u van andere lidstaten? Wat doen zij?
0: Dat is heel afhankelijk van het land. En sommige landen, en dan kijken we vooral naar het zuiden, daar is echt best wel paniek. Want daar hebben ze echt al jaren tekort. En dat tekort loopt alleen maar op. Ik sprak met een Italiaanse collega die zegt, wij hebben eigenlijk helemaal geen tijd of geld nog voor preventie en andere maatregelen. Ja. We hebben alles nodig om de calamiteiten te bestrijden.
1: Ja.
0: En wat je eigenlijk merkt, dat er ook soms geen kennis aanwezig is, dat ze de middelen niet hebben. En daar heeft Europa, en die rol wil Europa ook heel graag pakken, die wil eigenlijk een Europees netwerk bouwen, zodat kennis van landen waar het wel aanwezig is of middelen, dat die beter door het hele continent, de hele gemeenschap gaan vloeien.
1: Ja, maar zegt water vasthouden. Ik neem aan dat andere landen dat dan ook moeten gaan proberen. Maar ja, het water in de Rijn is al, de waterstand is daar nog nooit zo laag geweest als nu. Als Duitsland en Zwitserland ook meer water gaan vasthouden, ja, wij zitten aan het eind van het lijntje, dan hebben wij niks meer.
0: Ja, het enige voordeel dat we hebben is dat er nogal veel scheepvaart nodig is voor de Duitse industrie. Dus dat is nu nog een voordeel. Als dat niet meer nodig is, dan zitten we echt aan het onderste stukje.
1: Yeah.
0: En als we dan meer water worden vastgehouden, heeft Nederland er echt heel veel last van. Dan kunnen wij een uitgedroogde delta worden. En daarom dat ik ook pleit voor, zorg nu dat er een Europese aanpak komt over het hele Rijnstroomgebied en ook voor de andere rivieren. Maar als we dat niet doen, dan gaat het straks iedereen voor zichzelf. Ja, en dan heeft Nederland, zijn we echt de onderliggende partij en hebben we het meeste last ervan.
1: Ja, en zo'n systeem is er nog niet?
0: Die afstemming is er nu echt onvoldoende. We hebben wel afspraken over de kwaliteit van het water. We hebben wel afspraken over hoogwater. Daar we elkaar daarbij helpen. Maar echt over laagwater en waterverdeling. En dan is er ook nog eens een keer zo. Kijk, heel veel boeren gaan in die, zeg maar, zijrivieren ook water vasthouden.
1: Ja.
0: En wat je eigenlijk zou willen is dat er een Europees sponsprogramma komt. Dat overal langs die rivier de Rijn, bij wijze van spreken, allemaal sponslandschappen komen. Die dat water langzamer gaan afgeven. Dat hebben we ook nodig. Want we moeten eigenlijk die gletsjers die aan het verdwijnen zijn, die moeten we vervangen.
1: Ja, ja. Wat is uw zwarte scenario voor een zomer? Gewoon geen water uit de kraan?
0: Nou, dat we in de winter onvoldoende de voorraad kunnen aanvullen. Ja, ik denk, drinkwatertekort, dat zie ik nog niet als het zwartste scenario, maar wel dat we gewoon met hele lage grondwaterstanden te maken krijgen. En dat de verdroging in plaats van in de zomer in het voorjaar gaat optreden.
1: Ja. Goed, nou, we gaan bidden voor regen. Hartelijk dank, Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

0: Chef Special, Bang in het Donker. In Den Haag zijn in Theater Diligentia vanavond de belangrijkste cabaretprijzen van het jaar uitgereikt, de Pulifinario's. In de categorie Kleinkunst won Jentel en de Boer, in de categorie Entertainment Ruud Smulders en in de categorie Engagement won Lisa Osterman. En haar sprak ik net voor de uitzending en ik zei: goedenavond, Lisa.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd met deze Pulifinario.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt hem voor je voorstelling De Baas.
1: Yes.
0: Maar je won hem 2 jaar geleden ook al voor je vorige voorstelling.
1: Ja, klopt.
0: Is er geen concurrentie of ben jij zo goed?
1: Nou, er is zeker wel concurrentie. Ik had het vandaag ook echt niet verwacht. Ik ben ongelooflijk blij.
0: Ja, ja. Het juryrapport zegt: je aantrekkelijke en geheel persoonlijke stijl bevat een onweerstaanbare combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. Hoe moeilijk is dat, wat die openhartigheid betreft, om je zo bloot te geven op het podium?
1: Nou, dat voelt eigenlijk wel natuurlijk. Ik heb in deze voorstelling geprobeerd om te schrijven vanuit het idee: wat zou je schrijven als niemand om wiens mening je geeft het ooit zou hoeven zien?
0: Aha.
1: En ik ben ontzettend blij dat wat daaruit is gekomen de mensen vet vonden.
0: Ja. En zoek je dan zelf ook heel bewust naar een evenwicht met die gekkigheid daar tegenover? Of komt dat ook vanzelf?
1: Nee, ik denk dat ik wil zo graag dat dingen niet pathetisch worden. Of ik hou zelf zo erg van theater waarin gekkigheid een beetje de boventoon voert. Dat ja. Ik denk dat dat ook wel natuurlijk komt of zo. Ik vind het gewoon heel leuk als dingen een beetje een rare vorm hebben.
0: Ja, maar het is niet zo dat je denkt: nou, het moet niet te zwaar worden, dus nu weer een grap of zo. Hoe componeer je zo'n voorstelling?
1: Nee, dat dient zich op die manier wel een beetje aan of zo. Ik heb ook een paar liedjes in mijn voorstelling en sommige onderwerpen lenen zich daar heel erg voor, om het gewoon eerlijk te zeggen. En sommige dingen vind ik zelf juist beter overkomen als je er juist een hele lompe grap over maakt of zo.
0: Ja, en in die openhartigheid, ik moet eerlijk zeggen, ik heb je voorstelling nog niet gezien, maar je speelt er nog, dus dat ga ik inhalen. Maar wat is de essentie van Lisa Osterman? Wat leren we over jou?
1: Mijn voorstelling gaat over proberen zacht te blijven. Of dat weer te worden als het niet is gelukt. In deze tijden waarin de wereld toch dat niet altijd is. Dat.
0: Ja. En dat is het engagement. Dat wil je ook. Ja, boodschap is zo'n verschrikkelijk woord. Maar dat is ook wel een boodschap die je mee wil geven.
1: Ja, ik denk dat ik niet per se een boodschap mee wil geven. De voorstelling gaat over, denk ik, proberen minder boos te zijn. Vooral vanuit mezelf. Ja. En een beetje zacht te blijven. En ik denk wel dat het belangrijk is wat we voor elkaar kunnen doen. Dus boodschap vind ik ook wel een beetje misschien niet het beste woord. Omdat ik het interessant vind, denk ik, om vragen te stellen.
0: Ja.
1: Maar ja, daar gaat het wel om, ja.
0: En kan je een voorbeeld geven van iets wat in de show zit over waar je dan eigenlijk boos over wordt en hoe je dat dan probeert niet te doen?
1: Nou, bijvoorbeeld mensen die het hele internet maar vol haten met woedende meningen.
0: Ja.
1: Denk ik dat het heel belangrijk is dat we daar niet met vuur op vuur op reageren, maar proberen te onthouden: die mensen zijn boos of verdrietig eigenlijk over iets anders. En moeten we juist een beetje zacht benaderen, want anders explodeert alles alleen maar.
0: Ja, en hoe heb jij dat geleerd? Want ik las in een interview dat jij ook wel de neiging hebt om af en toe behoorlijk boos te worden, of niet?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik ben nog midden in dat leren.
0: Ja, oké, okay, maar waar leer je het van?
1: Ik denk van zelf proberen dat te doen. Ik denk van lieve familieleden, zeg maar van voorbeelden die je hebt gekregen om zacht te blijven. Ik heb zelf een hele lieve oma bijvoorbeeld gehad.
0: Aha.
1: Die altijd maar iedereen de andere wang toekeerde en liet zien dat je ook soms op inhoudelijke verschillen van mening niet hoeft in te gaan, maar kunt focussen op waarom je wel van elkaar houdt. Ik weet niet. Ik denk dat er altijd wel voorbeelden van te vinden zijn.
0: Ja, en als je zegt: ja, je moet bij die boosheid van andere mensen begrijpen dat ze eigenlijk heel verdrietig zijn of zo. Waar komt die boosheid van jou dan vandaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Die uitzichten pas en te onpas. Ik denk in mijn voorstelling dat varieert. Weet je wel, van hele oppervlakkige dingen zoals ruzie met je vriend, in mijn geval op vakantie, tot onmisstanden in de wereld.
0: Hmm.
1: Ik denk dat wel herkenbaar is. Gewoon dat je over het algemeen toch opwint over de grote en Minstens zoveel over de kleine dingen
0: minstens
1: in het dagelijks leven.
0: Ja, minstens zoveel. Ja. Je was dus niet genomineerd in de categorie entertainment. Maar nou ja, ik begreep het al. Dat betekent niet dat er minder te lachen valt, hè, bij jou.
1: Nee, sterker nog, ik denk die categorie is zo willekeurig. Bijvoorbeeld Marijn Scholten, waar ik zelf een groot fan van ben, is genomineerd in de categorie entertainment. Die is minstens zo geëngageerd als ik zelf. Dus ik denk dat, kijk, die categorieën zijn super mooi qua dat er meerdere mensen kunnen winnen. Dat is denk ik heel goed. Want als je wint, weet je wel, dat is heel goed om meer kaarten te verkopen, om je werk zichtbaar te maken. Maar dat heeft ook wel misschien zekere willekeur, als ik dat zou mogen zeggen.
0: Nou, je hebt het net gedaan op de Nationale Radio live.
1: Nou, dus, dat geeft niks. Okay. Daar sta ik wel achter.
0: Goed. Over die kaartjes gesproken. Je bent nog druk aan het toeren dus met deze voorstelling, de baas. Zijn er nog kaartjes is alles al uitverkocht?
1: Nee, in steden waar ik voor het eerst bijvoorbeeld in een grote zaal sta, zijn zeker nog kaarten.
0: Oké. En hoe werkt dat dan bij jou? Ben je ondertussen ook alweer met nieuw materiaal bezig? Of doe je dat pas als je zo'n tour hebt afgerond?
1: Nee, dat kan ik niet zo goed. Dus ik heb wel heel veel ideeën. Die schrijf ik gewoon in een notitie op mijn telefoon. Ideeën, nieuwe show. Maar het uitwerken doe ik wel pas als ik klaar ben. Ik ben nu toch heel veel bezig met, weet je wel, welke grap werkte vandaag niet? Waarom? Hoe kan ik die weer beter maken voor morgen? Ik ben toch het beste als ik één project eigenlijk heb.
0: Fine-tunen, ja.
1: Ja.
0: En is dit het op het podium? Twee polyfinario's nu, dan doen we er nieuwe horizonten op, hè? Film, eindejaarsconferentie, radiohit à la Flappy?
1: Nou, ik wil best een radiohit à la Flappy. Nee, en de jaarsconferentie lijkt me heel vet op een gegeven moment. Nu nog niet, maar over een paar jaar. En dit is gewoon mijn droom. Ik ben ongelooflijk blij dat elke avond de zaal vol zit. Ik mag binnenkort voor het eerst in Carré spelen. Dat is een grote droom.
0: Ja.
1: Ik ben echt ontzettend blij met waar we nu zijn.
0: Ja. Oké, en dan nu ook
1: hele
0: nog
1: leuke avond.
0: Een tweede polyfinario. Ga feest vieren. Dankjewel, Lise Oosterman.
1: Hartstikke bedankt. Doeg.
2: Het is 11:55.
0: De speech van de NAVO-commandant wordt door de inhoud historisch genoemd. Maar de historie zelf kwam ook voorbij.
3: We break the warfighting system attacking us in order to render it unable to continue that attack. Or, as Clausewitz would put it, we force it to culminate.
0: Ja, Sakur Grinkiewicz citeerde militair theoreticus Karl von Clausewitz, die al 200 jaar dood is. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Is dat niet een beetje achterhaald om nog te leunen op een tekst van ruim 200 jaar oud? Dat culminatiepunt in de oorlog waar Grinkiewicz het over had, is toch wel iets anders dan toen, hè? Toen ze nog geen drones hadden.
4: Nou, je moet het zien dat Clausewitz eigenlijk de Johan Cruijff is van het militaire denken.
0: Oh.
4: Dus wat hij zegt, dan moet je even goed snappen. Dat is niet zo makkelijk, maar het is wel tijdloos. En het gaat eigenlijk over de grondslagen van oorlog. Net zoals Johan Cruijff het over de grondslagen van voetbal had.
0: Ja, en wat bedoelt hij dan met zo'n culminatiepunt?
4: Nou, wat hij ermee zegt is, als een tegenstander jou aanvalt, op een gegeven moment dan heeft hij geen middelen meer, geen munitie, geen kogels en geen mensen meer. En dat is het moment dat hij zwak is.
0: Mm-hmm.
4: En dan kun je hem aanpakken. Dat noemen ze eigenlijk het culminatiepunt. Zeggen ze, een soort keerpunt in een gevecht als je tegenstander moe is. Dus dan kun je hem uitcounteren, zeg maar, om bij Johan Cruijff te blijven.
0: Oké. En wat is nou de reden dat Clausewitz nog steeds aangehaald wordt?
4: Omdat de grondslagen van wat hij zegt nog steeds van toepassing zijn. Veel mensen denken dat hij zegt dat oorlog gaat om het vernietigen van een tegenstander. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt oorlog gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. En hoeveel technologie je ook hebt, het gaat altijd om het breken van de wil. Dus niet altijd de sterkste wint. En de Amerikanen weten dat sinds Vietnam.
0: Ja.
4: De Amerikanen weten dat sinds de oorlog in Iran, dat er meer is dan alleen maar fysieke middelen en geweld. Maar ook hoe lang houdt het volk het vol. En we zien het eigenlijk nu in Oekraïne, waarbij de wil tot nu toe onbreekbaar is van Oekraïne om het vol te houden tegen de Russen, die eigenlijk een veel groter leger hebben. En een veel sterker leger en misschien soms wel een veel moderner leger.
0: Ja, en als Clausewitz dat dan al 200 jaar geleden doorhad, was hij dan zijn tijd ver vooruit?
4: Hij was een tijd ver vooruit, maar niet alleen hij, maar ook zijn vrouw. Want zijn boek Von Kriegen is eigenlijk afgeschreven door zijn vrouw. Marie von Brühl. Dus het is zo'n mooi voorbeeld dat mijn vrouw altijd zegt, jullie mannen laat je altijd, zonder dat je het weet, leiden door het intellect van vrouwen.
0: Ja. En geldt dat voor u ook?
4: Dat geldt zeker voor mij.
0: Oké, prima. Hartelijk dank, Marten Kruijf. En dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Waan je in een andere wereld? Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
7: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.